New Orleans, dat was een complete zanger. Hij zong jazz, gospel, soul, rock en blues. En daarom werd hij door het bluespubliek nooit echt geaccepteerd als blueszanger, terwijl hij wel degelijk de blues had. Johnny Adams, This Time I'm Gone For Good.

Johnny Adams, This Time I'm Gone For Good. Mickey Honeycutt, dat is een obscure blueszangeres uit Louisiana. En op haar debuutalbum Soul Deep staat een verrassend nummer. Het is een compositie van Burt Burns. En in de jaren 60 was het een hit voor Them, de band van Van Morrison. En even later nam ook de Schotse zangeres Lulu het nummer nog een keer op. Mickey Honeycutt, Here Comes the Night.

Mickey Honeycutt, Here Comes the Night. Willie Copps, dat is een blueszanger uit Arkansas. Hij ging naar Chicago en daar speelde hij in het clubcircuit avond en avond met Little Walter en Eddie Boyd. En hij schreef You Don't Love Me. En dat nummer werd gecoverd door John Mayall, Stephen Stills, Junior Wells, Albert King, Luther Allison, The Allman Brothers Band en Gary Moore. Willie Copps, Black Night.

Willie Copps, Black Knight. Barbara Lynn uit Beaumont, Texas, was een geweldige linkshandige gitarist en ze had nooit een studiogitarist nodig, ze speelde alles zelf. En ze had een grote hit in Amerika met You Lose a Good Thing. Dit komt van haar album So Good, Barbara Lynn, Sweet 16.

0: Barbara Lynn, Sweet 16. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Eddie Clearwater kwam vanuit Mississippi naar Chicago, want daar was veel werk voor bluesartiesten. Hij runde daar ook jaren een eigen bluesclub en bleef tot zijn dood optreden. Dit komt van het album Reservation Blues. Eddie Clearwater, Easy Is My Style.
1: Easy, easy, easy.

0: van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Live opname op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Dit keer bij de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Het bovenste gedeelte van de tentoonstelling. En te gast is George Herfkens. De man die vroeger hand- en spandiensten verrichtte. Rody was bij QB and the Blizzards. En daar met Prodig. Distance Mile, daar beginnen we mee.

0: Distant Smile, de eerste single van QB and the Blizzards die in de top 40 kwam, 1967. George Herfkens, was jij toen al bij QB and the Blizzards betrokken?
1: Zijdelings wel, maar nog niet direct. Het is meer vanuit een vriendelijke situatie ontstaan, zeg maar. En zo langzamerhand werd het al meer.
0: Ja.
1: Maar in 67 was ik wel zijdelings al betrokken.
0: Ja, ja. Ja. Want op welk moment ben je daar zeg maar nauwer bij betrokken geraakt?
1: 68. Ja, ja. Eind 68. Dus ja, Jan, het is nu wel goed en kom nu maar vast erbij.
0: Ja. Jan, dat was Jan Venhuis.
1: Ja. Ja.
0: Maar wat betekende dat? Wat moest je? Wat was jouw taak bij?
1: Nou, het leuke was dat ik had geen rijbewijs. En dus tegenwoordig zou je dat stage manager noemen. En geen roadmanager, maar stage manager.
0: Ja, ja.
1: Dus we zorgden dat de apparatuur goed stond. We zorgden dat de constructiebonden moesten afrekenen onderweg. Eigenlijk het rijden en zeilen van de band onderweg. Alles wat daarbij hoorde. Als we naar het buitenland gingen, moesten kanaal klaargemaakt worden. Dus de begeleidende papieren. Dus we hadden contact met de douane. En dat soort situaties allemaal.
0: Maar op wat voor manier ben jij daarbij betrokken geraakt dan? Kenden jullie jongens?
1: Kenden de jongens.
0: Je bent Assenaar van geboren?
1: Ja, Assenaar. Nou, Zuid-Laarlem, maar Assenaar. Okay. Vanaf mijn zesde woon ik in Assen. Mm-hmm. En Bertus de Vrome was een bekende.
0: Bertus de Vrome, de chauffeur?
1: Ja, Hans Kins was een bekende. En nou ja, die jongens die kennen we natuurlijk vanuit het circuit. Ja. En zo langzamerhand ga je eens een keer mee en moet je eens een keer mee en mag je nog een keer mee en daarna blijf je erbij eigenlijk. Zo is het ontstaan allemaal. Ja.
0: En was jij...
1: Beekman was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Ja.
0: Dick Beekman,
1: ja,
0: de drummer.
1: Ja, ja, ja.
0: Was jij ook muzikaal er ook echt bij betrokken in de zin van dat die muziek, de bluesmuziek, dat die jou interesseerde?
1: Ja. Natuurlijk, je was destijds voor de Rolling Stones of voor de Beatles en wij waren voor de Rolling Stones, daar hoorde de blues bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja.
0: En we gaan straks even praten van wat dat werk allemaal inhield.
1: Ja.
0: Dat stage management, zeg maar. We hebben dan Jan Vennehuizen, dat was de zakelijke manager.
1: Dan was de manager, ja. Ja,
0: die sloot de contracten af, ja, en al dat soort, ja, dingen. En jullie moesten dat uitvoeren.
1: Wij deden het onderweg allemaal, ja.
0: Maar
1: ja,
0: deed je dat alleen of waren er meer mensen bij betrokken? Uiteraard behalve de muzikanten, maar...
1: De muzikanten waren er. Bertus de Vrome was er.
0: Als chauffeur.
1: Hans Kins is een poos mee geweest als roadmanager, zeg maar. Waren,
0: ja,
1: vaak met z'n drieën. En heel af en toe ging er nog wel eens iemand mee. Als we wisten dat het vanwege snelheid, dat je meerdere contracten op één dag had, bijvoorbeeld. En dat je door het land moest of dat je naar het buitenland moest. En dan zeiden we, nou, het is wel makkelijker als nog iemand meegaat, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: Dat schiet me nou zo opeens te binnen. Ben jij ook mee geweest met die tour met Van Morrison?
1: Nee, dat was net voor mij aan.
0: Dat was net voor jouw tijd.
1: Ja.
0: Goh, jammer. Had ik, wel, had ik best wat meer over willen weten.
1: Nee.
0: Want dat was een hectische tour, heb ik gehoord.
1: Ja, ja, dat heb ik ook wel van Willy Middel veel gehoord.
0: Ja, ja, ja. Maar dat was ook de periode van dat Harry in Grollo woonde.
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: dat was de basis van waar vertrokken werd, of?
1: Nou ja, die eerste woonde in Assen natuurlijk. Dus wij vertrokken vanuit Assen en gingen via Grollo verder.
0: Okay.
1: En we gingen ook altijd via Grollo weer terug. Dus ja. En dan, het ligt aan wat voor tijdstip of we bij... Arme Grietje moesten zijn of...
0: Café Hofstegen.
1: Of bij Harry zelf. En later deed Frans Jansen dan de deur open natuurlijk. Want het was de grote vriend daar, hè?
0: Ja, die woonde er. Ja. Die zit volgende week hier in deze uitzending.
1: Okay.
0: Dus, jouw eerste muziekkeuze na Distant Smile is een nummer van John Mayall. Have You Heard? Waarom dat nummer, George?
1: Nou, eigenlijk die hele LP, zeg maar. En Desolation was natuurlijk al uit. En... ja, dit was voor ons allemaal, en ik denk wel in heel Nederland, maar zeker hier in Assen, was dit de tegenhanger, zeg maar. Dus die werd ook helemaal grijs gedraaid.
0: Ja.
1: Nou ja, er stonden verschillende nummers op en ik vond dit een fantastisch mooi nummer om hierbij te doen, eigenlijk, als tegenhanger.

0: 1966. John Mayall en de Blues Breakers met Have You Heard. Met Eric Clapton uiteraard op gitaar. Weet jij toevallig wie de saxofonist is? Of,
1: Ik denk Dick Hexel Smith.
0: Die ook bij Alexis Corner speelde, hè?
1: Ook, ja.
0: Heb jij Mayall nog meegemaakt toen hij in Grollen was, of niet?
1: Ik heb hem zijdelijk eens een keer gezien, maar nee.
0: Okay.
1: Nee. Het was net voor de periode aan.
0: Ja.
1: Eddie Boyd ook.
0: Ja.
1: Ook niet meegemaakt.
0: Nee, precies. George Herfkens, stage manager, zo omschrijven we het maar even. Wat namen jullie allemaal mee wanneer jullie naar een optreden in Nederland gingen? Hoe ging dat?
1: Nou ja, in het begin had je natuurlijk, zoals beneden in de tentoonstelling te zien is, de Volkswagenbus.
0: Ja.
1: T-Bone, hè, werd die genoemd. En daar ging natuurlijk een basversterker in, er ging een gitaarversterker in, er ging een zangversterker in. Er ging een drumstel in, en dat was het wel eerst. Later ging daar een klein pianootje in.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel eenvoudig, allemaal simpel. Eén boxje, één versterker. En hoe verder we kwamen in de tijd, hoe meer het werd natuurlijk. Dus maar, twee boxen, twee versterkers soms.
0: Maar hadden jullie er geen geluidsman bij?
1: Nee, ik was geen geluidsman. Dat waren we zelf. Dat waren wij.
0: Ja.
1: Van tevoren werd alles ingesteld en dan was het klaar.
0: Ja, ja.
1: Ilko kon zijn eigen versterker verder bijdraaien. En de bassist kon dat ook zelf doen. De drummer, daar zetten we een extra de microfoon bij. En later bij Herman Brood deden we daar een of twee microfoons in de piano.
0: Mm-hmm.
1: En als het liefst een gewone piano en dan versterken.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel simpel. Eén boxje, één versterker, dat was het.
0: Ja.
1: Later twee boxjes, één versterker. En ja, als dat kapot ging, dan had je een probleem.
0: Ja.
1: Er waren buizenversterkers over het algemeen. Dus we namen heel vaak toch wel één extra mee. Hoe groter het werd, dan weet ik, hadden we natuurlijk de Ford Transit busjes hadden we.
0: Ja, ja.
1: Later kregen we een hele mooie bus. We hebben nog een postauto gehad. We hebben eigenlijk van alles gehad. En, in twee transitbusjes konden net vervoerd worden. Die gingen meestal in een luxe auto.
0: Dat was wat later.
1: Ja. Maar wat tegenwoordig is een PA-system, dat bestond helemaal niet.
0: Nee, precies.
1: Ja. Wij later, ik denk in 1970 ongeveer, zijn wij met het eerste PA-system begonnen. En dat was een systeem met, wat ik ook net zei, gitaarversterkers, basversterkers, alles erop en eraan. En daar had je voorversterkers met een eindversterker en een mengpaneel. En een mengpaneel stond nog steeds op het podium.
0: Oh, ja,
1: dus dat werd niet achter in de zaal, dat was pas later.
0: Ja,
1: dat was zo, op die manier.
0: Ja, ja.
1: Het vervelende daarvan was, het was allemaal wel fantastisch, maar het kwam bij Saris in Rotterdam vandaan. Dus als het stuk was, dan moesten we naar Saris toe.
0: Okay,
1: dus ik ben zeker met Bidders de Vrome en ook wel met Hans Kins nog heel wat vrije dagen naar Rotterdam geweest op en neer. Over de oude weg.
0: Even voor de luisteraars, de announcement die op de achtergrond net even te horen was, dat is dat er een workshop bluesmuziek beneden in de Abdijkerk is. De rondleiding die is net geweest met Jenny Gans. Wij zitten hier op de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. En ik praat met George Herfkens. Jullie kwamen dus allemaal tegelijk eigenlijk aan in die beginperiode bij een zaal? Met het busje?
1: Ja, met het busje. Met de transitbus dan. Meestal ging Harry wel mee met de transitbus.
0: Ja.
1: Die was altijd wel bij ons. Maar de personenauto's, want die gingen met name ook vanuit Zwolle. Die kwam meestal wat later. Maar we hadden een uur, anderhalf uur nodig voor opbouw.
0: Ja.
1: Dus het was voor hun niet nodig om daar eerder te zijn.
0: Nee, precies.
1: Soundcheck hadden we nooit van gehoord. Dus dat is een begrip van later, zeg maar.
0: Ja. En waren de zaalhouders er altijd happy mee met het geluid wat jullie bracht?
1: Ja, ik denk dat ze voor 90-95% ontzettend gelukkig met ons waren. Maar er waren natuurlijk ook veel zaalhouders die ons eigenlijk voor de eerste keer boekten. En eigenlijk misschien wel aan carnaval hadden gedacht. Hè? Vooral in Limburg. En die daar een heel andere band kregen. Ik zal je eens vertellen, het was zelfs zo dat ik in Limburg was een keer na afloop een veger in de hand gedrukt kreeg. Want dan kon ik de zaal nog even aanvegen. Ja, maar ik dacht niet dat het de bedoeling was. Ja, maar zo ging dat normaal wel, weet je wel. Dus het was allemaal een beetje, improviseren.
0: Was er een verschil in publiek, zeg maar, in Nederland, in Noord-Nederland, Noord-Holland of in de Randstad of in het zuiden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat natuurlijk hier in het noorden de grote schare fans.
0: Ja.
1: Waren natuurlijk ook de drinkenbroers, zeg maar. Hè, dus het was altijd gezellig. En na afloop een carbonade met brood, bij wijze van spreken. En als je in Amsterdam kwam of je kwam in Limburg, ja, dan was het toch heel anders. Dan ging je dan wel weer vaak mee met een aantal mensen of naar huis bij iemand. Mm-hmm. Of we gingen nog naar een klein cafeetje toe waar het dan wel gezellig was, want iemand wist dat dan wel. Maar ja, ja. De hele zaal, dat ging te ver, zeg maar.
0: Ja, ja. Je volgende muziekkeuze, je noemde net al even Eddie Boyd.
1: Ja.
0: De LP Praise the Blues die toen gemaakt is met Eddie Boyd. De blueszanger uit Clarksdale, Mississippi, die hier logeerde in Grollo.
1: Ja.
0: Dat was net voor jouw tijd, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar waarom dan toch dit nummer?
1: Nou, ik vind dit een ontzettend mooie LP. En ik heb deze draai hem zelf nog heel vaak. En ik denk dat... Zelf had ik daar wel meer kans voor de Blizzards in gezien, gewoon internationaal. En ik vind het erg jammer, want er is later door Eddie Boyd nog een plaat gemaakt. Ik dacht met, er zijn eigenlijk twee platen uitgekomen van Eddie Boyd. En met een andere band. En die heeft er eigenlijk meer gedaan dan de Blizzards. Dat is een beetje ondergesneeld.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het wel jammer, want ik vind het eigenlijk erg...
0: Dit had een beetje een internationale doorbraak kunnen zijn.
1: Ja. En ik vind Gellingen ontzettend leuk. Op de achtergrond die ontzettend improviseert en mooie dingen doet daarin. Ja.
0: Understanding.

0: understanding van de LP Praise the Blues. Eddie Boyd op piano en zang. En de Blizzards in de begeleiding 1967. George Herfkens, jij deed die begeleiding van de band.
1: Ja.
0: Heb jij meegemaakt zeg maar, de wisseling van de wacht van zeg maar, de Azere jongens naar de Zwolse jongens?
1: Ja. De Azere jongens, Zwolse jongens, Dick Beekman erin, Dick Beekman eruit, ja. Dat soort dingen. Herman erin, Herman eruit. Ja.
0: Was dat een hele verandering van dat die drie uit Zwolle, Helmi van der Vecht, Herman Deijnen en Ansel Feijen, dat die erbij kwamen?
1: Ja, Helmich in de eerste ronde niet. Hè?
0: Nee,
1: de eerste
0: nee,
1: twee
0: die kwam
1: jongens,
0: later, ja.
1: Ja, in mijn beleving werd de muziek volwassener gewoon. Hè? Werd professioneler gewoon. En, niks ten nadele van het andere. Maar je zag dat het weer een treetje hoger was. Eredivisie, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. En Harry was de zanger, Harry was de leider van de band.
1: Ja.
0: Was hij ook echt de leider van de band?
1: Ik denk gedeeltelijk wel. Maar aan de andere kant denk ik dat de inbreng van met name ook Herman en Hans. Ik denk gedeeltelijk wel. Maar aan de andere kant denk ik dat de inbreng van met name ook Herman en Hans.

0: Dat denk ik wel, ja. John Mill, Alexis Corner, natuurlijk Eddie Boyd ook. Er was natuurlijk wel meer wat daar speelde en wat genoemd werd. En, ja, ik denk toch wel dat er zeker in die tijd scherp gelet werd op wat kwam er nog meer uit. En wat van ver kwam was natuurlijk fantastisch. Ja, natuurlijk Hoeker, Muddy Waters, noem ze allemaal maar op.
1: Nou speelden ze natuurlijk ook wel op, ik weet niet, in die periode ook wel op festivals en dat soort dingen af.
0: Ja, juist.
1: Noem eens een paar voorbeelden daarvan, wat jij hebt meegemaakt.
0: We moesten regelmatig naar Leiden, naar de hal in Leiden.
1: De Groenoord.
0: De Groenoordhal, met de Sandy Coast en noem ze allemaal maar op wat daar kwam. En daar werd, in mijn beleving, elke twee, drie maanden moesten we daar wel naartoe. We gingen heel vaak naar de Bergman Sociëteit in Maastricht. We gingen toch wel regelmatig naar Duitsland, naar de hele grote festivals, maar ook kleine festivals, tot en met aan de Oost-Duitse grens naartoe, bij wijze van spreken, en tot en met Frankfurt naartoe. En, dat was wel een groot gebied allemaal.
1: Ja.
0: En dan was het toch altijd wel de Blizzards, de top of the bill, hoe laat je in de tijd je kwam. Maar, en dat waren ook wel festivals die 2-3 dagen duurden. En dan daar stond altijd de Blizzards bovenaan.
1: Ja, ja. Was wel lang wachten en rondgaan.
0: Ja, vooral omdat je dus de laatste was. Hè? Want je was de top op de wil. En het festival was bij wijze van spreken 5-6 uur uitgelopen. En dan stond je daar te wachten. Het was niet altijd goed voor ons om lang te wachten. Hè? Zeker met alcoholische versnaperingen. Maar we hebben ons altijd goed gered.
1: dat zal best. Die Live in Düsseldorf, die LP. Ja. Ben jij daar ook bij geweest?
0: Nee, ik was net op het kantje. Ik heb het allemaal van de zijkant meegemaakt. Ja. Maar ik was nog niet direct betrokken bij die.
1: Nee, dat niet.
0: Meer de vrienden onder elkaar.
1: Dat was ook een legendarisch optreden.
0: Ja, zeker. Fantastisch.
1: In de Rijnhallen.
0: Ja. Ja. We zijn later vaak naar de Rijnhallen, Krugerhallen en dat soort hallen. Ja. Al die Duitsers hadden destijds allemaal zo'n grote hal erbij.
1: Ja.
0: Voor mij hadden wij de Prins Bernhard Hoeven nog niet, maar de grote hallen. Wel alleen de RAI, zeg maar, hier in Nederland. Voor de rest was er niks.
1: Ja. Wat is het grootste qua publiek optreden wat jij je herinnert?
0: Ik denk de Krugerhallen. 10.000-15.000 mensen zaten daar te wachten. En er was Pink Floyd en alles was al geweest. Maar ze zaten allemaal op de Blizzard te wachten.
1: Ja. In Duitsland?
0: Ja, altijd.
1: In die tijd?
0: Ja. Samen met Alexis vaak.
1: Ja. Alexis Corner.
0: Ja.
1: Die heb je ook van nabij meegemaakt.
0: Ja, zeker.
1: Wat was dat voor een man?
0: Ja, een sprankelende man. En ik moet zeggen, altijd vrolijk, maar ook inspirerend. En had natuurlijk mooie verhalen uit Engeland, uit Londen. En hij wist natuurlijk veel. En,
1: hij had met iedereen gespeeld.
0: Hij had met iedereen gespeeld. Dus hij had ook veel kennis. En hij kon het ook weer anders doen. Ja, zeer interessant. En later kwam hij natuurlijk vaak met Peter Turop samen. En, fantastisch. Ja.
1: Dus geen wonder dat jij ook een nummer van Alexis Corner op jouw lijstje hebt gezet.
0: Maar ook de vader van de blues natuurlijk, hè, in Engeland.
1: Ja, zeker. Begon ooit met Blues Incorporated, dacht ik.
0: 1958 zat Bill Wyman volgens mij al bij een band.
1: Ben jij ooit bij hem thuis geweest in Londen of niet?
0: Nee, hij heeft mij vaak uitgenodigd.
1: Ja.
0: Ook om mee naar Amerika te gaan, maar het is er nooit van gekomen. Nee, een ontzettend aardige man.
1: Volgens mij ben jij net zo'n eigenheimer als Harry Musquet ook was.
0: Nee. We waren te druk hier, dus ik kon niet wachten.
1: Oh. Goed, Alexis Corner, een nummer van een LP, Live in Paris. Het is in 2005 uitgekomen, maar het is al veel eerder opgenomen. Ja. Want Corner is in 1984 al overleden. Gospel Ship. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: Eigenlijk een eerbetoon aan de godvader van de blanke blues, de Engelse blues, Alexis Corner. Want ja, het is inderdaad, zoals jij ook zegt, George Herfkens, het is eigenlijk bij hem begonnen. John Mayall en de Bluesbreakers, die kwamen eruit voor de Rolling Stones, nou, de Yardbirds en noem ze allemaal maar op. Maar Alexis Corner die stond aan het begin. Gospelschip was het nummer wat hij live in Parijs speelde. Even over Engeland gesproken. Je vertelde net, Duitsland ben je geweest, de Rijnhallen, de Guggenhallen.
1: Ja.
0: Ook naar Engeland geweest, of niet?
1: Drie keer voor de boot gestaan, maar er waren belangrijke zaken in de Drentse dreven, laat ik het zo zeggen. En Harry besloot dan maar weer om terug te gaan, omdat er de volgende dag gevoetbald moest worden. Ja.
0: Ja. Waren dat de overweging?
1: Ja, ze stonden echt voor de poot met alles erop en eraan. En,
0: ja.
1: Ja, ging wel weer terug.
0: Maar Harry had geen...
1: Nou ja, laat ik zeggen...
0: Waar zat hem dat in, naar jouw idee?
1: Nou ja, kijk, hij had natuurlijk een gigantische band met alles wat Grollo was. Alles wat zijn omgeving was. Mm-hmm. En hij kon dat moeilijk, op een of andere manier moeilijk loslaten gewoon. En we deden het natuurlijk ook allemaal op onze eigen manier. En ik denk dat zeker in die tijd, moet ik zeggen, het was natuurlijk nog geen maatschappij, laat ik het zo zeggen. Het was een band. Mm-hmm. En tegenwoordig zijn de grote bands, dat zijn de grote maatschappijen waar contracten bij zitten en waar alles bij zit. En ja, in dit geval kon dat af en toe nog eens dat iemand zei van ik doe het maar liever niet vandaag.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Was lastig voor Jan, want die moest weer heel wat recht zetten.
0: Jan Venhuis, de manager. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, hetzelfde verhaal deed zich toch ook nog wel eens voor. Ik weet niet of jij dat hebt meegemaakt, van dat de kwaliteit van de piano als onvoldoende werd ervaren.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Nee, de piano moest gestemd zijn. En,
0: stond in contract op.
1: Ja, stond ik in contract, ja, ja, zeker.
0: Ja.
1: En in die tijd moest je dan. Er werd nog alles contant afgerekend. En dan werd er van tevoren al gemeld van... mooi, de piano is niet goed. En is vals. Een caféhouder die dacht van, nou, daar kunnen ze het wel mee doen.
0: Ja.
1: Dat ging regelmatig mis. En er moest er wel iemand komen. Of er moest een nieuwe piano komen. Een andere piano. Ja,
0: ja.
1: Er waren geen vleugels natuurlijk. Er waren gewoon echte piano's.
0: Ja.
1: Dus die waren wel voorhanden meestal. Dus.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Nee. En zowel Herman als Helmich... Beiden daar problemen mee. Dingen moest goed zijn. Ja,
0: ja.
1: Ja, moest gestemd zijn.
0: Heb jij nou ook te maken als stage manager met... dat jij ervoor moest zorgen van dat de jongens op tijd op podium stonden... en dat de sets niet de afgesproken tijd duurden, dat soort dingen?
1: Nou, wel dat ze op het podium stonden, maar de sets... dat was meer een aangelegenheid van Harry. En die bepaalde natuurlijk altijd deden aankondigingen en deden nou nog een nummer. Maar natuurlijk nog geen setlist verder. Tegenwoordig heb je een setlist en er werden gewoon uit de hoofd werden die nummers gespeeld. En ik moet zeggen, niet altijd elke avond dezelfde lijst hoor. Want Harry konden ze gewoon aan en de jongens gingen wel achteraan natuurlijk bij wijze van spreken. Maar Harry was gekke pauze. In plaats van drie kwartier spelen, waren ze regelmatig ook drie kwartier pauze. Dus af en toe begreep hij een beetje verkeerd.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: laten we het daarop houden.
0: Maar ja, werd jij er dan op aangekeken door de zaalhouder?
1: Ja, ja, zeker. Want wij moesten natuurlijk nog afrekenen. Dus
0: ja.
1: Dan begon het gedonder allemaal.
0: Ja, ja.
1: En af en toe werd er ook wel eens wat gevlucht. Moest wel eens wat weggehaald. En dan moest Jan de afloop natuurlijk allemaal regelen, weken later.
0: Ja, want dat was de zaak.
1: Dat werd er gewoon niet uitbetaald.
0: Oh, oké. Ja. Ja. En ook wel plekken geweest waar jullie niet weer terugkwamen?
1: Ja, ja, ook wel. Ja. Maar over het algemeen, de zaalhouder waren natuurlijk wel gek op ons. Want ze wisten natuurlijk dat het volle bak was. Hè?
0: Ja.
1: Het ging nooit om 100 man, het ging om 1000 of meer.
0: Ja.
1: 800, 900, ligt aan wat erin kwam.
0: En dat er een flinke omzet werd gedraaid.
1: Er was een flinke omzet natuurlijk. Dus de pauzes waren op zich ook wel belangrijk. Hè? Maar je zat natuurlijk ook net in dat gebied van zo midden jaren 60. Had je natuurlijk ook nog veel muziek. Wat eigenlijk de hele avond maar doorspeelde, hè? Dansmuziek. En dat was natuurlijk gewoon belangrijk dat er gedanst werd. En wij waren eigenlijk de omschakeling van, er moest ook gepauzeerd worden gewoon. En er moest gewoon, er waren allemaal hapklare brokken meestal. Twee keer drie kwartier, drie keer drie kwartier en dan was het gebeurd. En, er was geen drie uur achter elkaar.
0: Nee, en het was natuurlijk ook een muziek waar eigenlijk naar geluisterd moest worden.
1: Ja, zeker.
0: Lukte dat altijd?
1: Ja, over het algemeen wel. Nou, je kon er wel bij praten, zeg maar. En, daar ligt ook aan, als je in het Westen kwam, dan werd er ook nog wel vaker van gedanst, toch wel. Ik weet niet of dat de juiste dans was die bij deze muziek hoorde. Mm-hmm. Maar er werd nog wel wat wild gedaan, zo links en rechts. En nou, kwam je bijvoorbeeld in Schiedam, dan zat je in de Schouwburg Arcade. En daar zat iedereen bijvoorbeeld weer mooi, net zoals ja. de oude De Kolk. De Kolk hebben natuurlijk ook vaak gespeeld. Ja. Iedereen zat daar gewoon mooi op stoeltjes. Ja.
0: En wat ik mij ook nog herinner en ook wel van horen zeggen heb, er werd ook vaak op schoolfeesten gespeeld.
1: Ja, heel veel. Ja. Je had dan schoolfeesten, maar die waren ook weer heel vaak gekoppeld aan Musical Express of andere popbladen. Mm-hmm. En dan kon je als school kon je dan een weddenschap of een prijs winnen, zeg maar. En dan was de prijs dat Le Baroque of The Blizzards Q65 of wie dan Outsiders kwamen.
0: Ja.
1: We hebben veel gespeeld, vooral in het Westen wat dat betreft.
0: Okay. Ja. In de aula's van de grote scholen.
1: Meestal zo tegen de zomer.
0: We gaan weer terug naar het lijstje wat jij hebt meegenomen. Dan maak jij een flinke stap eigenlijk naar 2000. Hotel Grollo, opgenomen in Café de Amer in Amen.
1: Ja.
0: Wel een oud nummer van de Blizzard natuurlijk, van Cube in the Blizzard, So Many Roads, maar met Daniel Lewis. Waarom dit nummer?
1: Ja, ik vond Daniel sowieso een, het werd het neefje van Harry natuurlijk genoemd. En ik vond het een verrijking, niks te nadelen van Erwin en Wanhoop, maar ik vond het een verrijking om hem sprankelijk in die band te zien spelen. En ja, ik heb later ook ben ik naar al zijn shows geweest, maar het is natuurlijk een multi-talent. En ja, ik vond dat hij zeker op deze platen dit nummer een gigantische boost heeft gegeven. Ja, prachtig.
0: So Many Roads.

0: van de CD Hotel Grollo 2000. So Many Roads, Daniel Lewis en de Blizzards. Die luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Te gast hier is Sjors Herfkens, stage manager, zoals we tegenwoordig zeggen, van de Blizzards in de periode. Wat zei je nou?
1: 67-72.
0: Ja, vijf jaar.
1: Ja, vijf jaar.
0: Want in 72 toen gebeurde er het nodige.
1: We gingen eigenlijk naar Duitsland, maar eigenlijk gingen we ook niet. En eigenlijk hebben we toen een week vakantie genomen. Laten we het daar maar even netjes op houden. De week werd 2 weken, werd 3 weken, werd 2 maanden, werd half jaar. Eigenlijk werd die 2 jaar.
0: Ja. Ja. Maar zag je dat aankomen, dat zou gaan gebeuren?
1: Nou, eerlijk gezegd niet. Het werd wel al drukker. De spanningen links en rechts werden ook wat groter natuurlijk. Ik vergelijk het altijd een beetje met Ajax. Hè. Er zitten ook 11 mensen in een elftal. En er zijn ook allemaal 11 individuen. En die moet je allemaal wel. Maar we hadden natuurlijk Jan Venneuzen. Maar dat was natuurlijk geen goede zitting of wie dan ook op die manier. Hè. Je kon er veel aan regelen. Maar aan de andere kant ook weer niet. En het is af en toe wel eens moeilijk om met 5 individuen elke keer maar weer op stap te gaan.
0: Ja, ja.
1: En, misschien was het ook wel een beetje de ommekeer op dat moment. Ik denk dat alles er wel een beetje aan zat te komen.
0: Want het was natuurlijk het was een gigantisch drukke periode, denk ik.
1: Ja, het was een goedlopend bedrijf, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Zeker. Ja.
0: Er werd heel veel verdiend.
1: Er werd heel veel verdiend, ja.
0: Jij was degene die...
1: Onderweg mag ik het beuren en anders ging het via Jan. Maar zeker. Ja, zakken vol, letterlijk en figuurlijk. Ja.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ja. Want het ging allemaal handje-contantje natuurlijk.
1: Handje-contantje en de grote festivals, dat ging natuurlijk anders. Maar de zaaleigenaar, dat ging allemaal naar aanleiding van het kaartje, entreekaartje, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Daarom konden we halverwege en eind van de avond werd afgerekend. En dat waren eigenlijk inkomsten.
0: Ja. Ja. Was er toen ook al sprake van enige vorm van merchandising? Dat er wat,
1: Helemaal niet. Nee, er werd niets verkocht onderweg.
0: Geen singeltjes,
1: LP's? Geen singeltjes, geen LP's, helemaal niets.
0: Laat staan t-shirts.
1: Nee.
0: Maar...
1: Nee, helemaal niets van dat. Dat hoort, dat deed ook niemand in die tijd. Later is dat eigenlijk met de buitenlandse bands is dat eigenlijk zo een beetje geïntroduceerd.
0: Het meneer bedrijfsmatige, erin.
1: Ja, ja.
0: Nou waren er 5 muzikanten. Er was 1 stage manager. Jan Venhuizen was daar nog bij.
1: Ja.
0: Maar hing daar ook nog het nodige omheen eigenlijk, waar jullie mee te maken hadden?
1: Nou ja, we waren natuurlijk sowieso altijd met z'n 7 of met z'n 8. Hè? En dan als Jan er dan bij was, waren we met z'n 9. Maar we waren eigenlijk altijd met 7 man op pad. En zeker in de tijd van de mooie bus waren we met 7 man op pad. Maar later waren we altijd met 8 man op pad, omdat er meerdere auto's waren. En je wist wel ongeveer, als je daar speelde, dan kwam die of die kwam ook wel. En als je daar speelde, kwam die of die wel. Als we in de buurt van Eindhoven speelden, dan kwam Bertus Borges altijd als kleine jongen van 17, 18 jaar voorin staan, bij wijze van spreken. En ja, zo had je overal wel weer wat van die mannen en vrouwen ook wel natuurlijk.
0: Maar er gingen er geen vrouwen mee?
1: Nee, bij ons ging nooit geen vrouwen mee. Nee. Af en toe ging er eens een keer iemand mee, maar over het algemeen niet. En als ze wel mee gingen ze bij eigen gelegenheid.
0: Okay. Ja, ja. En hadden jullie ook niet met... wat in verschijnsel wat in die tijd ook op gang deed met groepies en dergelijke te maken?
1: Met name de heer Haar Brood had daar nog wel eens last van groepies. En als Brood speelde, dan waren er altijd wel weer 40 dames die bij de achterdeur stonden. En hoe die het versierde, weet ik niet, maar hij ging met allemaal mee.
0: Ja, dat was de magie van Herman Brood.
1: Ja, Herman had wel 40 dames bij de achterdeur staan.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Want het vertrek van Herman uit de band, hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, eigenlijk weet ik dat nu zoveel jaar later niet exact meer. Maar er gebeurde van alles natuurlijk. En hij was er wel en hij was er niet. En soms was hij even bij de politie en soms deed hij even andere dingen. En ik denk dat het er heeft toe bijgedragen. Dat op een gegeven moment was het over. En moest er echt wat anders komen, wat gecontinueerd kon worden.
0: Ja, ja. Maar had je in zo'n band ook last van dat sterrenverschijnsel? Van dat de een veel meer aandacht trok dan de ander?
1: Tuurlijk. Ja? Ieder op zijn eigen manier.
0: Hoezo?
1: Nou ja, we gingen net naar Engeland en we gingen niet, bij wijze van spreken. Ja. Hè, de bepaalde had hij dan. Ja. En een ander die zei van, en we gaan nu eerst niet verder, want we moeten eerst eten. En een ander zei van, maar we gaan niet terug, want we moeten eerst wat drinken. En zo had iedereen wel wat, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Echte sterren, sowieso. Ik denk dat iedereen zijn eigen nukken had, laat ik het zo zeggen. Ja, maar, ja. Maar sterren verschijnen.
0: Nee, maar ik bedoel, als we op het podium stonden dan.
1: Nee, dat was niet zo. Nee, nee. Ik deed het gewoon voor de groep en dat was ook, dat werd zo gedragen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En als er echt wat was, dan werd het na afloop wel even verteld. Nee,
0: even uitgepraat.
1: Ik denk dat niemand daar ooit van gemerkt heeft. Ja. Zo professioneel waren ze wel.
0: Dat schiet al mooi op, Sjors. We moeten jouw lijstje een beetje in de gaten houden. We hebben nog een aantal nummers erop staan. Moet jij zelf maar even de keuze maken. We hebben I'm in Love van Musquet staat erop.
1: Ja, I'm in Love, dat is natuurlijk een gedeelte van vooral na mijn periode.
0: Yeah.
1: Maar ja, ik denk van als ik alles zo klein doe, dan niks. Maar ik vind I'm in Love een prachtig mooi nummer. En dat is volgens mij twee keer op een live LP of CD verschenen. Ja, ik vind het een mooi nummer.
0: Nou, doen we dat.

0: Ja, ondanks het prachtige gitaarspel van Erwin Java op dit nummer I'm in Love. Uit de tijd van Musquet, 1996. George Herfkens, we zitten al bijna aan het eind van de uitzending. In 1972, nou, toen viel de groep uit elkaar eigenlijk. Toen ben jij er ook mee gestopt.
1: Ja, wel weer na 2 jaar was wel weer de vraag van ga je weer mee?
0: Ja.
1: Maar goed, ik heb niet 2 jaar zitten te wachten.
0: Nee.
1: Mijn werkzaamheden waren wel anders geworden. En er was een gezin gekomen en toen zei ik van nou, ik blijf wel thuis.
0: Ja.
1: Ik wens jullie veel succes.
0: Ja.
1: Dat is in allerlei wisselende... De eerste jaren is het ook allemaal een beetje kwakkelend allemaal gegaan. Later werd het natuurlijk weer wat gestructureerder. Maar het was moeilijk volgens mij voor de jongens in het begin. Hè, om het juiste weer te vinden.
0: Ben jij het wel blijven volgen eigenlijk? Of?
1: Jawel hoor, jawel. Ja, ja, zeker. Ja. En we kwamen elkaar natuurlijk vaak tegen. Dus het was
0: assenaren onder elkaar.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
0: Jij ging later naar de kunstacademie naar Minerva.
1: Ja, ik heb dan een poos bij Willy gezeten. Willy Middel. Bij schooladvies en begeleidingsdienst. Uh-huh. En in 1980 ben ik naar de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Minerva. Academie Minerva in Groningen gegaan. Daar heb ik eigenlijk de mediaafdeling opgezet. Daar was vrij weinig mee. En daarna ben ik als floormanager verder gegaan, tentoonstellingen, begeleiding, eindexamens.
0: Dus je had ook zo floormanager op deze tentoonstelling kunnen zijn, rondleiden? Wie weet.
1: Nou, maar meer het in elkaar zetten voor die tentoonstelling. Ja. Maar ook wel rondleiding hoor je wel.
0: Ja.
1: Niks is mij vreemd.
0: Zie, het laatste nummer wat we straks gaan draaien, dat is de Wee Wee Hours van QB and the Blizzards. Ik vertel nog even dat op elke werkdag tussen 7 en 8 op Radio Drenthe de oude reisreportages die Harry Musquet en ik in Amerika hebben gemaakt, dat die te horen zijn. Vanaf maandag de 15e is dat de tweede serie van 1999, waar ook veel filmpjes op de tentoonstelling hier in het Drents Museum te zien zijn. We draaiden net muziek van Daniel Loos. Toch wel aardig om te vertellen van dat hij op dit moment ook weer zijn Schouwburg-tour heeft met het programma Awesome, ook zeer de moeite waard. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues doet Albert Haar. Gast was George Herfkens. Zeer bedankt dat je hier aanwezig was.
1: Graag gedaan.
0: Volgende week hebben we Frans Jansen als gast. De beeldend kunstenaar die bij Harry in Grollo woonde. En ik denk dat er ook nog even een paar mensen langskomen van het Bluegrass Festival Asheville, wat op 5 maart in de Bondewever is. Techniek was in handen van Ruben Ester. En we besluiten met de Wee Wee Hours, Cuban Blizzard.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Peter Cetera, dat was de voormalige zanger van de band Chicago. En dit solonummer van hem zat in de populaire film Karate Kid. En dan wordt het een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Zweden en Canada. 2 in Noorwegen, 3 in Engeland, 5 in Zwitserland, 9 in Australië en 18 in Nederland. Peter Cetera, Glory of Love.

Peter Cetera, Glory of Love. Het was een hit van Roy Orbison uit 1961 en er verschenen 135 covers, onder meer van Freddie and the Dreamers, Del Shannon, Waylon Jennings, Glen Campbell, Gene Pitney, Gary Puckett, Billy Joe Royal en Pete Veerman. Dit is Don McLean, Crying.

Don McLean, Crying. Styx, dat is een band uit Chicago, met zanger Tommy Shaw en de tweelingbroers Chuck en John Panossa als basgitarist en als drummer. Dit komt van het album Cornerstone. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Zuid-Afrika en Canada, 3 in Nieuw-Zeeland en Australië, 4 in Ierland en Israël en 11 in Nederland. Styx, Babe

Sticks, Babe, Jay and the Americans. Dat is een band uit New York met zanger Jay Black. Ze hadden 25 hits en 3 nummer 1 hits. Dit nummer werd de nummer 1 hit in Canada en het eindigde 4 in Amerika. En Walter Becker en Donald Fagen van Steely Dan maakten deel uit van deze band. Jay and the Americans, Cara Mia.

Jay and the Americans, Cara Mia. Peter Frampton is een Engelse gitarist die in Amerika woont nadat hij in Engeland actief was bij The Hurt en later bij Humble Pie. Hij had zijn ultieme hit in de jaren 70. Het werd een nummer 1 hit in Nederland en België, 2 in Canada, 4 in Amerika, 8 in Frankrijk en 10 in Engeland. Peter Frampton, Show Me The Way.

Peter Frampton, Show Me The Way. Steve Winwood maakte zijn album Ark of a Diver helemaal alleen. Hij bespeelde alle instrumenten, hij schreef de nummers, hij zong de nummers en hij was daarnaast zijn eigen producer. Dit nummer eindigde op 2 in Amerika, 3 in Canada, 8 in België, 10 in Nederland, 16 in Australië en slechts 45 in Engeland. Steve Winwood, While You See a Chance.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Memory Lane van Old Dominion is het album van deze week. Memory Lane van Old Dominion is het album van

Old Dominion, Ain't Got a Worry. De Mooney Blues uit Birmingham, dat was een bluesband toen Danny Lane nog de zanger was. Maar het werd een fusion en symfonische rockband toen zanger Justin Hayward aantrad. En commercieel was dat in ieder geval een groot succes. De Mooney Blues, The Voice.

0: De Moody Blues, The Voice. Elvin Stardust uit Londen werd in Engeland bekend als Shane Fenton en The Fentons, maar in de jaren 70 ging hij verder als Elvin Stardust. Dit is een single uit 1981. Het werd de nummer 1 hit in Nederland en het nummer eindigde op 4 in Engeland. En deze Elvin Stardust speelde later de hoofdrol in de musicals David Copperfield en The Butlin Story. Hij overleed in 2014 op 72-jarige leeftijd. Elvin Stardust, Pretend.
1: Pretend

Elvin Stardust, Pretend. Het is een compositie van Leo Sayer en Roger Daltrey, de zanger van The Who, nam het op voor zijn soloalbum Daltrey. Leo Sayer nam het later zelf ook nog op voor zijn soloalbum Just a Boy. Roger Daltrey, Giving It All Away.

0: just a boy giving it all away. Just a boy.
1: Roger Daltrey, giving it all away. Shaken Stevens, dat is een rock'n'roll zanger uit Wales en hij verkocht in de jaren 80 de meeste singles in Engeland. Hij maakte 41 albums, had 43 hits, waaronder 6 nummer 1 hits. En dit werd de nummer 1 hit in Australië, Denemarken en Ierland. Het eindigde 2 in Engeland, 4 in België en Amerika, 5 in Nederland, 6 in Oostenrijk en Duitsland. Shaken Stevens, You Drive Me Crazy.

Shaken Stevens, You Drive Me Crazy. Het is een compositie van Phil Lynott en Gary Moore en het gaat over de netgeboren dochter van Phil Lynott. Het was ook bedoeld voor zijn soloalbum. Gary Moore speelt gitaar op dit nummer en verder werden er louter Amerikaanse studiomuzikanten gebruikt, onder wie Huey Lewis. Het nummer eindigde op 24 in Engeland en 25 in Ierland. Finn Lizzy, Sarah.

Thin Lizzy, Sarah. Kokomo, dat was een Engelse funkband uit Londen. En dit nummer eindigt op de 4e plaats in de Nederlandse top 40. En in Engeland kwam de single niet verder dan 45 in de Engelse hitparade. Kokomo, A Little Bit Further Away.

Kokomo, a little bit further away. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Snowy White, dat is een Engelse gitarist. Hij speelde bij Cliff Richard, Pink Floyd en Thin Lizzy. En dit was zijn enige solo hit. Het nummer eindigde op 6 in Engeland, 7 in Nederland, 8 in België, 13 in Zuid-Afrika en 32 in Australië. Snowy White, Bird of Paradise.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ik weet niet precies waar je allemaal een kring hebt met Sinterklaas, maar ik denk niet dat je veel cd's kring hebt die vanavond in Harry's Blues te horen bent. Muziek bijvoorbeeld van Larking Poe, de nieuwe cd, Self-Made Man. Van Samantha Martin en Delta Sugar. Van The Pretty Things, jawel, The Pretty Things in Engeland. Huey Lewis, Kingfish Ingram, Kokomo Kings en Joan Osborne. We begonnen met een country duo. Randy Rogers en Wade Bowen, AM/FM.

Muziek uit Texas. Randy Rogers en Wade Bowen van de CD Hold My Beer, volume 2. Nummer gaat over radiogolflengte, over frequenties, AM en FM. Productie trouwens van Lloyd Maines. En Lloyd Maines die komt uit Lubbock, uit Texas, waar Buddy Holly ook vandaan komt. Die heeft de productie gedaan van deze CD, maar die was vroeger heel bekend als steelgitarist. Onder andere van op het, de LP Sweetheart of the Rodeo van de Birds, Lloyd Maines. Joan Osborne van de zangeres uit Canada van de CD Trouble and Strife. Vorige week al een keer een nummer van het draait. En vandaag het titelstuk.

Geweldige cd. Dit is een nieuwe cd van Joan Osborne. De cd Trouble and Strife. Heel wat aan de werk. Dat is van de Kokomo Kings. Kokomo Kings, dat is een clubje muzikanten uit de Scandinavische landen, zou ik kunnen zeggen. Uit Zweden en uit Denemarken. Mensen die heel veel in begeleidingsbands speelden. Van James Harmon, Rusty Zinn, Lazy Lester, dat soort volk. En die hebben nou zelf een cd gemaakt. Een single gemaakt. Geen cd nog. En daarop speelt Harmonica Sam, die speelt daar ook op. Met Sam Anderson is dat trouwens. Hè? Samuel Anderson. Geen Nederlander, maar ook in, ik denk uit Zweden. Hele aardige muziek. Luister maar. Buckle up.

Klinkt een beetje als een oude Chuck Berry, deze band uit Scandinavië. De Kokomo Kings met Buckle Up, een single die ze uitgebracht heeft. Ook een single, nog een cd die in 2019 uitgekomen is. Dat is een single van Kristoon Ingram. In 2019 kwam hij met het album Kingfish en nu kwam hij met een nieuwe single. Deze man uit Klaagsdeel, hele jonge vent nog, 21 jaar. Dat is de nieuwe blues, zou je kunnen zingen. Empty Promises.

Ja, het is al mooi dat zo'n jonge kerel, Christone Ingram, dat hij de blues oppakt in de hedendaagse vorm, maar met de wortels van vroeger, zeg maar. Christone Ingram met Empty Promises. Huey Lewis en The News, een man die al heel lang bezig is, althans Huey Lewis. Hugh Anthony Craig III, zo is hij officieel, geboren in juli 1950. Want die verschillende dingen gedaan heeft, maar helaas als gevolg van de ziekte van Meniere eigenlijk niet meer wat kan doen. Wel een nieuwe cd naar huur komen, maar in hoeverre dat nou precies neewerk is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik kan ook best wezen dat dat al wat eerder op een hum is. De cd Weather dus, en daarvan het nummer I Am There For You.

Ik weet niet zeker of dit uit Californië komt, maar het klinkt wel een beetje zo. Ik weet trouwens wel dat de moeder van Huey Lewis, dat hij goede vrienden was met de manager van The Grateful Dead. Dus dat liet er wel wat op dat het uit Californië komt van oorsprong. De CD Weather was dat, en door van het nummer I Am There For You. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van het nummer Pretty Thing. Ja, en de Pretty Thing, dan denk je gelijk aan de Pretty Things. Een beatgroep, een popgroep uit Engeland, uit de 60e jaren. Nou, daar draaien we ook inderdaad een nummer van. Want die binden nu nog een nummer van Bo Diddley. Want dat is de originele maker van Pretty Thing. Maar de eerste versie die komt van ook een Engelsman, Mick Clark. Die ooit met het duo Killing Floor begonnen, alweer jaren geleden, ik geloof in 1968 al. En later is hij met zijn eigen band gaan spelen. Dat doet hij nog steeds trouwens, Mick Clark. Hij is ook al op leeftijd, geloof ik 69 jaar, of misschien nog al ouder. Dit is van de CD Contemporary Blues uit 2014, de versie van Mick Clark van Pretty Thing.

Mike Clark, Pretty Thing van de CD Contemporary Blues uit 2014. Het origineel dat dateert uit 1954. Dat is opgenomen op 14 juli 1954 in Chicago. Het is een nummer van Willie Dixon, alhoewel het eerder op de naam stond van Bo Diddley, oftewel Elias McDaniel, de originele naam van Bo Diddley. Maar Bo Diddley was zo sportief om me later te vertellen van dat Willie Dixon, dat die hem eigenlijk de teksten in het oor fluisterde toen hij aan het schrijven was en niet op de volgende regel kon komen. En dan was er weer Willie Dixon, die zei dat schreef. Dus eigenlijk is het een combinatie van McDaniel en Dixon. Pretty Thing van Bo Diddley uit 1954.

Het eindigt in een enorme dot galm die waarschijnlijk de Chess Brothers, Leonard en Phil, want daar is het voor opnemen op Chess Records. Die hebben daar waarschijnlijk voor gezorgd op 14 juli 1955. Met Bo Diddley, uiteraard de zanger en op gitaar. Jerome Green, de man die de maracas bespeelde, het kenmerkende geluid van Bo Diddley. Lester Davenport op de harmonica en Clifton James op drums. Dezelfde dag nam ze trouwens ook een nummer Bring It To Jerome op. En dat was eigenlijk een ode aan Jerome Green, de maracaspeler. Bo Diddley, het origineel. Nou, dan een versie die 10 jaar later uitkwam, in 1964... van een Engelse band, The Pretty Things, ooit opgericht door Dick Taylor. Die begonnen in 1962 een band Little Boy Blue and the Blue Boys, met onder andere medestudenten van hetzelfde kunstacademie, volgens mij. En die medestudenten waren Keith Richards en Mick Jagger. Nou, dat is uiteindelijk later is door de Pretty Things mentor uit ontstaan, met onder andere de zanger Phil May, die volgens mij begin dit jaar overleden is. Ze gingen door het leven als een band die ruiger en lilliger was dan de Rolling Stones. Hele bijzondere uitvoering. Ik denk uit 1964 zelf, want het klinkt allemaal nogal wat rammelend. The Pretty Things.

1964 was dat. Het nummer waar de band naar genoemd is. Het nummer Pretty Thing, de band Pretty Things. Drie versies waren dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1954. Een wat recentere uit 2014 van Mick Clark. En dus de Pretty Things. Pretty Things trouwens waar Hans Waterman, de drummer van Cuban Blizzards, ook nog bij gespeeld heeft. Ze speelden toen het vullen in Italië. Een bijzondere band trouwens, de Pretty Things. Grootste hit was Don't Bring Me Down. Een band die ook wel volle invloed had. Ook in Nederland bij groepen als The Outsiders bijvoorbeeld en de Q65. We gaan terug naar muziek uit Canada. Joan Osborne die komt uit Canada. Dit is Samantha Martin en de Delta Sugar. De cd die heet The Reckless One. En door van Loving You Is Easy.

Ja, het is eigenlijk meer soul dan blues. Dit is Samantha Martin en Delta Sugar. Delta, dat suggereert altijd dat het echte blues is, maar nee, dat suggereert niet wel nu. Van de CD The Reckless One, Loving You Is Easy. Nou, voor de volgende geldt ook, het is geen echte blues. Danny Brooks en Little Miss Debbie. Ook van oorsprong uit Canada, maar die woont al jaren in Texas, Danny Brooks. Met zijn partner, Little Miss Debbie. Dat is de CD Are You Ready van Utecom en weer draait het nummer One More Mile.

One More Mile in Mississippi. Denny Brooks en Little Miss Debbie van de CD Are You Ready? Are You Ready for Larkin Poe? Oftewel voor de beide zusters Lovell, Rebecca en Megan Lovell. Uit Georgia, ondertussen trouwens uit Nashville, want daar ben ze naartoe verhuisd. Maar het is wel echt een southern rock band, zou je kunnen zeggen. Ze worden ook wel de Little Sisters of the Allman Brothers genoemd. Stevige muziek die de dames maakt. Dit is van de nieuwe CD die ze uitgebracht hebben. Self-Made Man, Larkin Poe met Back Down South.

Larkin Poe met Tyler Bryant op de gitaar met Back Down South. Van eigen bodem, van eigen Drentse bodem, is de cd Train Back Home van de groep Pick and Shovel. Een band bestaande uit Harold Schenk, Richard Friese, Tjitte Knol, Rob Ales en Fons Hof. Ik heb een cd uitgebracht. Leuke cd met hele aantrekkelijke muziek. Hele vrolijke muziek eigenlijk wel. Opgenomen in de studio Spitsbergen begin van dit jaar. Pick and Shovel met Ride That Train.

Ride That Train, Pick and Shuffle van de NECD Train Back Home. Muziek van eigen bodem, van Drentse bodem. En best een hele leuke muziek, leuke cd, Train Back Home. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met het nummer van Oscar Benton. De man die begin van deze maand overleed. Ferdinand van IJs, dat was zijn oorspronkelijke naam. Oscar Benton, zijn artiestennaam. En ja, het grootste succes had hij met Bensonhurst Blues in 1973. En dat kwam in een film terecht, volgens mij, van Alain Delon. En werd toen heel erg bekend. En Oscar Benton, ja, hij was niet zo'n hele bekende bluesman. Ik kan me ook herinneren dat Harry misschien niet al te veel van hem moest hebben. Want in 2011, toen werden ze allebei toegelaten tot de Dutch Blues Hall of Fame. Nou, Harry, die vond dat niet zo'n hele grote eer dat het samen met Oscar Benton was. Maar goed, Oscar Benton, helaas is er niet meer. Een nummer uit 1969, oorspronkelijk een nummer van Jimmy Witherspoon in de uitvoering van Oscar Benton. It ain't nobody's business.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het was in 1960 de eerste grote hit voor Roy Orbison in Amerika. Hij probeerde het nummer eerst nog te verkopen aan Elvis Presley en de Everly Brothers, maar zij wezen het nummer af en toen heeft Roy Orbison het zelf maar opgenomen. Roy Orbison, Only.

Roy Orbison, Only the Lonely. Branson in Missouri, dat is de theaterstad van Amerika. En alle grote Amerikaanse artiesten van weleer treden daar iedere avond op. En Bill Medley deed dat jaren achtereen voor uitverkochte zalen. En dat is ordinair geld verdienen met een stapel oude hits. Bill Medley, Let the Good Times Roll.

Bill Medley, Let the Good Times Roll. Het was in 1968 een top 10 hit voor Aretha Franklin. In 1980 nam ze het nummer opnieuw op voor de film The Blues Brothers. En in 1989 nog eens en dan voor het album Through the Storm. En toen was het een hit in Amerika, Canada, Frankrijk, Nederland, Engeland en Duitsland. Aretha Franklin, Think.

Aretha Franklin, Think. Bill Medley loopt vandaag als de rode draad door het programma. Hij toert ieder jaar door Amerika met de band van zijn dochter, McKenna en haar Free Bottle Band. In 2013 trad hij pas voor het eerst een keer in Engeland op, in de Wembley Arena. Bill Medley houdt niet zo van toeren. Hij werkt liever dicht bij huis in Las Vegas voor veel geld. Bill Medley, you don't have to say you love me.

0: Bill Mantley, You Don't Have to Say You Love Me. Het nummer is geschreven door Tim Harden. En dat deed hij al in 1965. En er verschenen covers van Bobby Darin, de Nitty Gritty Dirt Band, The Carpenters, Peggy Lee, Peter Paul and Mary, Johnny Cash, Glenn Campbell, The Dillards, Neil Young en Cher. En de cover van Rod Stewart bereikte slechts de 62e positie in de Amerikaanse hitparade. Maar toen gebeurde er iets vreemds. Want de B-kant, Maggie May, werd een nummer 1 hit. Maar dit is de A-kant, Rod Stewart, Reason to Believe.
1: If I listen, Lord.

Rod Stewart, Reason to Believe. Bobby Hatfield zong ooit de Righteous Brothers hit Unchained Melody in de tv-serie Cheers en Bill Medley trad op in de allerlaatste aflevering van deze populaire tv-serie. Ik heb hem overigens altijd als een soort Lee Towers met soul in zijn stem gezien. Bill Medley, That's Life.

0: Yeah, that's what I'm gonna do, Ori.
1: Bill Medley, That's Life. Dave Barry komt uit Sheffield en hij had 8 hits in Engeland, maar hij was veel populairder op het vasteland van Europa. Hij had een grote hit met This Strange Effect, een nummer van Ray Davis van The Kinks, en daarna had hij een hit met I'm Gonna Take You There, geschreven door Graham Goldman van 10cc. En Jimmy Page was altijd zijn vaste studiogitarist. Dit werd een top 5 hit in Nederland. Dave Barry, Now.

Dave Barry. Nou, in 1976 werd de eerste vrouw van Bill Medley, van wie hij intussen gescheiden was, vermoord. Bill Medley stapte uit de muziek om zijn zoon Darren op te voeden. En in 2017 werd deze moord dankzij DNA-onderzoek pas opgelost. En de moordenaar bleek een zekere Kenneth Troyer te zijn, die in 1982 al tijdens een vuurgevecht met de politie om het leven kwam. Bill Medley.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Finally van The Secret Combination is het album van deze week. Componist en zanger Jeff Mitchell omringde zich voor dit album met Nederlandse muzikanten van Urban Dance Squad, Het Goede Doel, Slagerij van Kampen en uit de begeleidingsband van Ilse de Lange. The Secret Combination. You can do better.

The Secret Combination. You can do better. Na drie mislukte huwelijken had Bill Medley relaties met de zangeressen Darlene Love, Mary Wilson en Connie Stevens. En in 1986 trouwde hij met Paula. En dat is de moeder van zijn dochter McKenna, die tijdens live optredens de wereldhit Time of My Life met hem zingt. Bill Medley, Peace Brother, Peace.

Bill Medley, Peace, Brother, Peace. Het is het eigen nummer van James Brown en het werd een nummer 1 hit in Amerika, maar eigenlijk was het een oud nummer. Hij schreef het een paar jaar eerder al voor zijn achtergrondzangeres Tammy Montgomery, die later beroemd zou worden als Tammy Terrell. Haar single I Cried flopte en daarom herschreef James Brown de tekst en hij nam het zelf op en toen werd het een hit. James Brown, It's a Man's Man's World.

James Brown, It's a Man's Man's World. Bill Medley heeft als soloartiest intussen 15 hits op zijn naam staan. Hij maakte 14 soloalbums. Met de Righteous Brothers scoorde hij 21 hits en maakte hij 22 albums. En dit is een nummer van de geniale songwriter John D. Loudermilk uit North Carolina. Hij schreef Indian Reservation voor Don Farden, Ebony Eyes voor de Avery Brothers, Tobacco Road voor de Nashville Teens, This Little Bird voor Mary and the Faithful. En dit nummer, dat was een top 10 hit voor de casino's in Amerika en zelfs een nummer 1 hit voor Eddie Arnold. Bill Medley, Then You Can Tell Me Goodbye.

Bill Medley, Then You Can Tell Me Goodbye. Wayne Fontana en de Mindbenders, dat was een band uit Manchester met zanger Wayne Fontana en gitarist Eric Stewart, die we later terug zagen bij Ten CC. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, 2 in Engeland, 3 in Canada en 10 in Ierland. Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love.

Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love. Bill Medley is intussen 80 jaar en hij treedt nog steeds op, en dat kan hij beter niet meer doen, want de glans is er vanaf. Hij oogt op YouTube op een ijdele oude man die geen afscheid kan nemen van zijn sterrenstatus. Ooit was hij een waanzinnig goede zanger, maar die tijden zijn voorbij. Bill Medley, When Something Is Wrong With

Bill Medley, When Something Is Wrong With My Baby. En dit was zijn laatste bijdrage. Bill Medley, die vandaag zijn rode draad door het programma liep. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Henry Knecht coördineerden de playlist. Argent, dat was een band uit St. Albans. Dat ligt iets ten noorden van Londen. Het was de band van Rod Argent, de toetsenist van de Zombies. En basgitarist Jim Rodford, die uit de Mike Cotton sound kwam. Drummer Bob Henrit en zanger-gitarist Russ Ballard kwamen uit de Roulettes en daarna speelden ze bij de Unit 4 Plus 2. En de band had slechts één top 5 hit. Argent, Hold Your Head Up.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste uitzending voor de kerstdagen. Dat bent toch altijd weer wat speciale uitzendingen, zo rond kerst en old en nee. Maar in deze uitzending een mix aan muziek. Een beetje wat Cajun-achtige muziek van Sean Ardoin, A.G. Crawderry en John Blues. Dat is echt ouderwetse blues, zou je kunnen zeggen. Drie bijzondere uitvoeringen van het nummer Let's Make It. Het origineel van John Lee Hooker natuurlijk, maar ook Cuban the Blizzards. We beginnen met de Quacksalver Band, Feeling Something.

De Greg Silver Band uit Philadelphia. Ja, Philadelphia, Amerika. Hij doorspeelt, dan speel je over het hele continent, zou je kunnen zeggen, over het hele land. Zit dit onder andere met een paar keer zelfs, in 2018 en 2019, aan de International Blues Challenge in Memphis. Dat is de soort finale, zeg maar, van al die mensen die een lokale Blues Award kreeg, de Dutch Blues Award winnaars, die gaat er ook elke keer naartoe. Dit is van een EP die ze uitgebracht hebben, de EP The Parade, de Greg Silver Band. We blijven een beetje in de buurt, want dit is een beetje uit Memphis, samen met Charles Ponder, en dat is een zanger uit Clarksdale. Ja, het is een beetje het centrum van de blues, waar het Blues Museum ook gesticht, het Delta Blues Museum. Die hebben een cd uitgebracht onder de titel Jim Crow's Shadow. Jim Crow, dat waren de wetten die de zwarte mensen onder de doem moesten houden. De discriminatoire wetten, zo kun je het zeggen. Ja. Jim Crow, en dit is in de shadow van Jim Crow. Niet al te best eigenlijk. The Lizard Kings samen met Charles Ponder, She's Gone So Long.

0: The Lizard King samen met Charles Ponder van de cd Jim Crow's Shadow. She's Gone So Long. Toen Harry Musquet en ik in 1993 voor de eerste keer in Amerika waren, toen reisden we door het zuiden van Amerika, van Houston naar Port Arthur. En toen in de richting van Baton Rouge. En dan zit je in het, in het Cajun gebied, zou je kunnen zeggen. Ik weet nog wel dat we overnachten toen het een keer in het plaatsje Crowley. Dan gingen we naar het voormalige Excello-label van Jay Miller. En vandoor wilden we eigenlijk naar Eunice. Want dat was het centrum van de Cajun muziek daar zo. En daar woonde ene Mark Savoie. En we belden hem 's middags van of we langs zouden kunnen komen. Nou, zei hij, ja, dat zou anders op zich wel kunnen, maar dat kan op dit moment niet. Want het is family time. En family time, dat is door een begrip. Dan ontvangt ze geen bezoek, hebben ze geen zakelijke afspraken. En wat we ook preurden, want we moesten verder. We kwamen door niet terecht. Nou, hoe kom ik dan allemaal bij? Bij Eunice, het centrum van de Cajun muziek. De volgende artiest, Jean Adouin, die is door geboren in Eunice. En dat is ook echt een Cajun man. De man van de mondharmonica, de Zydeco en de Cajun. Want dat hoort erbij. Hij speelt samen met Cat Dyson en dat is een gitariste. Een hele bekende gitariste die met allerlei bekende mensen gespeeld heeft. Onder andere met Prince gespeeld heeft. Ook vaker met Cyndi Lauper op tour ging en platen opnam. Nou, en die combinatie van Jean Adouin en Cat Dyson, dat heeft een hele mooie cd opgeleverd. Coronation Relationships. En door van het nummer No One Hears My... Nee, het nummer Gone.
1: Comes a time in every relationship when you have to ask yourself what you're really fighting for. Is it worth it? It ain't supposed to be that hard. When they for you, they for you. You ain't gotta fight for that.

0: I'm out.
1: I'm out. I'm gone. De accordeon van Sean Ardoin en de gitaar van Kit Dyson van de CD Coronacation Relationships. Toch al heel bijzonder dat dat zo'n ding in deze tijd ontstiet. Zo straks ook al zing No One Hears My Prayers, want dat is het volgende stuk wat ik ga draaien. Dat komt van de CD Daydreams in Blue. Anthony Carracci, dat is een man die speelde bij Sugar Ray en de Blue Tones. En ook bij Ronnie Earl en de Broadcasters. Man die best wat gedaan heeft. In 2008 werd hij genomineerd voor 2 WC Handy Awards. En nu is er een nieuwe CD van hem uitgekomen, Daydreams in Blue. Ik draai een nummer waarop de gitaarsolo gedaan wordt door Walter Trout. Dus No One Hears My Prayers.

Anthony Geraci, No One Hears My Prayers, met mooi gitaarwerk van Walter Trout van de cd Daydreams in Blue. A.G. Crawdaddy, dat is de artiestennaam van Angelo Rossi. En Angelo Rossi, dat was een man die vroeger speelde bij Jefferson Starship. Dat was weer de opvolger van Jefferson Airplane. Zitten we dus in Californië. Hij speelde ook bij andere mensen uit Californië. Jaco Pastorius, Huey Lewis onder andere, Kit Anderson. Hij speelt op het nummer wat ik draai met John Blues Boyd. John Blues Boyd, dat is een echte bluesman uit Mississippi. Die twee die hebben elkaar blijkbaar van op de cd Stepping Out, 10 Long Years.

0: Nummer van B.B. King, Ten Long Years, zong de John Blues Boyd. En zit op de cd van A.T. Crawdaddy, de cd Stepping Out. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat de liefhebbers van de muziek van Cube in the Blizzards ongetwijfeld wel kent. Je kunt het ook huren in het Cube Museum in Grollo. Elke vrijdag, zaterdag en zondag is het geopend. Cube in the Blizzards, de band uit Assen, die geassocieerd wordt met Grollo, maar door maar vrij kort verbleven bent trouwens. Dit is van de eerste LP, de LP Desolation. Het is een nummer van John Lee Hooker. Straks het origineel, maar eerst de uitvoering van Cube uit 1966. Let's make it.
1: Let's make it pretty, baby. Let's make it right now.

0: make it right now.
1: Twee minuut 16, Let's Make It van QB and the Blizzards uit 1966 van de LP Desolation. Het was oorspronkelijk uit, het is opgenomen in 1961. U bracht in 62 op de LP Burning van John Lee Hooker. John Lee Hooker die merkte die LP toen samen met de Funk Brothers. En de Funk Brothers dat was een groep studiomuzikanten die op allerlei nummers mitspeelden. Met Papa Was a Rolling Stone bijvoorbeeld, The Tears of a Clown, Ain't No Mountain High Enough. Nou, dat geeft dan de volgende versie, de originele versie van Let's Make It met John Lee Hooker.

Het origineel uit 1962, John Lee Hooker, Detroit heet dan eigenlijk over. Hè? En dat soundje, dat Detroit soundje met die blazers erbij, dat hoor je ook heel duidelijk. De derde versie, dat is weer een totaal andere versie. Die komt uit Californië van een bandje dat heette de Crawdaddies. Komt uit het zuiden van Californië, eind 70e jaren opgericht. Dit is ook uit 1979. Een productie van een man die ook wel betrokken was bij het nummer Inagada Davida van Iron Butterfly. De Crawdaddies met hun versie van Let's Make It.

De Crawdaddies is uit Californië met hun versie van Let's Make It. Kunt horen dat ze goed lusterden hebben naar Engelse groepen als bijvoorbeeld The Pretty Things. Het origineel van John Lee Hooker was uit 1962. En we begonnen met een versie uit onze eigen provincie, uit Drenthe. Cuby and the Blizzards van de LP Desolation uit 1966. Daniel Eriksson, daar gaan we naartoe. Een man, een gitarist uit Noorwegen, maar die muziek maakt die heel veel met Mississippi en met de Delta te maken heeft. Uitstekende gitarist die tal van lofuitingen van Jan en alle mannen kreeg heeft. Een nieuwe cd van hem, Barefoot Among Scarecrows, net uit te komen, door op een nummer wat hij speelt samen met Sonny Landreth. Prachtig nummer, Fire the Clay.

Mooie combinatie. Dit zijn twee gitaren van Daniel Erickson en Sonny Landreth van de cd Barefoot Among Scarecrows. Het nummer is Fire the Clay. Annie Piper, daar draaiden we vorige week een stuk van in het kader van de drie uitvoeringen van Build for Comfort van Howlin' Wolf. Mooie cd die van Annie Piper, The Blow Up Doll, en door van Get Right Church.

Nummer van de nee-cd van Annie Piper, de cd Blow Up Doll. En je hoort een Bob Shoemaker, dat is de zanger-gitarist van de band. Af en toe zingt ook Annie Piper er wel bij, maar ze speelt met name gitaar op de nummers. Het volgende stuk is van Angus Gill. Angus Gill, dat is een man uit Australië. Een zeer veelzijdig man. Singer-songwriter, producer, engineer, maar ook comediant. En zo begon hij eigenlijk een beetje op 10-jarige leeftijd in een openluchtmuseum in zijn woonplaatsen. Wotjopee in Australië. En later, toen hij wat groter was, toen mocht hij zelfs optreden in het veurprogramma van Chris Christofferson. En hij was een van de jongste Australiërs die ooit optraden bij de Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee. Dus een man die uit de plattelandswereld komt, zeg maar, uit de countrywereld komt. Door is een nieuwe cd van u te komen, 3 Minute Movies. En daarop zingt hij een heel mooi nummer samen met Steve Earle, The New Old Me.

Angus Gill en Steve Earle in een mooi nummer, een mooi duet. The New Old Me van de cd 3 Minute Movies. Soms dan hij cd's waar hij eigenlijk meer nummers van wil draaien. Meestal draai ik maar één nummer van een cd. Maar er zijn cd's waarvan hij denkt, ja, dan moet er toch nog eigenlijk een keer in de beet. Johnny Nicholas, dat draaide ik vorige week. De man die heel veel omzwervingen maakte door de muziek. Onder andere Asleep at the Wheel. Maar hij kwam weer terug in Louisiana waar hij zijn wortels ligt. Dommelke de cd Mistaken Identity.

Heerlijke muziek, prachtige muziek van Johnny Nicholas, de cd Mistaken Identity, en Medore Kasdagen met Indigoon. Het is Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Ruben Ester. En we hebben nog één nummer te gaan en we willen toch een beetje swingen de kerstdagen in. Dat doen we met de Engelse gitarist Mick Clark, Santa Goes Rockin'.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Bluesgitarist Brian Lee uit Wisconsin overleed op 77-jarige leeftijd in New Orleans. Hij kwam in 1982 naar Louisiana en hij was 14 jaar het huisorkest in de Old Brint House in Bourbon Street in New Orleans. Brian Lee. Katrina was her name.
2: Do that again, fellas.

Brian Lee, Katrina was her name. Ron Wood begon in 1964 bij de Engelse Birds. Hij speelde bij The Creation, de Jeff Beck groep, The Faces samen met Rod Stewart. En daarna werd hij de opvolger van Mick Taylor bij de Rolling Stones. En dit is een solo-opname van de inmiddels 73-jarige gitarist Ron Wood, Chain of Fools.

Boot, Chain of Fools. Larry McRae uit Arkansas verhuisde naar Michigan en daar werkte hij jaren aan de lopende band bij autofabrikant General Motors. En in de avonturen was hij dan muzikant in het clubcircuit. Maar in 1999 had hij plotseling een hit in Amerika met een cover van Bob Dylan, All Along the Watchtower. Larry McRae, Black Magic Woman.

Larry McGray, Black Magic Woman. Robert Gray, dat was de zoon van een beroepsmilitair. En hij woonde dan ook in Columbus, Georgia, Newport, Virginia, Tacoma, Washington en Eugene, Oregon. Hij brak door in Amerika nadat hij in het voorprogramma van Eric Clapton speelde. Intussen heeft hij 20 albums gemaakt, kwalitatief allemaal goed. Al mis ik altijd dat, ja, dat rauwe randje bij hem. Robert Gray, He Didn't Know.

Robert Cray, He Didn't Know. Jess Roden, dat is een Engelse zanger. Hij was zanger van The Raiders, The Alan Bounce Set, Bronco, Motte Hoepel, Jim Capaldi en Keith Hartley. En hij verbleef ook nog enige tijd in Amerika. Daar was hij de zanger van de Butch Band met ex-leden van The Doors. En tegenwoordig heeft hij in Engeland de Jess Roden Band. Maar dit is een solo-opname. Jess Roden, Crying Won't Bring You Back.

Yes, Roden, crying won't bring you back. Bobby Womack uit Ohio begon als gitarist in de band van Sam Cooke en daarna begon hij een eigen band samen met zijn broers, de Valentino's. Hij schreef in die periode It's All Over Now en een cover van de Rolling Stones werd zelfs een wereldhit. Verder schreef hij nog nummers voor Jerry Butler, Janis Joplin en Aretha Franklin. En het was wel opvallend dat hij 2 maanden na de dood van Sam Cooke trouwde met de weduwe van Sam Cooke. En dat gaf een hoop beroering, want zowel de familie van Sam Cooke als de familie van Bobby Womack wilde niets meer met hem te maken hebben. In 2014 overleed hij. Hij werd 70 jaar. Bobby Womack, checking out.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Gaslighter van de Dixie Chicks is het album van deze week. Voor het eerst sinds 14 jaar hebben de Dixie Chicks weer een nieuw album. En het is meteen het laatste album van de Dixie Chicks. Want vanaf 25 juni 2020 gaan ze dames als de Chicks door het leven. Maar hier zijn ze nog, de Dixie Chicks. Gaslighter.

Dixie Chicks, Gaslighter. Ian Anderson uit Schotland is de leadzanger, de fluitist en de gitarist van de Engelse band Jethro Tull. In de jaren 80 ging hij enige tijd solo. Hij was nog producer van Steel Eyes Pen. En hij was gastmuzikant op albums van Joe Bonamassa, Roy Harper, Uriah Heep, Fairport Convention en Pink Floyd. Hij is 73 jaar, maar nog steeds erg actief. Ian Anderson, Man of the World.

Ian Anderson, Man of the World. Peter Wolf uit New York werd in 1967 de zanger van de Jay Giles Band, samen met Magic Dick op mondharmonica en Jay Giles op gitaar. Later maakte hij soloprojecten met Mick Jagger, Keith Richards, Shelby Lynn en Merle Haggard. En in de jaren 70 was hij getrouwd met de filmster Faye Dunaway. Peter Wolf, I Stole Some Love.

Peter Wolf, I Stole Some Love. Snowy White, dat is een Engelse gitarist. Hij komt van het eiland White. En in 1970 ging hij naar Londen en daar werkte hij samen met Peter Green. Hij was vervolgens de gitarist van Thin Lizzy en Pink Floyd. En hij speelde als gast mee op albums van Roger Waters, Chris Rea, David Gilmour en Gary Moore. En daartussendoor maakte hij ook nog 27 soloalbums. Snowy White, Looking for Somebody.

Snowy White, Looking for Somebody. Arlene Smith uit New York was de leadzangeres van de Chantels en ze schreef twee grote hits, He's Gone en Maybe. En als solozangeres ging ze jazz en blues zingen. En Johnny Culla uit Sacramento was de gitarist van Huey Lewis in the News, Sly and the Family Stone en Van Morrison. Hier zijn ze samen, Arlene Smith en Johnny Culla, Letter Full of Tears.

Arlene Smith en Johnny Colla, Letter Full of Tears. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. John Lyon, dat is een 71-jarige zanger uit New Jersey. Hij runt al sinds jaar en dag zijn band Southside Johnny and the Asbury Jukes. Maar hij leefde altijd in de schaduw van zijn beroemde streekgenoot Bruce Springsteen. Hij heeft intussen wel 34 albums op zijn naam staan. Southside Johnny, Baby, When the Sun Goes Down.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. De reis die wij maakt hebben in Amerika van de katoenvelden van de Mississippi Delta naar de grote steden, naar de industrie in het noorden. Met de muziek mid. En daarin heeft de rivier de Mississippi ook een belangrijke rol gespeeld. Want dat was deels de verbinding. Stroom opwaarts naar Chicago toe won, de langste rivier van Amerika, de Mississippi. En bij Memphis in de Mississippi, daar ligt een prachtig museum.
3: Ja, er ligt een eiland hier eigenlijk.
2: Ja.
3: En dat eiland dat heet Mud Island. En op dat eiland daar is een heel mooi museum is daar. En echt een prachtig museum, want dat kunnen die Amerikanen wel. Die kunt op een gegeven moment, ze bent natuurlijk super commercieel, maar ze kunt ook heel goed dingen opzetten. En dit museum op dat eilandje in de Mississippi, dat was een prachtig museum wat een heel mooi overzicht gaf over wat daar allemaal op die rivier gebeurd is. En erom toe natuurlijk ook.
2: En op een hele rustige dag kwamen wij door zo. We kregen de hartelijke medewerking van de mensen van het museum.
3: Ja.
2: Met dank daarvoor dat wij door radioopnames mogen maken. Dat wij er ook met de cameraopnames mogen maken. En wij stapten door, ja, is eigenlijk heel rustig in dat museum rond. Eigenlijk ook niet precies wetende wat ons door allemaal te wachten stond.
4: In 1700 waren er ongeveer 1500 Choctaws in het zuidoosten van de Mississippi. En hun taal was similar to the neighboring Chickasha. Dat was een andere taal. Die bent toen later natuurlijk verdreven. Die bent richting Oklahoma gegaan. En daarna kwam dus then the state came in. Amerika, die ging ze ermee bemoeien en daarna kwam, oorspronkelijk waren het allemaal subtropische bossen waar die mensen in jagen en zo. En er waren er ook heel andere dieren waren er in de Mississippi Delta. Zoals Kaoma County, dat betekent eigenlijk zoiets als panter of zoiets. Die dieren werden allemaal uitstorm en die bossen werden allemaal kaapt. En toen kwamen de katoenvelden en de soja en al het andere. En ook de zwarte mensen, hè, die op de velden moesten werken. Dus dit waren de oorspronkelijke bewoners, de Choctaws. Ook een heleboel namen, ja, dat zei ik zo net al. Zoals Mississippi betekent natuurlijk de vader van alle rivieren. En dat is ook de Choctaw-taal.
2: De Fransen, die hebben hier ook nogal wat gedaan trouwens, hè?
4: Nou, dat waren de ergste slavenhandelaars van allemaal. De Engelsen die hebben als eerste ook die slavenhandel afgeschaft, hè? En de Nederlangers en de Fransen binnen langs de deur. Nederlanders hebben ook geen beste rol gespeeld daarin.
2: Er zat handel in.
4: Ja.
2: Mensen naar Blikbert, had die de neiging hadden om hun gebied uit te breiden of zo met koloniën, hè?
4: Ja, de Fransen en de Engelsen, die hebben hier ook jarenlang vochten, hè, om allerlei gebieden.
2: Er stonden net bij,
4: ja.
2: Bij alle het wapentuig.
4: Ja. De eerste waren de Spanjaarden hier natuurlijk, hè.
2: Het is niet erg droog hier trouwens.
4: Nee, je ziet hier niemand. De mensen waren wel vriendelijk. We mochten, eigenlijk stonden op het papier dat wij hier niet mochten filmen en radio maken. Nee. Maar wij moesten even zeggen dat dankzij de goedheid van het Mississippi
2: Museum, Mud Island,
4: Museum van de Mississippi, dat de courtesy dat wij hier dan, en dan was het goed. Nou ja, dat, bij deze.
2: Het is wel mooi voor elkaar hier. Ja. Dat valt me op dat bij zo'n educatief project als dit is, dat ze door wel een bulle geld insteekt. Ook al komt er dan weinig volk naar mijn idee.
4: Ja. Ja, al die rivierboot, nee, daar. De Ride.
2: Nou, door is hem kieken, ja.
4: En je hebt de President en de Natchez en de Mayflower. Nou ja, een heleboel natuurlijk. Brian's New Showboat, dat was natuurlijk zo'n boot waar je op kon gokken en zo. En waar ook bandjes speelden en zo. Kijk, Showboat. Showboats brachten entertainment to the people, naar de mensen toe. Nee, er was niks te doen in die plaatsen waar ze leven. En dan kwam er zo'n boord voorbij, daar kon je opstappen.
5: Ja.
4: En dan, nou, dan kon je feest vieren.
5: Een drijvend theater.
4: Ja, ja, precies.
5: Tja.
4: Gambling, everything.
5: De kolk.
4: Ja, de kolk te water.
5: Ja. Hollywood, zie je, die boot heet ook Hollywood of zo.
4: Ja, en er werd van alles gespeeld. Van, je kon alles zien, een soort van... Medicine shows liggen wel op het water. Kijk, van Shakespeare tot opera, comedy singing en dan ook magic goochelen.
5: Ja.
4: De Robert E. Lee hier, jongens.

0: Lekkere riverboat sfeer uit de 30e jaren. Een opname uit 1931 van Duke Ellington en his Cotton Club Orchestra. The River and Me. Met onder andere Johnny Hodges op klarinet.
1: Ja, juist.
0: En Chick Bullock, dat was de man die voor de zang zorgde. De Mississippi en de rivier en de bodem en het museum. Het prachtige Mud Island Museum in Memphis.
2: Een hele grote bodem, Robert, zoals jullie weten, of zoals de luisteraar misschien niet weten, Robert D. Lee, dat was de aanvoerder, de generaal van de Zuidelijken in de gevechten tegen de Noordelijken.
3: De burgeroorlog.
2: In de Amerikaanse burgeroorlog, ja. Een hele geliefde man was dat, Robert E. Lee.
3: De Civil War.
2: Ja, de Civil War. Er is ook nog een trein naar hem nu die naar het zuiden loopt. En dus ook uiteraard ook een boer.
3: In wezen, die Civil War, dat was de strijd tussen de mensen die de slavernij vaste wilden houden en de mensen die dat niet wilden.
2: Lincoln,
3: die heeft toen afschaft.
2: Die hebben daar afschaft.
3: Officieel, ja. Verdeelde laat.
2: In 1850 of zo, om die rooi.
3: In 63, ja. In die buurt, ja. 600.000 mensen zijn bij hem te leven gekomen. Lassie. 600.000. In die tijd.
2: Amerikaan tegen Amerikaan.
3: Ja.
2: Ja. En dat allemaal hier aan de rand van de Mississippi. Waar ook nog een hele mooie boot ligt daar. Soms een rare boot. Ik weet niet. Ik moet maar eens kijken of we daarop kunnen.
3: Hier zijn nog hele andere boten trouwens. Misschien.
2: Maar wat ook wel in zicht moet worden is dat die boten. Er waren ook vrachtboten bij die vervoerden katoen en voedsel en rijst en alles. En de rijdweer, ze werden uitgeladen en ingeladen door negers. Ook door de slaven en dat ging ook allemaal op ritme. Ook eigenlijk op de holler. Hè? Dan kon je het langer volhouden. Dus die mensen die hebben niet alleen nog maar katoenpluk, maar die hebben ook die boten. Dat waren de zogenaamde roosterbouwers. Die hebben ook dat. Ja, rozes, zouden wij zeggen, weet je wel. Dat was vroeger werk. En die hebt dat spul allemaal daar.
3: Maar door eens lezen, je hebt ook nog hele andere soort boten gehad. Dat waren zeg maar de boten met een vlakke bodem,
2: ja, ja,
3: de keelboots.
2: Ja.
3: Daar heeft staan. The real problem often was protecting the citizens of the river towns from the keelboatmen.
2: Ja, ja, en het waren vroeger lui. Als die aan land kwamen, dan.
3: Denk het ook.
2: Ja, platbodems.
3: Prachtig museum trouwens.
2: Ja, dit hebben ze hartstikke mooi in elkaar gezet. Het gaat steeds verder. Dus wij dachten dat het al afgelopen was. En toen kwam de juffrouw eraan en die zei, jongens, er zijn nog 17 ruimtes. En op een gegeven moment kon je in een vertrek waar je het water stroomt en waar je precies alle geluiden hoort die op zo'n riverboot eigenlijk aanwezig waren. En je kon ook precies zien wat ze er allemaal. Met vervoer en zo, de baal, katoen en ja, nou echt alles wat er maar. En nu zijn we in de ruimte waar een man in een boot zit en er was een lightkeeper. En er waren mensen. To guide de zeven. Nou, de goede. Dat het een goede reis was. Dus een soort van varende bakens. En je ziet hier ook allerlei mensen die. Hier zie je mensen die bezig bent met verzorgen van zakken. En aan de andere kant zie je mensen zitten die doen dan meer aan entertainment. Die zitten te gokken met een fles drank erbij en zo. Dat hebben ze wel heel mooi gedaan. Daar zit een man die misschien wel de boel regelt.
3: Hij wat van Memphis wilt weten, kan wel naar Beale Street gaan, maar dan vind je hier meer.
2: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Dit is hier dit is prachtig gedaan. Daar hebben ze echt goed over nagedacht.
3: Ja, dit is echt een magnifiek museum, ja.
2: Ja. Prachtige foto's erbij, kijk, de mules. Ja. Waar wil je het over hebben? Wil je Foster? Kijk eens, en hier die Levy workers.
3: Allemaal zwarte mensen.
2: Ja, allemaal zwarte mensen. Dus die de dijken eigenlijk. De Mississippi behoeden tegen al te overvloedige overstroming en zo.
3: In 1927 is er een hele grote overstroming geweest, hè? Als je hier de kranenknipsels leest.
2: Ja, dat is St. John Lee Hooker ook over. De Mighty Flood. Met een heleboel mensen bij omkomen.

0: Dit is John Lee Hooker op zijn beste, hè?
1: Ja, yeah, John Lee Hooker. En hier staat hij... dit is een LP die... John Lee Hooked on the Blues. Dat is op een ander label, Frans label. Maar hij komt oorspronkelijk van de VJ recording... John Lee Hooker live at the Newport Folk Festival. En deed het toen een folk festival. Alleen bas, een voet en een gitaar en een man die een verhaal vertelt... Over een overstroming.
0: Yeah.
1: De overstroming. The mighty flood of Tupelo, Mississippi. Dat is de blues op zijn best, luisteraars.
0: Ja, want door is ook heel wat blues bij je maakt, denk ik. Bij die bedijking van de Mississippi. Hè?
1: Ja, ja. Op dezelfde LP staat trouwens ook nog een stuk over Natchez is Burning. Dat ging over een grote brand.
0: Oh, ja.
1: Dus het is eigenlijk de...
0: Water en vuur, hè?
1: Ja, water en vuur. Het is de orale... De mondelinge vertelling op muziek gezet. Yeah. Dus de real stuff is dit. Ik vind het prachtig. Yeah, yeah.
0: En dat allemaal in Mud Island Museum in Memphis.
2: Glory, glory, hallelujah. En ga je een roltrap op mensen en dan hoor je...
3: Overal speelt geluid weer een rol, hè?
2: En dan ga je naar de... Music. Het gedeelte waar de music eraan te pas komt.
3: Ik ben wel benieuwd wat ze door van de markt
2: heeft. Ja, ik hoop dat het niet te veel militaire muziek is. Dat is even leuk natuurlijk, man.
3: Nou, heb je in de muziek toch ook wel eens een keer gebruikt of niet?
2: Ja. Maar een heleboel die muziek uit New Orleans komt, een heleboel uit militaire muziek natuurlijk. Civil War and Music Galleries.

0: hier zie je zelfs het frissen en het donderen van de knollen. We staan naast een heel groot kanon.
1: Oh ja, kinderen, dat schip waar we zo straks vandaan kwamen, ja.
0: Ja, dat heeft ze toch al verschrikkelijk mooi gedaan. Want je staat hier naar boven, je kijkt op het schip en je hoort met geluid hoor je die knon. Ja, een prachtig museum hoor. Dat hebben die Amerikanen toch wel mooi gedaan.
1: Een dikke aanrader wat dat ja, aangeeft. En hier komt in Memphis, ja. Maar niet alleen nog naar Beale Street toe gaan.
0: Nee, hij wat wilt weten over de geschiedenis van de rivier en van de stad en van de omgeving en hoe dat tot stand komt, dan zou ik zeggen, dan moet je naar dat museum toe gaan.
1: Mud Island.
0: Ja,
1: prachtig. Nou, laat die burgeroorlog maar een beetje vlot voorbij lopen.
0: Ja, dat is nou.
1: Dat doet die Amerikaan wel. Kijk, links. He started traveling even more after he made some wreck. We didn't see him much. Then we heard he met a woman named Bertha Lee and got married. Yeah, sharecropper, some feels. She was a blues singer too, and they used to go around together to those house parties and juke joints. Ja, dit is echt ook weer prachtig. Well, he stopped making records when the depression got. Eigenlijk moet je dit even. Hier hoor je gewoon een stem die de historie of de blues uitlegt. En dat komt gewoon boven ons weg in speakers. Dus ik zou wel even deur luisteren als ik was. Chasing women and fussing and fighting. But he wouldn't slow down none. In 34, he got a call to go up to New York City to make records. They recorded some blueses and some spiritual songs. Mooi, wat allemaal ontzettend mooi weer hem hier.
2: But just after they came back from New York, Charlie took real sick. He knew he was dying, so he started preaching. Charlie had tried to be a preacher years before. He could have made a powerful preacher, but he was always more on the blues side. Some of them say that the blues is the devil's music, but Charlie had a Christian heart. He went out praising
0: Charlie
1: Patton,
0: that's the dog. Charlie Patton, yeah.
2: No, Charlie. I'll never forget him.
0: Ja, dit hebben ze ook weer heel mooi gedaan, hoor. Ik vind het echt te gek. Je moet kijken, een soort van. Een viool van, gemaakt van een sigarenkissie. Met vier snaren erop. Helemaal handgemaakt, dat is niet te geloven, zeg je. En dan zie je een oude bottleneck slide, daar zie je daar. En muzikale bones, musical bones.
1: Ja, daar spullen ze met zeker, hè?
0: En hier een banjo. Kijk, nou hoor je Feel the Hollers erachter. Dus, zo werd er vroeger in en uit laden en werd er op de plantage gewerkt. Dit ben de Feel the Hollers. Je hebt een Moors café en daarnaast een colored café. Daar mocht alleen de zwarte dus komen. Ja, dat is nauwelijks een café te noemen.

0: Ja, dat is mooi, mooi gedaan.
1: Hartstikke mooi hier. Honky Tonk.
0: Honky Tonk, ja. Black musicians performed in honky tonks and juke joints. Honky Tonk stond meestal piano, hè? There was dancing, drinking, fighting and the ever-present sound of the blues. Wacht wel. Er werd gedanst, er werd gedronken, er werd gevochten en altijd was er de blues. Omstreeks 1900, ja, toen is het begonnen. Hè. Nou komt er in een.
1: Dan kom je in een honky tonk.
0: Terecht. Kijk, en daar heb ze ook weer prachtig gedaan. Het echte paar tafeltjes. En je ziet mensen de. En je ziet een klein podium met een halve piano, wat ik al zei. Een gitaar erbij. En een soort bargie. Ja. Dit hadden wij niet verwacht, luisteraars, dat het zo voor zal zijn.
1: Je rijdt W.C. Handy trouwens, hè?
0: Ja.
1: Je rijdt zijn boek.
0: Handy die heb hier ook een ja, zijn Louis Blues, dat is dan zijn beroemdste nummer. Maar Handy die is dus, daar heb je hier ook een park van.
1: Hij had ook een muziekuitgeverij.
0: Ja, het was een zakenman ook. Het was iemand die dingen op nood kon zetten. En daar keek men dan tegenop. Ja. Hij kwam dan ook naar Klaagsdeel om een orkest te dirigeren, weet je wel, met blazers. Dus dan als je. Dus, en toevallig kwam hij dan in Toewalle, die man tegen, en hoorde die muziek. En dan werd eigenlijk die muziek aan hem toekend. En ja, ze moesten natuurlijk ook een soort van in de geschiedenis een punt bepalen wanneer iemand deze muziek. Uitvonden had eigenlijk. Want ja, je moet zeggen van toen is de blues geboren. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want Handy heeft de blues niet uitvonden. Dat waren de onbekende mensen gewoon. Handy die heeft het gewoon gebruikt. Die had het nooit gehoord. Die heeft het op papier gezet voor grotere formaties. Ja, daar staat daar Saint Louis Blues. En daar zie je de. Dus, hij is de Tate Blues. Maar dan zie je ook meteen dat het in een heel andere sfeer terechtkomt. Van de gegoede negers, hè?
1: Ja.
0: Maar als zodanig vind ik.
1: De Memphis Blues.
0: Handy is hier dan wel groot, maar het is volgens meer een ophangbord aan de geschiedenis van de blues. En als zodanig is het natuurlijk wel leuk, maar hij is niet de man die de eerste blues speelde. Dat heb ik niet duur van, laat ik zo zeggen.
1: Ja. Qua muzikaal gezien heb je veel voor. De verspreiding daar niet wezen, door het op papier te zetten.
0: Ja, maar dan nog meer voor grote orkesten. Dat had niet zoveel bij de country blues te maken, van mijn gevoel. Ja, dan heb je hier nog een prachtig. Het begin van de radio, zeg ik maar zeggen. Kijk eens wat mooie alle buizen, jongens, erachterin. En hier dan een grammofoonmeubel van Fik. Ja, Victrola, dat waren de allereerste. Men praat ook niet over een grammofoon, maar men praat over Victrola. Dus de eerste bluesplaat die werden op die Victrola werden ze.
1: Dat een plaatopleggen van het OK label, ja. Uit New York.
0: Ja, dat was ook een heel.
1: Die hebben hierachter gestaan, de OK Race Records.
0: Ja, ja dat waren de platen voor de zwarte bevolking. Hier, Minnie Douglas.
1: Memphis Minnie,
0: ja. Yeah. Begun a career on Beale Street. Popular throughout the 30s and 40s. A strong vocal style and guitar technique blended the sophisticated urban blues with the simplicity of the rural Delta blues. En daar is een mooie foto van haar nog. Dat is een mooie vrouw.

0: Memphis Minnie vanzelf. I'm not a bad gal. Lizzie Douglas, Memphis Minnie.
1: Ja, nou, ik denk ook niet dat ze een verkeerde vrouw West is. Ik denk dat het een hele goede vrouw West is.
0: Ja.
1: En als je ooit nog eens het boek van Nothing But The Blues, ook door een meneer Cohn samengesteld, die trouwens ook die prachtige cassette van Robert Johnson samenstelde heb. Die dubbelaar. En hij dat boek, dat is een prachtig fotoboek. Het kost een paar stuiven, maar dan heb ik wat moois. En daar staat de beroemde foto van Memphis Minnie in. Met een gitaar om mijn nek. En het is een prachtige vrouw, een prachtige foto trouwens ook. Het boek heet Nothing But The Blues. Dus luister, als je het ooit in de handen kunt krijgen, dan moet je dat maar eens een keer proberen.
0: Die rivier, de Mississippi, die heeft trouwens wel heel veel betekenis, heel veel invloed gehad in de muziek en zo, hè?
1: Ja, dit komt op heel veel stukken voor.
0: Ja, ja. En ook dat de rivier de muziek van stad naar stad gebracht heeft natuurlijk.
1: Ja, het is natuurlijk een hele belangrijke verkeersader geweest door transport van goederen, van mensen, van dieren. En men noemt het niet voor niks de vader van alle rivieren, want dat betekent Mississippi eigenlijk in het Choctaw, in de Indiaanse taal. En dat blijkt ook duidelijk uit het aantal nummers wat daarover geschreven is. Het is een hele belangrijke, een hele belangrijke rivier eigenlijk toch wel.
0: Ja, en de samenhang tussen de staat Mississippi en de rivier Mississippi, dat is evident natuurlijk.
1: Dat is overduidelijk.
0: Ja, de staat die grenst van noord naar zuid aan de rivier.
1: Aan de rivier, ja.
0: Ja, met aan de uiteinde, aan de ene kant New Orleans met een hele eigen muziekcultuur. En aan de andere kant in het noorden helemaal Chicago natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Het loopt helemaal deur. De Missouri die komt er op een gegeven moment ook nog weer bij in.
0: Ja, en dan wordt de rivier ook echt groot. Hè?
1: Ja, ja, ja, dat is een enorme stroom.
0: De komende uitzending, daar komen wij er uiteraard nog weer op terug. Want ook St. Louis, dat ligt aan de Mississippi.
1: Ja.
0: En even doorboven komt de Missouri, komt in de Mississippi. En wordt door een enorme brede rivier. Ik denk dat een van de meest bekende stukken die over de rivieren maakt is, dat wel Allman River is.
1: Ja, Allman Rivier, zou ik als bijna zeggen. Nou ja, vader van alle rivieren, dat is ook waarschijnlijk een Allman.
0: Ja.
1: Hier, dit stuk, dat heet de Allman River.

0: Klassiek stuk dit, hè? Paul Robeson met The Old Man River.
1: Ja.
0: Onvergetelijk, die prachtige rivier met dat eiland door zo. Mud River Island. Of Mud Island, Mud Island, ja. Museum. Ja. Er zat nog meer in, want wij waren nog... we waren in de 30e jaren, de 40e jaren waren we blij, maar voor tijd om eens te kijken in de 50e jaren.
2: Ik kom nu in de eind 50e jaren, in de 60e jaren terecht, ook helemaal aanlegd. En dan zie je, wie komen we hier opnieuw tegen? We komen opnieuw de studio eigenlijk van Sam Phillips tegen. Ja. Kijk, zie. De G&M Studios in New Orleans en Sam Phillips. Memphis Recording Service. Recording Service, hè? Een recording dienst als het ware. Je kon gewoon... Hij nam gewoon ook mensen voor geld op mijn rekening. Ja, nou, dat is wat we zo straks hebben gezien in Sun. Hier zie je dan de jukebox staan. En de basgitaar kwam toen binnen. Andere microfoons, de Fender, Stratocaster toen al. En de soul music heb je hier. Van Stax, hè? Van Jim Stewart en Estelle Axton. Stax Records. Die eigenlijk de soulmuziek hier introduceren. En die, waar Memphis vooral bekend om worden is, vind ik ook. De echte sound van Memphis ook, hè?
1: Mooie microfoon hier, hè? Die.
2: Yeah.

0: Ja, en dan komen we bij de afdeling Elvis natuurlijk. Waar een hele afdeling aan gewijd is. Hoe kan het ook anders? Want Elvis vertegenwoordigt natuurlijk nog steeds een belangrijk financieel aspect van Memphis.
1: Ja,
0: een van de barokke kostuums die Elvis aan had, die zien we hier. En we zien de Shotgun House daar in Tupelo, waar hij geboren is.

0: Ja, zo bent bij het museum bij Ruud, hè?
1: Ja, mooi museum, Mud Island. En ook mooie muziek van Preston Shannon, Midnight in Memphis.
0: Dat is een van de nieuwlichters,
1: hè? Ja.
0: Ja. En zo heeft Memphis al een enorme muzikale historie natuurlijk.
1: Ja, Stax, Sun, Elvis, hoeveel mensen hebt daar niet speeld, werkt,
0: ja,
1: zwoegt.
0: Tot aan de dag van vandaag aan toe.
1: Tot aan de dag van vandaag.
0: En steeds maar weer die rivier die op

0: op de flanken van de stad Mississippi voor het decor zorgt.
1: Ja, we hebben nog een avond hebben we daar zitten eten. En dan kun je zo over de rivier heen kijken. Over de prachtige plek. Daar kon je vis en zo eten. Ja, wat wil je er anders eten bij de rivier? Hè?
0: Mooie plek, Memphis. Een stad met waar het hart een beetje uithaald is.
1: Ja.
0: Een stad in opbouw eigenlijk weer.
1: Ja, helemaal dat achter dat Peabody Hotel. Een heel groot stuk braakliggend trein was er weer. Allerlei nieuwe grote gebouwen neerpoort.
0: Maar ook een stad met een hele geschiedenis. En soms ook een hele gewelddadige geschiedenis. Maar door over een andere keer meer. We hebben het boek er weer bij liggen. Het boek Muddy Waters, The Mojo Man van Sandra B. Toews. En vandaag, Harry, pakken wij de priesten er eens een beetje bij. Dat past ook wel bij een museum. Want Muddy Waters is, zoals in het boek te lezen valt, ook geregeld in de priesten vallen.
2: Ja, ik zie dat hij de W.C. Handy Award kreeg.
0: Dat is specifiek op bluesgebied, denk ik.
2: Specifiek op bluesgebied in 1983 voor de Single of the Year.
0: Ja.
2: En voor Rock Me Muddy kreeg hij de Grammy Award in 1978.
0: Ja, en die heeft volgens mij, als ik de lijsten van de Grammys erbij pak, dan heeft die wel.
2: Heb je vaker?
0: Ja, die heeft vaker gehad. Ja. Er een heel aantal heeft die kring, zie ik hier in 1979 voor de LP Muddy Waters. 1978 voor de LP I'm Ready. 1977 voor Heart Again, hij had bijna een abonnement op. 1975 voor de Muddy Waters Woodstock album. En in 1972 heeft hij voor de eerste keer gekregen voor de London Muddy Waters session. Nou, laten we maar beginnen met Got My Mojo Working, part 1.
2: Ja.
0: Want daarvoor kreeg hij
2: In 83
0: de Grammy.
2: W.C. Handy Award.
0: Ja.
2: Single of the Year. Mojo Working.

Just don't work on you.

0: Het nummer waar hij later de WC Handy Award voor kreeg. 1983, Single of the Year. Dit was een opname uit 1969. En dit was al met blanke mensen erbij.
1: Ja, ja, ja. Mike Bloomfield.
0: Op gitaar, ja. Paul Butterfield.
1: En Paul Butterfield. Een van de meest... vind ik een van de beste mondharmonica spelers die vooral qua soul... die ik ooit gehoord heb, eigenlijk.
0: Ja. Donald Dunn op bas.
1: Ja, later ook in de Blues Brothers.
0: Ja. Ja. En dan denk ik de Otis Spann uiteraard op piano.
1: Ja.
0: Sammy
1: ja.
0: Lee op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zelf. Ja, dat is wel een straat naar hem genoemd, hè?
1: Ja, in Chicago heb je de Muddy Waters Drive. Dus, ja.
0: En zo wie heb jij het nog niet schupt in Haasen of in Grollo?
1: Nee, maar ja, god. Doe maar.
0: Kan dat komen, Harry?
1: Ah, nee, ik heb al een beeldje. Dus,
0: Nou, daarom. En in 1992, toen kreeg Muddy Waters een Lifetime Achievement Grammy Award. Er is ook een bij de Willie Dixon Foundation is een beursnorm vernoemd.
1: Ja, een scholarship.
0: Ja, de Muddy Waters Scholarship. En dan is er één keer in het jaar op 21 april, sinds 1988, is er in Clarksdale de McKinley Muddy Waters Appreciation Day. Dus hij heeft toch wel een beetje de eer kregen die hem wel toekomt.
1: Ja, zeker. En,
0: ik vond het wel grappig trouwens, positief teruggestond er in de VARA-gids. Er is zo'n discussie over de artiest van de eeuw, want die moet nou natuurlijk ook verkeuzen worden. Hè?
1: Oh ja, in het kader van, ja, daar word je ook helemaal niet goed van.
0: Nee. Maar ik vond het wel grappig dat er een ingezonden brief op steun, want van iedereen die noemde van alles en nog wat, maar van iemand die zei van, ja, maar denk eens aan een van de grondleggers van de hedendaagse popmuziek, aan Muddy Waters.
1: Nou, ik vind dat Muddy Waters dan de artiest van de eeuw moet worden. Als het dan toch zo moet.
0: Dan maken wij, dan nomineren wij die voor de artiest van dit millennium, Harry.
1: Ja, vind ik een heel goede keuze.
0: Goed, we draaien nog een stuk van een LP die genomineerd is, of die een Grammy gekregen heeft. Vorige was een de WC Handy Award. Deze LP die heeft in 1978 een Grammy gekregen. De LP I'm Ready. En door van het stuk Rock Me.

0: Rock Me, compositie van McKinley Morganfield.
1: Ja, en ik ken hem weer van de Otis Span.
0: Ja.
1: Maar ja, dat Big Joe Williams schreef Baby Please Don't Go, die stiet hier ook alweer Murray's in eigen naam onder. Het is
0: een paar
1: woorden veranderen en het is van hun.
0: Ja. Met de bezetting van Pinter Perkins op piano, Jimmy Rogers op gitaar, Bob Margolin op bas, Willie Smith op slagwerk en Jerry Portnoy op de mondharmonica.
1: Ja, ja, ja. Hele boel tremolo's, boel zelfde noot. Maar het is de sound, hè? De sound.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De stad heeft niet alleen nog zien mooie kanten, maar heeft ook zien donkere kanten. En dat heeft Memphis ook zeker erkend.
1: Ja, denk maar eens aan dominee Martin Luther King en de plek waar hij doodgeschoten is.
0: Vermoord in Memphis in het voormalige Lorraine Hotel. En doorin is het Civil Rights Museum gevestigd. Het museum wat alle aandacht vestigt op de burgerrechten in Amerika. En met name dus de rechten van de zwarte bevolking. In Harry's Blues volgende week in The Way Up North, de Civil Rights Museum. Harry's Blues vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En zoals altijd met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Wat ons betreft, tot aan de week.

0: eens tot Grollo. Blues Radio Drenthe. De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Ze vormden een unieke combinatie, zanger Harry Musquet en gitarist Ilko Gelling. En ze introduceerden vanuit Drenthe de blues in Nederland. In de slipstream volgden de Bintangs, Living Blues, de Oscar Benton Blues Band en de Rob Hoeken Rhythm and Blues Band. QB and the Blizzards, Crying Tears.

QB and the Blizzards, Crying Tears. Lonnie Mack, dat was een gitarist uit Indiana. Als kind raakte hij onder de indruk van gitarist T-Bone Walker. Bobby Bland en Ray Charles waren zijn favoriete zangers. En op 14-jarige leeftijd was hij al beroepsgitarist in het clubcircuit van Cincinnati. Hij stond in het voorprogramma van The Doors en Crosby, Stills en Nash. Hij was de ontdekker van Stevie Ray Vaughan. En hij overleed op dezelfde dag als Prince, 21 april 2016. Hij werd 74 jaar. Lonnie Mack, Stop

Lonnie Mack, Stop. Tinsley Ellis, dat is een 65-jarige bluesgitarist uit Atlanta, Georgia, die tegenwoordig vanuit Florida opereert. Hij toert onafgebroken door Amerika en produceert ieder jaar een mooi bluesalbum. Tinsley Ellis, Born in Georgia.

Tinsley Ellis, born in Georgia. The Paladins, dat is een rockabilly band met Dave Gonzalez uit Californië. En de band speelt ook blues en alternatieve country. En Dave Gonzalez was een paar jaar actief bij de Hacienda Brothers en later bij de Stone River Boys, maar hij keerde terug op het oude nest. The Paladins, You and I.

The Paladins, You and I. Little Ed and the Blues Imperials, dat is een band uit Chicago. Het is de bluesband van gitarist Eddie Williams. En zijn oom, J.B. Hutto, een lokale bluesheld in Chicago, bracht hem in contact met gitarist Dave Weld. En samen begonnen ze de intussen populaire band. Dit nummer gaat over de beroemde zwarte Amerikaanse worstelaar, S.D. Jones.

0: You can figure out the rest.
1: Little Ed and the Blues Imperials, S.D. Jones. Katie Webster uit Texas was de studiopianist van Lightning Slim en Lonesome Sundown. Later was ze de pianist in de begeleidingsband van Otis Redding en na het overlijden van Otis Redding trok ze zich terug uit de muziek. Jaren later, in de jaren 80, maakte ze pas haar comeback. Katie Webster, I'm Still Leaving You.

Katie Webster, I'm Still Leaving You. Kenny Neal uit Louisiana begon als gitarist bij Slim Harpo. Daarna was hij de basgitarist bij Buddy Guy en Lucky Peterson. En vervolgens verhuisde hij naar Canada en werd hij de gitarist bij de Downchild Blues Band. Terug in Amerika begon hij een solo carrière. Kenny Neal, Our Love is Running Out.

Kenny Neal, Our Love Has Run Out. Albert Collins uit Texas was de neef van Lightnin' Hopkins. Hij begon een band in Houston, de Rhythm Rockers, met de 17-jarige Johnny Copeland als tweede gitarist. En beide heren zouden beroemde bluesgitaristen worden. Albert Collins, I Ain't Drunk.

Albert Collins, I Ain't Drunk. Elton John was een groot artiest. Hij verkocht ruim 300 miljoen albums en dan ben je een commercieel fenomeen. Van de single Candle in the Wind werden maar liefst 33 miljoen exemplaren verkocht en Harry Musquet vermaakte zich kostelijk met deze commerciële successen. Elton John, can you feel the love tonight?

Lucky Peterson, Who's Been Talking? Joe Louis Walker, dat is een 72-jarige bluesgitarist uit San Francisco. Hij was gitarist bij John Lee Hooker, Buddy Miles, Otis Rush,

Willie Dixon, Charlie Musselwhite, Steve Miller, Nick Lowe, John Mayall, Muddy Waters en Jimi Hendrix. Het is dus een ervaren rot in het bluescircus, Joe Louis Walker, blues survivor.

0: Louis Walker, Blues Survivor. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een character als bluesman en als Drent. Een man om in ere te houden. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Copeland werd samen met Albert Collins groot in het clubcircuit van Houston. En Johnny Copeland overleed in 1997 op 60-jarige leeftijd. Maar zijn dochter Shemekia Copeland ging door met haar vaders band. Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day.
1: Woman, you are.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dat is ook waar het over gaat. Je hebt 40 jaar mensen toch wel vermaakt en zo. Je moet toch iets doen in je leven. Nou, ik heb 40 jaar lang met dit soort muziek mensen vermaakt. En dat, ja, somebody got to do the fucking job, zeg maar. Dus dat heb ik gedaan.
2: So many roads to travel. So many ways to go.
1: Herman zegt altijd, Harry, we doen toch niemand kwaad.

0: in het begin luisterde ik dan wat je zag op de film toen, de Rock Around the Clock, dat kwam toen langs. En daar zag ik dan de platters in en dat vond mijn moeder ook al heel mooi. En ik zag ook Little Richard, daar was ik helemaal van ondersteboven. Eigenlijk nog meer als van Elvis, want dat was volgens mij rock and roll. En later, doordat ik op de middelbare school zat, had je dus toch ook wel weer invloeden van jazz en zo. Mensen die Dixieland gingen spelen en dat soort.
1: Dixieland zelfs.
0: Ja, daar heb ik ook nog even gedaan. Nog even bij gebast bij de Old Fashioned Jazz Groep. Aan zich was het een heel leuk orkestje, maar het publiek was er voor speel. Vond ik dan op een gegeven moment toch een beetje sherry drinkende mensen met zo'n een beetje zo, wow, weet je wel, een beetje het spraakgebruik van VVD'ers, weet je wel. Zoals Wiegel dan praat, zo geaffecteerd en mensen als Nijpels en die burgemeester van Rotterdam, ze hebben allemaal dezelfde, en die van Balen, die hebben allemaal van dezelfde soort van hoofden, maar ze hebben ook hetzelfde soort van spreektrant. En die stond daar met een sherry aan de bar, weet je wel, en zo'n club daar zo en zo. Daar vond ik nooit. Ja, op een gegeven moment was ik daar wel zat van. Er moest wat gebeuren, vond ik. Er moest wat rauwer. Dus luisterde ik toen naar The Voice of America en dan s'nachts naar de EFM en naar dat soort zenders.
1: En de militaire zender?
0: Ja, en die andere was een propagandazender op de Oosten. En, nou ja, daar hoorde ik dan voor het eerst de bluesmuziek op. Tenminste, ik wist wel wat blues was, door die Dixieland muziek is ook allemaal. Maar dat is allemaal instrumentale muziek die eigenlijk uit New Orleans stamt. En, maar ik hoorde dus de echte plattelands blues, dus de country blues van mensen als Hooker en Charlie Patton en Muddy en dat soort. Ja, dat vond ik eigenlijk wel geweldig. En
1: wat spreek je daar zo in aan dan?
0: Nou, de ongepolijstheid, dat vond ik echt fantastisch.

0: de Rocking Strings, dat was het bandje van Hilton Gelling. Die vroegen mij om eens bij hun te komen zingen, omdat ik daar bij die Dixieland Band ook zong. En wij wel eens samen, we hadden samen een oefenruimte en zo, en een soort van sociëteit. Of een, laten we zeggen, een jongenshol of zoiets.
1: Nou, dat zeggen, sociëteit klinkt ook wel heel VVD-achtig,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, precies. Nou, we hadden een huis van meneer Greving. Die heeft nou allemaal opticienswinkel hier, zijn zoons. En daar waren wij bevriend mee. En dat huis, dat mochten wij dan benutten voor... Dan waren we toch van de straat af. En dan konden we daar feesten in houden. We hebben een clubje opgericht met de sleutel en zo. En...
1: Maar wie kwamen daar samen?
0: Nou, wij onder andere met, met die Old Fishy Jazz Group en de Rocking Strings. En nog andere mensen. Dus ja, wat vrienden en zo van school. En, nou, en daar zong ik wel eens met de jongens mee. En dus... Toen, ja, en dat was toch heel iets anders. Ik bedoel, dat was met versterkers en dat soort dingen. Het was niet. Toen hebben we die naam veranderd in Cuban Blizzards en zijn we langzamerhand naar de blues toe gegaan en zo.
1: Ja, nou, waar komt die naam vandaan?
0: Het was van de hond en van onze hond van de buren. Dat heette Cuby, die heette Cuby. En de Blizzards hebben we gewoon geprikt omdat we een naam moesten hebben in een Engels woordenboek.

0: als we toen in de zaal speelden, was het wel een spektakel. Want dan, wij wilden natuurlijk ook in de tijdgeest, wat, ja, het was toch de tijd van, we moeten uitbreken uit de 50e jaren. En ja, wij hadden wel het idee van dat we het meest ruige bandje van, minimaal van het noorden moesten zijn en zo. Dus dat zag je dan ook terug op het toneel en zo. Ik kwam bijvoorbeeld al op door over een drumstel heen te springen. Daar zou ik nou niet meer aan moeten denken. Dan zou ik bij de polen breken en zoiets. Maar Gelling lag dan op de rug op het toneel te spelen. En er was heel veel beweging en zo. Alleen in het middel die stonden echt stokstijf. Want er was ook een act. Met die basstel zo omhoog. En Hans Kins die zette soms een gitaar weg en klom ergens in en zo. En, nou ja, in ieder geval...
1: De hoe was er niks bij, zullen we zeggen.
0: Nou, de Pretty Things was toen de ruigste band in Engeland. Die wouden wij minimaal evenaren en zo. Dat toen die een keer op tv waren in Blokker ook toen. Toen hebben wij even gekeken in de pauze. Op hetzelfde moment speelden wij in Bellevue. Toen dachten we doen er nog een schepje bovenop en zo. Enfin, bij Boulegeerts was dat, niet in Bellevue. Dat was een oude zaal in de Groningenstraat. En... ja, maar langzamerhand is die show dan, kom je dan toch tot de conclusie. Want ik bedoel, in het begin speelden we natuurlijk muzikaal technisch niet zo goed. Maar er was wel een enorme dosis enthousiasme en zo. En dat trok natuurlijk de jeugd, onze tijdgenoten enorm aan en zo. Want er was wat te doen en er was een wilde boel. En dat, het was ook het enige wat dan naast voetbal, wat een beetje attractief was en zo voor de jeugd en zo. Jeugdhonger had men toen nog nooit van gehoord, dat soort dingen. Ja, je kon naar de filmen als Rock Around the Clock te was. Dan, dat was door het hele land was dat, ontstonden dan relletjes. En men deed dan ook hier Apollo Theater, waar nou het gemeentehuis staat, was dichtgetimmerd. Vanwege, maar ja, er was maar één ruige.

0: Ja, je wilt toen op een gegeven moment zijn we beroeps geworden.
1: Ja, hoe gaat dat dan?
0: Ja, dat is eigenlijk ook ontstaan door een toevalligheid. Want Gelling die werd toen ontslagen bij de Drentse Courant vanwege lang haar. En dat was dan als leerling persfotograaf was dat niet representatief. Dus hij moest dat afknippen en dat wilde hij niet. En dat is er allemaal breed uitgemeten in de pers en in de landelijke pers en de Volkskrant. Overal stond dat toen in.
1: Dat zijn prachtige dingen natuurlijk om bekend te worden. Hè?
0: Ja, dat vond de jeugd natuurlijk helemaal tof. Want dat deed er nog een schepje bovenop. Ik zie je wel van dat en die ouwen die hebben toch en dat kan toch eigenlijk niet. Ik bedoel, nou lachen ze erom, weet je wel. Ik bedoel, alhoewel het ook bij sommige bedrijven, dat hoor ik wel eens weer. Maar goed, dat nou, in ieder geval, hij moest eruit en ik werkte daar ook als corrector. En ik heb het toen solidair opgesteld en gezegd van, nou, dan... Ik had eerst een bord opgehangen, dat kon die mensen allemaal tekenen of ze ook daar... En iedereen zei van, ja, dat kan niet, maar ze waren toch bang voor hun baantje, dus hun naam stond er niet op. Nou, dat vond ik zo laf, toen ben ik op een gegeven moment ben ik ook opgestapt. En vanaf dat moment waren we eigenlijk beroeps. We wisten niet hoe diep het was en we wisten ook niet wat het zou opleveren. Maar we speelden al dusdanig veel dat we ervan konden bestaan en zo die tijd.
1: Wanneer konden jullie het eerste plaatje maken? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, die eerste was doordat Jan Venhuizen, onze manager, in een platenzaak stond. Aan de gedempte single van Lampen, wat nou Lampen Expert heet. En daar kwamen al de vertegenwoordigers met hun aanbod. En er was er iemand van... Ik geloof iemand van Rood, dat was toen de firma CNR. En die vertegenwoordiger zat in Hogeveen. En die hoorde dan verhalen dat het overal vol zat bij ons. En die had dan contacten. En toen konden we een plaatje opnemen, een singeltje bij CNR. En dat hebben we toen in Bavohuis in Amsterdam opgenomen.
1: En dat was?
0: Dat was Stumble and Fall en I'm So Restless was dat.

0: En dat pakte heel goed uit voor ons, want het was niet echt goed en zo. Natuurlijk.
1: Nee, hoezo niet?
0: Nou ja, de opnames en zo, was op een tweesporen recorder en de controle was in, wij zaten in de gymnastieklokaal en de opname was, zij zaten in de kleedkamer en zo. Dus, ja, en het was toen heel primitief en zo. En speelde, het is alleen maar enthousiasme. En, maar in ieder geval, het was heel wat voor een bandje uit Noorden die een plaat mocht maken. Ja, en het verkocht ook. En toen heeft Fonogram, die dat veel, een veel grotere firma was, toen, wat nu Universal heet. De heer Joost was hier hoofdvertegenwoordiger, dat weet ik nog wel. En die is toen naar de directie gestapt daar. En die heeft gezegd van ja, we moeten eigenlijk zorgen dat wij die jongens krijgen. En dan Fonogram heeft het contract toen afgekocht. Ja, we zouden nog één single maken, dus ik kon bijna niet van contract spreken. En die is toen, die hebben toen met ons direct een aantal singles gemaakt, plus een LP, Desolation. En die werd toen echt bekroond al direct met een Edison.

0: Ja, die werd toen echt bekroond al direct met een Edison. Die daar staat.
1: Op de schoorsteenmantel.
0: Ja, ja. Tussen allerlei dingen in. Tussen twee wijze uilen. En dan nog een penning van... dragen van de erepenning staat Assen. En de penning van de culturele prijs van de provincie Drenthe. Dus dat is ook nog allemaal...
1: Ja, dat is...
0: dat vind ik wel leuk om dat tussen die uilen te zetten, weet je wel. Want dus, wat is wijsheid, zeg ik dan maar.
1: Ja, hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, kijk... ja, god, zo'n Edison, dat was natuurlijk ook een beetje een hype. Op een gegeven moment werden wij erg omhoog geschreven en zo. En of het nou op dat moment echt terecht was dat we hebben gekregen. Ik bedoel, direct bij onze eerste LP. Wij stonden er ook heel erg verbaasd van, hoor, dat kon en zo. En we hadden ook helemaal nooit op gerekend. We wisten eigenlijk helemaal niet waar een Edison was en zo. Dus... dus die hebben we dan heel vroeg gekregen. En de culturele prijs van Drenthe, die heb ik eigenlijk veel te laat gekregen. Dus die uilen die zeggen dus, wat is wijsheid? Nou, laten we zeggen dat ik die hele penning van Assen dan precies op goede momenten heb gekregen.
1: En nu terugkijkend en luisterend naar die LP Desolation, wat vind je daarvan? Wat zijn de goede stukken?
0: Ik luister er nooit meer naar. Maar ik wil er wel weer wat van gaan spelen in ons nieuwe programma. Een afwijkend nummertje, dat heet Things I Remember. En dat wil ik dan in een ander jasje steken. Zo. Ik vind het wel interessant om... Want dat is het natuurlijk wel. Sommige muziek is, ook van die andere LP's, is gedateerd. En dan, maar ze lenen zich wel om het op een andere manier te gaan spelen. En op een gegeven moment te arrangeren, ook met blazers en zo. Dus je krijgt toch een heel ander nummer weer. En dat is aan zich wel weer oké. Okay. Maar ja, dat was toen. En dat voelde je zo toen. Voor die tijd was het natuurlijk ja, heel bijzonder. Ik bedoel, niemand maakte dat soort muziek. En dat is denk ik ook wat de mensen aansprak.

0: Daarom zo respect eigenlijk ook. Wij waren toen zeer jong en zeer rusteloos en van hier naar daar. En, maar ja, feeling like a suitcase, dat ging ook al over dat reizen en zo. Dat je jezelf als een soort van koffer voelde die je in en uit pakte en dergelijke. Ja, en Groeten naar Grollo, dat... Daar staan wel wat meer nummers op. Nou, dat heeft dan iets. Somebody Will Know Someday met verloren relatie. Een liedje van vergankelijkheid en weemoed en dat soort dingen. En, eerste vriendin verloren en dat soort dingen. Nou ja, dat is ook altijd een bron van inspiratie. Maar ik heb,
1: een muzikant moet lijden natuurlijk, hè? Ja, anders wordt het niks.
0: Zeker een bluesmuzikant. Maar het ligt er niet zo dik bovenop. Zo. Ik heb een hekel aan kijk, over liefde wordt een boel afgeluld en zo. Maar het is een woord wat langzamerhand zijn lading een beetje verliest en zo, voor mijn gevoel. En zeker die goedkope emoties van onze volkszangers hier in Nederland, die volg ik niet zo. Dus ik heb, Window of My Eyes is eigenlijk ook gewoon een liedje van over liefde, weemoed en ja, vergankelijkheid. Dus... Het gaat wel over liefde, maar het gaat op een andere manier. Het ligt er gewoon niet zo dik bovenop. En zo. Dat vind ik eigenlijk mooie liefdesliedjes.
1: Het stijgt boven het thema liefde uit en het gaat ook over het leven en de dood.
0: Ja, precies. Ja. En zo moet je het uiteindelijk aanpakken. Kijk, ik heb hier nou ook een paar dingen geschreven. Zo. Dat heet I'm in your corner. En dat gaat ook over... komt uit de boxsport, weet je wel. Ik sta in jouw hoek of ik sta achter je, betekent het eigenlijk. En nou, dat gaat ook over. Dat gaat gewoon over. Als het slecht gaat met iemand en je vrouw of zo, dan moet je voorstellen dat ik achter je sta en zo. Dat soort dingen. Dus dat is ook niet zo van. Die rijmelarij, dit is gewoon wat anders. Ik hou niet van om het er zo dik bovenop te leggen. Je moet een beetje door de tekst kunnen heen kijken en zo. Vind ik interessanter.

0: Ja, ik ben altijd. Ik heb nooit. En dat heb ik nog niet zo. Ik heb nooit lang achterom gekeken, maar ook niet ver vooruit. Zoiets van. Ik plan dit of ik plan dat. Een heleboel mensen plannen hun leven. Nou, dat volgens mij valt het niet te plannen. En ja, ik heb hem eigenlijk toch heel veel bij de dag geleverd. What comes our way, we're gonna do. Dus ik heb geen planning gehad. Ik heb ook zeker niet gedacht van ik word een ster of zoiets. Of wil een ster worden. Dat was eigenlijk niet aan de orde. Ik wilde gewoon die muziek maken. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Dus je zou kunnen zeggen, my aim is true. Dan moet ik nog, wie heeft er ooit, was dat Joe Jackson of Elvis Costello? Een van die twee die ooit een nummer heeft gemaakt. Maar dat slaat het dan eigenlijk wel op.
1: En veel deden het ook om zoveel mogelijk meisjes te kunnen versieren natuurlijk.
0: Nou ja, dat comes goes with the job.
1: Een vervelende bijkomstigheid.
0: Nee, niet echt. En ik moet eerlijk zeggen, ik was wel trouw aan mijn. Als ik een vriendin had, was ik er trouw aan. Maar had ik geen vriendin, dan hield ik me daar niet aan. Ik bedoel, daar hebben wij toch heel wat dames zo links en rechts versleten. In die bandjes, in die bezettingen waar we dan. Maar dat, zelfs dat is op een gegeven moment. Het is net zoals met drugs, dat is op een gegeven moment ook niet meer leuk.

0: Het is op een gegeven moment, in de 60e jaren, dat was leuk, was drugs, was iets nieuws. Het werd geëxperimenteerd en men probeerde er ook iets mee te doen. In tegenstelling tot wat nou iedereen, elke Jan Lul kan van alles innemen, weet je wel. En
1: het hoorde ook bij het afzetten tegen het establishment.
0: Ja, maar ja, sommigen blijven dan in hangen. En ik heb nooit een naald in mijn arm gezet hoor. Dat vond ik dan echt te griezelig. Maar voor de rest hebben we toch alles wel genomen wat te nemen was. En, maar op een gegeven moment wordt het ook een beetje verveeld. Want ik hou er niet van dat iemand anders baas wordt over mij en zo. Ik wil ook geen monkey om mijn bek. En ik zou er niet aan denken dat ik hier nou moest zou zitten. En ik had even een snuif nodig of weet ik veel wat. Of even een paar pillen om dit gesprek te voeren en zo. Ik bedoel, dan ben je de hele dag weer kwijt. En ik bedoel, je kunt niet... En sterke drank, dat hebben we ook. We hebben veel gezopen ook en zo. Maar dat heb ik ook... Dat drink ik ook al sinds 11 jaar niet meer, dus ja. Op een gegeven moment vind ik het ook... Laten we zeggen dat ik het op een gegeven moment ook eigenlijk wel dom vind en zo.
2: Sitting at my table with my almost empty glass, I'm looking through the bottle that's featuring my past.

0: De earring. En wat hij daar. Eigenlijk had ik. Ja, er kwamen op een gegeven moment. Hij woonde toen vlakbij mij in een flat. Daar wel rare mensen s'nachts douchen en zo. Dat had al. Dat drong eigenlijk niet tot me door dat het wel eens dealers zou kunnen wezen. Maar in ieder geval. Hij is daar toen heen gegaan. En. Daar heeft hij niet lang volgehouden. Maar hij is toen daar toch in een bepaalde scene terechtgekomen die waarschijnlijk niet zo goed voor hem was. En, maar goed, hij zat daar en ik zat hier. Dus ik had daar geen last van. Maar ja, hij is daar toch een beetje in blijven hangen. Hij is op een gegeven moment toch aan de verkeerde middelen gegaan. En daardoor ook niet meer bruikbaar. Anders hadden we hem er wel bij genomen. Ik bedoel, dat is beslist een feit. Maar mensen denken dan altijd dat wij ruzie hebben, maar dat is niet zo. Ik heb geen ruzie met Ilko. Ik bedoel, waar het over gaat is dat wij hem als gitarist gewoon niet meer zagen zitten in deze band, gewoon omdat hij niet consistent genoeg was, en dat is de enige reden.
1: Want het was een wereldgitarist, dat werd algemeen
0: Ja,
1: erkend
0: dat kun je
1: ook door
0: bepaalde.
1: mensen als Clapton en dergelijke.
0: Op die CD van Schiedam kun je dat nog heel goed horen. Maar dat was toen. Ja, als jij je heel lang gebruikt, dan ten eerste wordt je mind anders, maar ook je lichamelijke conditie wordt anders. En Ilko is ook 60 jaar, weet je wel, met een dag. Dus ja, hij heeft toch wel een boel jaren van zijn leven eigenlijk weggegooid, lijkt mij.
1: De blues ook doorleeft, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Ja, het is wel een blues verhaal, als je het zo wilt zien.

0: Net zoals het ook bij QB met brood ook niet opschoot. Want dat is ook zo'n verhaal van, ja, wat, had hij nou wat gepikt en waardoor hij eruit moest in de ja, bak eventueel?
1: Herman reisde het hele land af op een gegeven moment. Een tijdje zat hij op de opium en dat hield hij dan uit Dordrecht. Nou, toen, Speed, dat moest ook overal wegkomen. Naar België, Anoran al wel, met de pak tegelijk. Want dan kon je dat ook krijgen, was allemaal in die buisjes.
0: Bij de apotheek.
1: Ja. Dus die was ook de helft van de week, was hij pleiter. Maar we wisten, hij kwam, als hij moest spelen, was hij er altijd. Maar toen werd ik een keer opgepakt in Den Haag of zoiets. Met dopen, ook met een heleboel LP's gejat en zo. Nou, toen moest hij dus zitten en zo. En toen kwamen we naar Amerika en het ging dan niet, met brood niet door. En die keer, de veroordeling mag er niet in. Is nog steeds zo trouwens hoor. Toen kwam Helmig. En vreemd genoeg hebben Herman nog pianoles van Helmig zijn vader gehad. Want die zaten bij elkaar in dezelfde klas van de lagere school, de middelbare school. En die kenden elkaar ook. Maar ja, Helmig hebben wel zijn eigen stijl hoor. Dat vond ik wel een leuk stijltje en zo. Maar een echte groot pianist was hij natuurlijk niet. Helmig is veel beter. Maar toen waren we Herman kwijt. Dus het is Helmig gekomen. En dat is eigenlijk de bezetting zoals hij nu nog speelt. Mine Schelling dan. Maar Herman Javer is toen later gekomen. En daar speel ik ook al 19 jaar mee. Dus dat is ook heel erg lang. En dat is echt mijn broer geworden zo'n beetje. Dus

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Alabama, dat is een familieband uit Alabama, dat begrijpt u natuurlijk. En daar spelen drie neven in. En laat ik nu alle cd's van Alabama hebben, daar ben ik niet trots op. Maar ik was ooit op vakantie in Pittsburgh en daar was Joe's Record Shop. En daar hadden ze uitverkoop. En daar lagen alle albums van Alabama voor 95 cent per stuk. En dan neem je ze mee. En ik draai hetzelfde, maar het is eigenlijk best een goede band. Alabama, Sing Me Back Home.

Alabama, Sing Me Back Home. Junior Wells, dat is een mondharmonica virtuoos uit Chicago. En hij werkte heel veel samen met Buddy Guy. Maar hij coverde ook een nummer van The Rolling Stones. Dat deed hij samen met gitarist Bob Marjolin uit de begeleidingsband van Muddy Waters. Junior Wells, Satisfaction.

Junior Welsh, Satisfaction. Laurie Morgan uit Nashville leed een flamboyant leven. Ze versleed intussen 6 echtgenoten en ze was niet gelukkig met countryzangers. Keith Whitley dronk zichzelf dood en Sammy Kershaw had losse handjes en liet haar regelmatig alle hoeken van de kamer zien. En commercieel was ze wel succesvol, want ze verkocht ruim 6 miljoen albums, maar desondanks werd ze in 2008 failliet verklaard, want ze had een schuld opgebouwd van 10 miljoen dollar. Laurie Morgan, I threw away the rose.

Laurie Morgan, I Threw Away the Rose. Elvis Presley coverde Hound Dog van Big Mama Thornton. En Etta James deed dat met het nummer Ball and Chain. En deze opname is gemaakt met de Amerikaanse gitarist Alex Schulz, die tegenwoordig in Duitsland woont en heel vaak in Nederland toert. Want als er een Amerikaanse artiest naar Europa komt, dan huren ze vaak Alex Schulz als gitarist in. Etta James, Ball and Chain.

Etta James, Ball and Chain. Countryzanger John Anderson en de voormalige gitarist en schoonzoon van Johnny Cash, Marty Stewart, gingen samen de studio in en dit was het resultaat. John Anderson en Marty Stewart, Mama Tried.

John Anderson en Marty Stewart op gitaar. Mama Tried. Jimmy Thackeray was jarenlang de gitarist van de Nighthawks, een bluesband uit Washington D.C. Later speelde hij bij de Cade Brothers in Arkansas en hij nam met zijn eigen band een nummer op van Jimi Hendrix. Jimmy Thackeray, Red House.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Anchors van Will Hoke is het album van deze week. En deze Will Hoke maakt al sinds 1998 mooie albums, maar Nederland negeert hem volkomen. Af en toe toert hij door Nederland en dan trekt hij een handvol publiek in een kleine club. En in 2008 was hij ook nog betrokken bij een ernstig scooterongeluk in het centrum van Nashville, waardoor hij ruim een jaar uit de roulatie was. Will Hoke, Cold Night in Santa Fe.

Will Hoke, Cold Night in Santa Fe. Otis Rush, die komt uit Mississippi, maar hij werd de uitvinder van de West Side Chicago Blues en daardoor beïnvloedde hij Michael Bloomfield, Eric Clapton, Steve Ray Vaughan en Peter Green. Dit nummer is van Willie Dixon en de gastgitarist is Eric Gales. Dat is de beste studiogitarist uit New York. Otis Rush, I Can Quit You Babe.

Otis Rush, I Can't Quip You, Babe. Willie Nelson, die arme man moet tot zijn dood platen maken en toeren, want de Amerikaanse fiscus legde beslag op al zijn bezittingen. Maar hij laat zich niet kennen en het volgende nummer nam hij op met Elvis Presley-gitarist Reggie Young. Willie Nelson, Today I Started Loving You Again.

Willie Nelson, Today I Started Loving You Again. David Gogo, dat is een bluesgitarist uit Canada. Hij begon met zijn band The Persuaders als voorprogramma bij Johnny Winter, Buddy Guy en Elbert Collins. En dat is niet slecht. Maar in 2015 kwam alweer zijn 14e soloalbum uit, Vicksburg Call. Dit is een nummer van James Brown. David Gogo, This Is A Man's World.

David Gogo, This is a Man's World. Emmylou Harris die werkt graag met haar vaste vertrouwde gitaristen zoals good old James Burton en Rodney Crowell. En dat is ook al een ex-schoonzoon van Johnny Cash. Emmylou Harris, Mama's Hungry Eyes.

Emmylou Harris, Mama's Hungry Eyes. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. En ik dank Björn Brouwer en Arnold de Vries voor de realisatie van dit programma van vandaag. We gaan er snel uit met de band en It Makes No Difference.

0: Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben, is dat mijn eigen zwarte mensen, die zeggen, nou, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is hij deze keer in Twente, in Hengelo, bij de voetbalvereniging Tubantia. En hij praat door met een man die 43 jaar geleden vanuit Zuid-Afrika naar Nederland kwam om te voetballen. Maar hij deed nog veel meer.

0: Ja, wij lopen hier in Hengel, zoals hij hier zegt, Hengelo.
1: Ja, in Hengel.
0: Ja, met Darius Dlomo. En Darius, we zijn hier bij de velden van?
1: Van Tubantia.
0: Van Tubantia.
1: Mijn oude club.
0: En Tubantia, die voetbalde op het ogenblik in wat voor afdeling?
1: In derde klasse.
0: KNVB.
1: KNVB, ja.
0: Ja, dit is de club waar jij jouw laatste jaar als voetballer hebt gesleten, neem ik aan.
1: Dat klopt, dat was mijn laatste profclub. Toen was Tubantia een
0: profclub. Dat was toen tweede divisie of zoiets?
1: Ja, tweede divisie.
0: Nou, dat had je toen nog, hè? Tweede divisie.
1: Ja, en
0: eerste divisie.
1: Ja.
0: En dan, maar jij bent natuurlijk heel lang geleden, en de luisteraar die weet het waarschijnlijk, ben jij uit Zuid-Afrika hier naartoe gekomen?
1: Ja, in 1958, 11 november, dat weet ik nog. Toen was het hartstikke koud.
0: Wat dacht jij toen jij in Nederland aankwam?
1: Nou, ik dacht nog, wat heb ik nou gedaan? Ja. Ik laat in een warme land en kom in de kleren. Ja. Maar ja, goed, ik kwam voor voetbal eigenlijk.
0: Jij kwam voor voetbal, maar natuurlijk had het ook andere redenen. Ik bedoel, het was in Zuid-Afrika natuurlijk niet zo prettig op dat moment.
1: Nee.
0: Op zijn zachtst uitgedrukt, zou ik zeggen.
1: Ja, de apartheid was echt brutaal. Brutaal, echt. En ik was blij dat Heracles mij uitgenodigd heeft. Alleen wat ik mee vroeg is, hoe komen ze aan mij?
0: Ja.
1: Zo ver is Durban van Nederland. Ja. Maar ze plukte me uit.
0: Maar was jij de eerste of de tweede? Was Steve McConnell die was hier?
1: Ja, Steve was eerder weggegaan van Zuid-Afrika naar Engeland.
0: Ja,
1: hij heeft eerst gespeeld. Maar ik kwam hier en toen was Steve uitgeleend door de Engelse club. Om eventjes voor een half seizoen te spelen bij Heracles. Toen hebben we samen gespeeld.
0: Je hebt elkaar goed gekend.
1: Ik was zijn captain in Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Ik was zijn captain in Zuid-Afrika.
0: Maar jullie komen van dezelfde vereniging dan daar?
1: Ik was van de City Blacks. Dat was mijn club.
0: Ja.
1: En hij was van Union Jacks. Net als Feyenoord Ajax.
0: Ja. Uit verschillende plaatsen.
1: Ja, verschillende plaatsen, maar in dezelfde stad Durban.
0: Ja. Oh, het was dus echt de derby. Zeg.
1: Ja, het is een derby. Het was altijd wel spannend.
0: Ja. en dan komen jullie elkaar in Almelo weer
1: in Almelo, van alle plaatsen. Ik had nooit van Almelo gehoord.
0: Nee.
1: Wel Amsterdam en Rotterdam. Maar Almelo, ik wist niet wat het was.
0: Ja, de Borense straat, het oude stadion. Nou.
1: Oude stadion.
0: En dat was jouw eerste
1: profclub. Ja, want ik kwam van hier. Het was in het begin van betaald voetbal. Toen de meeste jongens die speelden semi-prof. Was net in het begin van betaald voetbal. Maar ja, goed, ik kwam als onderwijzer van beroep uit Zuid-Afrika. En mijn diploma's werden niet in die tijd
0: niet
1: erkend.
0: Nee.
1: Nou, toen, ik moest ook werk hebben. Toen hebben ze gezegd, dan word je eerst even prof. Maar dat werd allemaal bekrachtigd door het KNVB. Mijn salaris was bepaald door het KNVB op ambtenarenschaling.
0: Ja, van jouw voetbal ben jij jouw studie gaan betalen, hè?
1: Ja.
0: Wat ben je toen gaan doen?
1: Ik had 7,5 jaar prof voetbal gezien. Nou ja, ik kan niet tot met pensioen blijven voetballen.
0: Nee.
1: Ik moet iets doen. Ik mag graag met mensen iets doen. Ik vind ze altijd prettig om met mensen te werken. En toen heb ik gezien, toen speelde ik hier bij Tubantia. In de tijd dat Tubantia nog betaald voetballen. Ik ga het combineren. Ik ga voetballen en studeren. Wat heel zwaar voor mij.
0: Ja.
1: Zware tijden. Ja. Als de jongens is zondag naar die dansen gingen, ik ging achter mijn boek aan.
0: Ja.
1: Ik heb gezegd, je moet een keus maken. En ik ben blij dat ik dat doorgezet heb. Toen heb ik een nieuw beroep voor mezelf gekregen.
0: Je hebt toen later de
1: sociale academie afgestudeerd. Ja.
0: Ja, dat is toch geen kleinigheid.
1: Ja, want ik zat ook met die taal erbij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik zat ook met die taal erbij.
0: Is dat dan een groot verschil? Ik bedoel, Het Zuid-Afrikaanse en het Nederlands, het lijkt toch wel wat op elkaar. Maar...
1: Ja, gelukkig dat ik geen Zuid-Afrikaans van de boeren dan.
0: Nee.
1: Dat lijkt op Nederlands.
0: Ja.
1: Nooit geleerd
0: niet
1: heb.
0: Niet geleerd?
1: Nee.
0: Wat spraken jullie daar? Gewoon,
1: Ik kwam uit een Engels sprekende gedeelte van Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: En ik ben blij aan de ene kant dat ik de Zuid-Afrikaanse van de taal van de boeren niet geleerd. Anders was het moeilijk voor mij om Nederlands, goed Nederlands te leren.
0: Ja, ja.
1: En want ze hebben al van de geknipte woorden, waar ik zeg, dat slaat nergens op. Nu dat ik Nederlands goed ken.

0: Jij bent ook niet alleen maar, dat zou je toch ook een beetje sociaal werken noemen, maar jij bent ook een enorme liefhebber van muziek.
1: Zeker, zeker. Ja. Want ja, muziek bij ons is onderdeel van het leven.
0: Ja.
1: Als we verdrietig zijn, zingen we. Als we blij zijn, zingen we ook.
0: En wat voor soort muziek, waar kun je dat het beste mee vergelijken als je naar onze soort muziek kijkt?
1: Blues.
0: Toch wel, ja?
1: Ja, blues. Ja. Blues. Dan ben ik altijd een fan van jou. Ja. Nee, ik bedoel...
0: In
1: Zuid-Afrika...
0: Heb je daar muziek van thuis?
1: Ja, ik heb... mijn lievelings... muzikant was altijd Louis Jordan natuurlijk.
0: Aha, ja.
1: Want Louis Jordan was in Zuid-Afrika in mijn tijd, toen ik nog een jonger was, was heel, heel populair. En we kenden alle liedjes van Louis Jordan uit de hoofd.
0: Ja, die jumper music.
1: Ja, jump music. Ja, jump blues.
0: Maar ja, je hebt ook hier natuurlijk zelf muziek gemaakt, hè?
1: Nou, ik zal altijd muziek blijven. Ik hoop dat als ik sterf, dan sterf ik op het podium.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het leuk om te doen. In de eerste plaats voor mezelf, is ontspanning. Maar ik vind het leuk als ik de mensen naar huis stuur die blije gezichten hebben.
0: Ja, dat is prachtig.
1: Dat vind ik prachtig als ik zie dat die mensen met blije gezichten naar huis. Nou, dan heb je het toch goed gedaan. He, dat heb je ook, dat doe je ook.
0: Ja, ik wil er wat van maken. Ik wil wel applaus natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, dat kreeg je. Ja. Op het moment dat je de mensen blij maakt, dan kreeg je applaus ook gewoon. Ja. Als waardering.
0: Ja, ik ben ook... je weet wel.
1: Ja, ik weet het wel.
0: Je 35 jaar geleden, of hoe lang ben je nou weg daar?
1: 42 jaar.
0: 42 jaar. Ja. Op een gegeven moment ben je weggegaan, niet alleen maar omdat jij wilde weg. Jij kon daar niet langer.
1: Ja, voor mij was het een geluk dat ik een uitnodiging kreeg toen, in die periode, vanuit Almelo. Want ik gaf les op hogeschool, high school, in Durban. En toen kreeg ik ineens een uitnodiging van Almelo om te komen voetballen. En dat was juist op het moment dat ik wilde stoppen met onderwijs geven, omdat die regering had die kwaliteit van zwarte onderwijs zodanig verlaagd, dat ik zei, ja jongen, dat wil ik niet.
0: Je kon je daar niet meer mee...
1: Nee, ik wilde ook niets geven aan de kinderen, waar ik van tevoren weet, hebben ze niks aan. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik gaf verschillende lessen. Onder andere aardrijkskunde. Van de hele wereld. Maar die regering, aparte regering, zei nee. Zwarte kinderen moeten geleerd worden alleen aardrijkskunde van Zuid-Afrika. Dat beperken van kinderen.
0: Ja, dat is...
1: Ja. Ja. Ja, toen hebben ze, nou dat wil ik niet doen.
0: En toen, je bent toen naar Nederland gegaan.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk geen kleinigheid om...
1: was
0: om,
1: heel, heel moeilijk. Afscheid te nemen van mijn kinderen.
0: Van je...
1: En van die familie.
0: Van alles wat je eigenlijk had.
1: Ja, ja.
0: Gewoon weg en de banden als het
1: ware. Want ik deed ook veel in Zuid-Afrika, wat ik nou ook hier doe. En ja, dat moet je dan achter, is een kwestie van keus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voelde je niet ontheemd toen je hier kwam eigenlijk?
1: Ja, nou... dat
0: of, gevoel je hebt natuurlijk een vrij optimistische natuur.
1: Ja,
0: En jij bent iemand die gaat er wel in.
1: Ja. Ik bedoel,
0: als je apathisch blijft zitten, en dan
1: wordt het niks.
0: Dan gebeurt het natuurlijk
1: niks. Dan wordt het niks. Nee. Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben, Harry, is dat mijn eigen zwarte mensen, die zeggen, nou, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur. Zo hebben ze mij best gehoord. Nou, dat geeft je een kick. Zeg nou, ik ga niet voor mezelf, maar voor mijn volk ook. Ik ga ze in Holland laten zien dat die zwarte mensen kan ook wat.
0: Ja, ja. inderdaad, want je hebt ook nog in Enschede in de raad gezeten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Twee periodes. En boksen gedaan.
0: Oh, dat heb je ook nog gedaan?
1: Ja, zeker weten.
0: dat was mij onbekend.
1: Nee, ik heb ontzettend veel gedaan in Zuid-Afrika. En dat heb ik ook hier gedaan. In Zuid-Afrika heb ik cricket, heb ik tennis gespeeld. Ik had talent voor boksen. Ik ben Zuid-Afrikaanse kampioen geweest. En voetbal natuurlijk was captain van de Zuid-Afrikaanse zwarte elftal. Nou, dat heb ik meegenomen. Ik zei, nou goed, ik ga mijn eigen volk vertegenwoordigen op alles wat ik in Zuid-Afrika gedaan heb. Dat heb ik gedaan.
0: Ja. En daar kun je dus ook mee zien dat het niet helemaal uitzichtloos hoeft te zijn voor mensen die hier komen.
1: Nee, je moet ook dit wiel hebben.
0: Ja, want jij bent natuurlijk toch, als je in de raad komt en zo, dan, ja. En je hebt al dat sociaal werk gedaan, dan moet dat toch een stimulans wezen voor andere mensen dat het toch wel mogelijk is.
1: Daarom bleef ik hen ambassadeur.
0: Ja, ja, ja.
1: Bleef ik ook hen ambassadeur.
0: Dat is te gek, man.
1: Ja, maar ik zou je vertellen even een klein verhaal. Toen speelde ik bij Heracles, hè, want dat was mijn eerste club. Natuurlijk, ja, als boksfan, ja, dat zat er wel gewoon in. Want thuis heb ik altijd gecombineerd met verschillende sportactiviteiten. Nou, toen Huizena, dat was de promotor in Rotterdam.
0: Oh, Theo Huizena.
1: Theo Huizena, ja. Dat, ja. Toen hoorde dat ik een kampioen van Zuid-Afrika was. Natuurlijk, als promotor, hij was nieuwsgierig. Nou ja, wat heeft die jongen in St. Maas? Toen heeft hij mij uitgenodigd om te komen trainen in Rotterdam. Nou, toen ben ik daar naartoe naar een voetbalwedstrijd. Ik heb getraind met de jongens, een beetje gespraat. Nou, toen zag ik wel wat in mij. Toen heb ik gezegd, nou moet luisteren, ik wil jou opnemen in mijn club. Ik zei, nou ja, ik vind het best hoor. Ja. Maar ja, toen de eerste wedstrijd, toen bokste ik tegen een Duitser. Ja. Nou, die had ik wel plat kunnen gooien, plat kunnen slaan in die eerste, tweede ronde. Maar ik wilde mee aan het publiek van Rotterdam bewijzen wat ik kan.
0: Ja.
1: Dat andere was makkelijk. Toen heb ik met hem gestoeid en ik heb op punten gewonnen. Nou, en die mensen die zeiden, och, die jongen die kan wel wat. En het mooiste, Harry, is dat Theo Huizena bij mijn eerste bokswedstrijd in Rotterdam.
0: Waar was dat? In Odeon of zo?
1: In Odeon.
0: Ja, aan de Couvernes daar.
1: Exact,
0: ja.
1: Exact. Hij had me niet verteld wat hij achter zijn bedoeling is.
0: Ja.
1: En hij wist dat ik ook zanger ben. En de wedstrijd was afgelopen. Ik werd verklaard de winnaar. Ik had mijn jas aan. Ik wilde zijn. Toen stapte een accordeonist in de ring. Ik was nog dreefnat.
0: En dan moest je zingen.
1: Ja! En ik zei, nou goed, ik heb de accordeonist ben gehaald. Wil je even een liedje zingen? Nou, ik zei, ja jongen. Ik zei tegen die accordeonist, wat speel je allemaal? Nou, hij zei, Ik zei, nou goed, speel maar I Can Give You Anything But Love.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, toen heb ik dat gezongen. Nou, ik vond het achteraf wreed. Ik had die jongen bont en blauw geslagen. Ik had, I Can Give You Anything But Love.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik vond het een beetje vreed. Achteraf, maar
0: naar Frans.
1: Ja, maar die mensen vonden het prachtig.
0: Ja.
1: Want het is nooit eerder gebeurd dat iemand die net gebokst heeft, zo gaan zingen.
0: Nee, dat is heel bijzonder.
1: Heel bijzonder.

0: Maar hoe lang heb je dan heb je door?
1: Ben je Theo? Ja, ik heb 5 jaar gedaan.
0: En gecombineerd met voetballen?
1: Zondag, dan was ik voetballen. 100%, want dat was mijn beroep. En s'avonds dan kreeg ik een massage naar de voetbalwedstrijd. Pakte ik een trein, ging naar Rotterdam. In een hotel daar slapen. En dan de volgende dag dan eventjes warming up. En dan ga ik wegen. En dan was ik klaar voor de wedstrijd.
0: Wat voor drie.
1: Ja, ja, jongen, ik had een kracht van 2 Belgische paarden.
0: Nou, je lijkt me nog steeds niet helemaal versleten. En dan ook nog een soms gewoon, want ik ken jou dus ook als zanger en ja, vooral in het jazz genre.
1: Ja. Ja.
0: Ook nog vaak spelen. Onder andere, want je hebt ook een tijdje in Drenthe gezeten. Ja. Hè? In Emmen.
1: Ja, Emmen.
0: Met de Old Fashioned Jazz Group.
1: Old Fashioned Jazz
0: Waar group, ik dan ja, heel erg lang geleden ooit op bas ben begonnen.
1: Ja, ja, dat vertelde me toen ik daar ging zingen. Zei, nou, we zijn begonnen met Harry. Ja. Zei, nou, dat is leuk.
0: Ja, ja. En in Emmen heb je daar... ook heel erg geïnteresseerd voor die armoede daar in de Zuidoosthoek. Hè?
1: Ja, ja, ja. Ik had me verdiept over de situatie van die Turfperiode om de Zuid-Drentenaar dus te begrijpen. Anders wordt het moeilijk als je die mensen niet begreep wat hun voorgeschiedenis is geweest.
0: Precies.
1: Ja, ja. En dat, nou, ik heb prachtige 8,5 jaar gewerkt in Drenthe. En vooral het Zuid-Drenthe, dat bleef mijn lievelingsgebied.
0: Zuidoost-Drenthe?
1: Zuidoost-Drenthe, ja, de Veengebied.
0: Het Veengebied.
1: Vind ik nog de mooiste.
0: De woeste grond die er nog is,
1: ja,
0: een beetje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: En nu ben je hier. Werk je eigenlijk nu nog?
1: Nee, ik ben nog gepensioneerd.
0: Ben je eruit?
1: Jongen. Ik heb dat sociaal werk 28 jaar gedaan. Zeg, nou, dan heb ik genoeg gedaan. Nu ben ik al bezig met...
0: Maar jij lijkt me niet iemand die stil kan zitten.
1: Nee, nee.
0: Achter de geranium zo. Nee.
1: Ja, het enige moment dat ik stil zou zijn als ik plat ben.
0: Ja, ja.
1: Nee, maar ik heb veel gegeven en veel gekregen van de Nederlandse samenleving. Ik wil nou gewoon iets doen voor mijn eigen volk in Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Die in een heel moeilijke situatie zit. Daarom ben ik begonnen met een stichting in Enschede, de stichting Enschede Alexandra, dat is de township, waar we hulpprojecten proberen te doen op sportgebied, op woning en materieel en immaterieel.
0: Jij bent natuurlijk toen ook weer teruggegaan. Jij mocht weer terug, hè? Jij mocht helemaal niet terug.
1: Nee, 35 jaar. Ja. Vanaf 58 was ik geband. Omdat ik had veel te veel verteld over de situatie van apartheid in Zuid-Afrika. En de regering vond het niet leuk. Toen hebben ze gezegd, nou goed, als je hier komt, verdwijn je in de gevangenis. Dus 35 jaar heb ik gewoon niet naar Zuid-Afrika gekund.
0: En geen contact met familie, alleen via
1: brieven.
0: Maar waar jij van wist dat ze ook wel...
1: Ja, die werden geopend door die brieven, dat weet ik.
0: Ja.
1: Die rotzakken.
0: Ja.
1: Ja.
0: En toen Mandela...
1: Toen Mandela vrijkwam in 1990, zei nou, nog ga ik naar Zuid-Afrika. Was voor mij heel emotioneel. Na 35 jaar ik had mijn broers en zusters nooit meer gezien. Nou, ik heb gehuild.
0: Ja, dat.
1: Ik heb gehuild gewoon.
0: Ja,
1: en andersom ook.
0: Ja.
1: Ja, want ik had gezegd, nou jongens, we zien elkaar niet misschien in een andere wereld. Maar ja, goed. Toen Mandela vrijkwam, zei nou goed, dan ben ik bevrijd. Dan ga ik terug. Nog ga ik om de 2 jaar daar naartoe.
0: En Mandela is nou weg. Dat is natuurlijk wel een role model geweest. Hè?
1: Ja, rolmodel. En hij moet ook niet meer doen dan dat.
0: Nee.
1: Hij heeft zijn job gedaan, hij moet nou vakantie nemen.
0: Ja. En hoe, ik bedoel, het gaat langzaam natuurlijk met Biggie en zo. En
1: ja, nou, ik zeg ook bij vele mensen, zijn nou mensen, jullie moeten geen wonderen verwachten.
0: Nee, dat kan natuurlijk nooit zo snel.
1: We hebben een halve eeuw apartheid gehad. Hè? Ik heb mij in de eerste jaren dat ik hier ben me betrapt dat ik nog slachtoffer ben van apartheid. Mijn reacties waren allemaal afgestemd op de situatie van apartheid. He? En dan praat ik over mezelf, maar er zijn ook miljoenen die hetzelfde hebben.
0: Ja.
1: En dat zal gewoon tijd nodig zijn om dat echt weg te krijgen.
0: Nou, dat zie je toch ook een beetje in het Oostblok. Exact. 60 jaar communisme. Ja. Ik bedoel, ja. Maar Oost-Duitsland. Ja. Ik bedoel, dat poets je niet zomaar.
1: Nee.
0: Mensen denken dan wel van, nou jongens, nou gaat het.
1: Ja.
0: Halleluja.
1: Dat is de fout die ze maken.
0: Dat kan natuurlijk nooit zo snel.
1: Ik waarschuw ook de mensen, nou jongens, niet denken dat, ja, nu dat we een zwarte regering hebben, alles. Ik zeg, maar dat kan niet. We zitten met een erfenis van apartheid die in een korte tijd niet kan wegwerken. He? Maar het moet wel aangewerkt. En daarom ben ik begonnen met de stichting om een beetje hulp te geven. Dat materiële en immateriële hulp. Want die know-how is belangrijk. Ik zeg nou goed, we kunnen wel kijken. Als iemand honger heeft en je wil praten over democratie, je moet zorgen dat hij iets in zijn buik heeft.
0: Ja.
1: Anders gaat het.
0: Wordt mij ontevreden. Ja.
1: Ja. He, en daarom zijn namelijk luisteren. Als de mensen zeggen, nou, we willen dat, hebben dat nodig, dan geef ze dan. Maar niet als één doel. Dat is een middel. Maar het belangrijkste vind ik altijd, zeg ik ook tegen de stichtingsbestuur, ik zeg, nou, het belangrijkste is de kennis.
0: Absoluut.
1: He, want tijdens de apartheid hebben we die kennis niet kunnen krijgen. Het was afgesloten voor zwarte mensen. Ja? Ik zeg, nou, kennis is wat die mensen het meest nodig hebben. Ik wil niet zeggen dat als mensen honger hebben, moet je niet geven. Maar geef ze, maar het moet niet een één doel. Moet geen één doel moet zijn. Moet geleerd, hoe kan je zelf helpen? Ja? Hoe kan je zorgen dat je eten krijgt, je familie ook eten krijgt, noem maar op. Dat is belangrijk, want het is duurzamer.

0: Ik heb ook tegen mijn stichtingsbestuur gezegd, nou, het is wel goed een keertje iets materieels te geven, maar het moet geen eindpunt zijn. Het eindpunt is die know-how, die kennis.
1: Ja. Ik wou mijn ouders vroeger nooit geloven. Die zeiden, jongen, je moet beter je best doen op school.
0: Ja, nou.
1: Achteraf is het, hebben ze natuurlijk gelijk gehad.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, als qua jongen dan heb
0: je natuurlijk.
1: Je wilt, nou, ja, alles, ja, dat zal wel, weet je
0: dat wel. Merk ik ook in, maar, als ik in Zuid-Afrika ben. Precies dezelfde houding.
1: Maar ja, is ze hadden wel gelijk natuurlijk.
0: Ja, ze hadden gelijk, maar ja, goed, als jongen, dat heb ik ook gedaan. Zeg, oh ja, jullie kunnen me wat vertellen.
1: Ja.
0: He? Maar achteraf dan ontdekt, verdomd, hebben ze toch gelijk.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk dat heel belangrijk is. Een goede opvoeding en onderwijs.
0: En daarom praat ik ook in Zuid-Afrika over meer. Tegen mijn jongeren van mijn familie. Ik zeg, nou, jongens, niet vergeten, ga naar school. Hoe moeilijk dat ook is, ga jullie zelf ontwikkelen.
1: Ja.
0: Want als jullie dat doen, die ander die bleef gewoon op de plek die hij gekregen heeft tijdens apartheid. En jullie bleven doormodderen onderaan.
1: Dat is exact waar, ja.
0: Ik zeg, nou, daarom vind ik dat jullie, kost wat het kost, moet scholen. Beroepen, ja, kijk, wat die neiging, wat ik ook zie, daar ben ik ook kritisch over, is dat vele jongeren die denken, nou goed, als ik naar de universiteit ga, dan is het wel. Ik zeg, maar moet luisteren, als iedereen naar de universiteit gaat, dan is het overvol. En dan, als na afloop van de studie, is geen werk, omdat er zijn te veel van de universiteit.
1: Ja.
0: Ik zeg maar, er zijn ook praktische beroepen. Dan zeg ik namelijk, en straten maken.
1: Ja.
0: En schilder. En timmerman. Ik zeg, je kan een boterham verdienen.
1: Ja, ik bedoel, als je een goede handwerker bent tegenwoordig, dan verdien je ook 75 gulden in de
0: uur. Exact. Ja. En dat probeer ik ook, de alternatief van denken te geven. Zeg nou jongen, sta je niet blind aan het universitaire graden die jullie kunnen krijgen. Maar er zijn ook andere beroepen, praktische beroepen, waar je ook even een dikke boterham kan verdienen.
1: Absoluut. Ja,
0: ja, ik was in Durban, mijn eigen stad. Ik liep met een paar van die jongeren van mijn familie. Ik zei, nou, hey, zien jullie wat ik zie? Ze zei, wat? Ik zei, nou, er was een flat van 10 hoog in de stad. Ik zei, maar zien jullie wat ik zie? Nee, wat? Ik zei, maar die verf die bladert. Ik zei, maar men die doet toch niks aan?
1: Nee.
0: Ik zei, nou, als jullie nou slim zijn, gaan jullie even schilderdiploma halen. Hebben jullie werk zat? Rijen van die flats allemaal gewoon met bladeren. Ik zei, nou, hebben jullie werk? Jullie kregen zelf eigen werk. Jullie kunnen ook andere mensen werk geven.
1: Ja. Ja, dat moet allemaal geleerd worden, ja, natuurlijk.
0: En daarom praat ik over die know-how. Het uitbreiden van mogelijkheden. Niet het nauwe.
1: Want Zuid-Afrika heeft natuurlijk ongekende mogelijkheden.
0: Het potentieel is groot.
1: Ja.
0: Alleen, doordat de apartheid in de halve eeuw alles gereserveerd heeft voor de blanken.
1: Ja, ja. Dus is de opening mensen voor gewoon dom gehouden.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Natuurlijk. Natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik op mijn eigen manier toch te attenderen. Er zijn meer mogelijkheden om aan een boterham voor jezelf en voor anderen te creëren. Hè, met simpele andere, gewoon praktische beroep.
1: Ja, absoluut.
0: Ik heb ooit tegen die kende van mijn familie gezegd, ik hoop dat één van jullie, ja, in zijn kop krijgt om voor begrafenisondernemen te beginnen. Misschien vonden ze het een beetje eng.
1: Ja,
0: ik zeg maar, dit is een beef die doorlopend is.
1: Ja, ja. Je hebt altijd werk.
0: Ja, je hebt altijd werk. Ik zeg, dit is doorlopend.
1: Ja.
0: Ik zeg nou, want ik zag gewoon dat als een en ander gestorven is, dan komt een begrafenisauto uit Johannesburg. Ja, die zitten van de blanke concern. Ik zeg, nou, waarom zou je zelf geen begrafenisonderneming beginnen? Gaan jullie studeren daarvoor? Heb je werk zat? Ja. Elke dag sterf wat.
1: Ja, ja, zeker weten. Ja,
0: ik zeg, elke dag sterf wat. Nou, proberen een heel andere wending te geven aan beroepsmogelijkheden.
1: Ja, want als je een beetje creatief bent, is er natuurlijk genoeg te doen.
0: Oh. Dus elke dag sterven tientallen mensen, nou je hebt een vette boterham.
1: Maar misschien hebben ze mensen ook, die zijn in een bepaald stramien beland en die zijn platgemurf.
0: Exact.
1: En ze kunnen niet meer.
0: Nou, maar dat proberen een beetje te krijgen.
1: Ja, ja.
0: Dat men niet te hoog moet maken, maar ook simpele situaties, die kan je ook werk van maken.

0: 42 jaar in Nederland. Dat is
1: de leeftijd.
0: Dat is geen kleinigheid.
1: Nee.
0: Heb je nooit het gevoel van, nou, ik aan het eind van mijn leven wil ik toch terug naar Zuid-Afrika? Of denk je van,
1: nee.
0: Mijn grootste deel van mijn leven ligt in Nederland, ik blijf hier.
1: Nou, dat is mijn tweede moederland geworden.
0: Ja.
1: Nederland is het. Ik zou je zeggen waarom, Harry. Omdat toen ik voor het eerst kwam in Almelo, hebben de Almeloers mij fantastisch opgevangen. Komen van een aparte situatie. Ik kom in Nederland. En ik werd zo menselijk ontvangen, dat ik zei, nou moet luisteren, daar hoef ik verder niet te kijken. Ja? Nou, we zaten bij het bestuur van Schiphol in de auto in november. Hartstikke koud. Ik had alleen mijn zomerkleding. Maar het was zomer toen ik wegging. En we reden helemaal. De eerste vraag wat ik stelde toen we Utrecht gepasseerd waren, nou, waar zijn die bergen hier? Toen zei ze, we hebben geen bergen hier. Nee, ik zei, nou, ik vond het een beetje vreemd. Nou, toen kwamen we in Almelo. Ik wacht me af wat op mij afkomt. En we kwamen daar in het centrum van Almelo. Het was helemaal wit van mensen. Want er was de enige zwart.
0: Ja.
1: Ja, helemaal wit.
0: Ja.
1: Honderden mensen die stonden daar te wachten. Ik vroeg aan de bestuurslid, wat doen die mensen allemaal hier? Hij zei, nou moeten ze wachten op je. Ik zei, ik ben geen koning. Ja, goed.
0: Zo ging dat, ja.
1: Zo ging dat emotioneel, want ik kreeg een cultuurshock.
0: Ja.
1: Hè, waar hij zei, ja jongen. Ik zei, het zal wel zijn. Ik stapte in de auto, ik wil mijn koffertje pakken. Nee, zegt de ober. Ik neem het voor jou. In Zuid-Afrika was het onmogelijk geweest.
0: Ja.
1: Dat een blanke voor mij mijn koffer pakte.
0: Ja.
1: En ik wilde die deur open dan. Nee, die open die deur, de deur open. Ja. Dat is blanke Zuid-Afrika, daar hadden we achterover gevallen. Nou, zo hobbelde ik van ene cultuurshock naar de ander. Op een prettige manier.
0: Ja, en dus uiteindelijk zul je dus waarschijnlijk niet weer teruggaan?
1: Nou, nee. Ik zeg het ook eerlijk tegenover mijn familie. Zeg namelijk, ik vind het leuk om op visite, maar echt settelen op dat moment niet. Ik bedoel, ik ben geen 24 jaar meer om te zeggen, nou, ik doe het
0: wel. Ik ga daar weer heen.
1: Ja.
0: Volle kracht tegen.
1: Ja. Dat doe ik niet. Ik vrees dat als ik zo besluit om terug naar Zuid-Afrika permanent, dat ik niet gelukkig zal zijn. Niet gelukkig niet ten aanzien van mijn volk en de situatie. Nou, omdat ik zo dan tegen muren, opgetrokken muren, door zwarte officieels en blanke officieels. Omdat dan heb ik een heel andere kijk dan hun.
0: Ja, ja.
1: En dan werken ze me tegen. En dat vrees ik. Ik weet dat ik dit zal krijgen gewoon. Want mensen die hen plekje hebben gecreëerd, willen ze niet vrijlaten. Terwijl miljoenen mensen gewoon nog arm zijn.
0: Ja.
1: Ja, en daar ben ik bang voor dat ik zou, nou, ja, stuiten tegenover, ja, weerstand.
0: Ja, dat zit er dik in natuurlijk.
1: Ja, dat zit er dik in, want iedereen die wil zich verbeteren en verrijken ten koste van.
0: En Nederland, ik bedoel, je bent nu heel lang in Nederland.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan op dit moment?
1: Nou, als ik terugkijk naar 42 jaar, zeg nou, het wordt niet beter met Nederland. Moraal.
0: Materieel gezien
1: materieel, wel. Maar ethisch, sociaal.
0: Ethisch gezien zaken ze
1: heel moeilijk. Heel moeilijk. Echt, ik zie het grote verschil na zoveel jaar. Ja. Nee. Er is niet de Nederlander die ik 42 jaar.
0: Vooral ethisch vind ik het.
1: Ja, ethisch is niet zo. Hoe is het mogelijk, Harry? Dat elke dag in de krant, dan lees ik, dan is een en ander mafkees die heeft een tas van een vrouw van die 80 jaar weggerit. Ja. Zo, hoe is het mogelijk? Ik zei, nou, oké, dat kan gebeuren, maar wat doen de anderen?
0: Ze doen niks.
1: Ze doen ook niks.
0: Nee.
1: Dan zei, ja, maar 42 jaar was onmogelijk geweest, dan had je een rambam van iedereen.
0: Ja.
1: Ik zei, maar ja, tegenwoordig, ja, iedereen die schrikt, die doet maar niks. Zijn een vrouw van die 80 jaar die wordt, die tas wordt afgeriet door een en ander mafkees. En niemand die doet wat. Niemand die rent achteraan.
0: Het is allemaal een beetje ikke en de rest kan stikken.
1: Maar dat is het punt. En daarom vind ik, ja, tenminste van mijn situatie.
0: Ja,
1: is achteruitgang.
0: Ja, dat ben ik met je eens.
1: Is achteruitgang. Ik vind het een verarming.
0: Ja.
1: Want Nederland is een mooi land.
0: Ja.
1: Is een mooi land. Maar als die ethiek zo achter het hoofd, dan ben ik bang dat... Ja,
0: men moet er wel wat aan doen, vind ik.
1: Ja, men moet wat aan doen. Men moet menselijke prioriteiten geven.
0: Ja.
1: Hoe is het mogelijk dat iemand in een flat waar zoveel mensen wonen, 2 weken dood kan liggen?
0: Ja, ja, dat is... Dat...
1: Ja, hoe is het mogelijk?
0: Dat was vroeger niet mogelijk, want dan paste men nog een beetje op elkaar.
1: Exact. Ik zei, hoe is het mogelijk? Dat betekent, de interesse voor de buren is er niet meer.
0: Nee. Darius Lomo, 42 jaar geleden,
1: ja,
0: uit Zuid-Afrika,
1: ja,
0: hier aangekomen en eigenlijk als een muzikale, sportieve,
1: ja,
0: en ook sociale duizendpoot in Nederland toch helemaal gezetteld.
1: Ja.
0: Jij wordt heel vriendelijk door de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor jouw fantastische woorden.
1: Nou, ik ben blij om je te ontmoeten, Harry. We zullen ook een keertje een bluesavond organiseren.
0: Ja.
1: Dat we gewoon een aantal mensen vermaken.
0: Ja, dat is heel goed, jongen.
1: Ja.
2: De muziek die je hoorde in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Darius de Lomo, de old voetballer. Die muziek die was nou zijn eigen keus. Van Louis Jordan, Let the Good Times Roll. Van B.B. King, Key to My Kingdom. Nog een stuk van Louis Jordan, Five Guys Named Mo. En Ray Charles met Hallelujah, I Just Love Her So. We gaan verder met Harry's historie, Harry's muzikale historie. En daarvoor een nummer van de Eno Lesser CD, Dancing Bear.

een stuk waar ik eigenlijk wel als dierenliefhebber wel trots op ben, is Dancing Bear Blues. Ja, ik heb dat wel eens gezien in Griekenland. Hoewel dat een van de laatste dingen was in Griekenland, waar mensen dus die beren aan zo'n ketting hadden met zo'n ijzeren band om dinges en een ring door hun neus. En die ze dan opvoeden op hete platen. Nou, om ze te laten dansen, hè. Dat doen die dieren dan, want dat is, ja, die kunnen dan niet staan en zo. Dus zo werd, dat is de mens die dingen dan zo doet. En ja, op een gegeven moment ben ik lid geworden van een club die heet de World Society for Protection of Animals. En die mensen die hebben ontzettend veel voor die beren gedaan. Het is nou zover dat in Griekenland en Turkije dat bijna voorbij is. En ook in allerlei andere landen ben die mensen bezig. Niet alleen maar met beren, hoor, ook met andere dieren om daar opvang voor te vinden. Ja, je ziet gewoon dat de dieren die eigenlijk je naasten zouden moeten zijn. Het boeddhisme zegt dat onder andere. Dat die gewoon door de mensen eigenlijk maar behandeld worden als tweederangse wezens. Wat dat betreft is de Bijbel ook niet zo. Tenminste, mensen, het wordt vaak verkeerd uitgelegd. Men zegt dan, heb je broeders lief zoals uw naasten. Maar met die naasten zou ook bedoeld kunnen worden de bomen en de dieren. Nou, we hebben nu op het ogenblik hebben we die hele wond- en klauwzeertoestand. De BSE, we hebben de Legionella, de varkenspest hebben we gehad. Als je de natuur zo behandelt en als het alleen maar om gewin gaat, want vaak gaat dit alleen maar over dingen, mensen die dan voor het gewin het meest goedkoop rotzooi maken en dat weer in die dieren stappen. Ja, dan krijg je dat soort dingen. En de mensen hebben dus geen respect voor de dieren. En dat liedje, dat gaat hier eigenlijk ook een beetje over. Dat is dat men absoluut geen respect heeft voor dieren. En het gaat allemaal over poen. Alles gaat in dit geval over poen. Kun je gewoon regelrecht kun je dat afleiden. Het gaat allemaal over geld. En wat dat betreft halen de mensen met dieren de raarste dingen om aan hun geld te komen. En ja, af en toe denk ik ook wel eens geld. En wat dat betreft halen de mensen met dieren de raarste dingen om aan hun geld te komen. En ja, af

0: met kettings en dat weer een criminele act of the human race, zou ik maar zeggen. Gebroken jawbones, weet je, rings to the nose, ringen door de nose. En dat, zo zou het in dat leven van die beren eigenlijk niet zo moeten wezen, weet je wel. Dus zou ik zeggen, please free the bears and give them a place. Geef ze een plaats waar ze een beetje gelukkig kunnen zijn in een natuurlijke omgeving. En daar gaat eigenlijk deze Dancing Bears over. En het leuke is dat ik ook een reactie uit Italië kreeg van... misschien kunnen we het wel ordenen, dan moet ik weer op internet. Dus, maar dan van een meneer van Comet Records. Dat is het aparte van internet. Je komt soms hele rare dingen tegen. Die vond dat dan ook... dat meer mensen daar iets aan moesten doen. En dat alleen maar door zo'n dingetje op te nemen. En Gianni Pizionello of zo was dat. Kom je ook weer met zo'n man in contact. En die had dan ook weer een catalogus. En je stuur maar eens wat van je materiaal op. Weet je wel, en wie weet. En zo. Maar in ieder geval, dit ging over het dierenleed van de beren. Maar eigenlijk ook min of meer dierenleed in het algemeen. En ik denk dat het op het ogenblik heel erg van toepassing is.
1: Volgens mij voelde je meer aangetrokken tot dieren dan dat meest nodig.
0: Mensen verknallen dat vaak. Hè. Ik heb er wel eens vaker over dingen over geschreven. The Big Sleep. Ik heb een liedje in petto dat gaat een beetje over die George Bush. Een figuur à la George Bush. Heet Cowboy Bum. Mensen die terwijl ze weten dat al die dingen gewoon eigenlijk... Min of meer aan een ondergang toe werkt, het toch maar het tegenovergestelde bliem doen. Dat begreep ik dus niet. En ja, de wereld is wat dat betreft crazy volgens mij. En het zal ook niet lang meer duren. En ik heb niet zoveel verduzie in dat het echt goed zal gaan. Maar ik zal er ook niet om wenen als het misgaat. Misschien sta ik wel te juichen aan de kantlijn. Dat is misschien een morbide uitspraak, maar... Doe maar. Ik wist het al langer. Je hoeft er niet zo intelligent voor te wezen om dat te snappen, man.

0: Dancing Bear, uiteraard van de gelijknamige cd. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De West Coast Pop Art Experimental Band. Dat was een band rond twee studiogitaristen, namelijk Sean Harris en Bob Markley. En die band die coverde een single van Danny Seals. En dat werd een bescheiden hit in Amerika. En toen mochten ze een album opnemen. De West Coast Pop Art Experimental Band. Smell of Incense.

de West Coast Pop Art Experimental Band, Smell of Incense. Barrett Strong en Norman Whitfield schreven een nummer over de drugsproblematiek in Amerika en het werd een top 10 hit voor de Temptations, Cloud 9.

The Temptations, Cloud 9. Spirit, dat was een band uit Los Angeles. En gitarist Randy California schreef dit nummer voor het album The Family That Plays Together. Spirit, I Got a Line on You.

Spirit, I Got a Line on You. Fairport Convention, dat was een Engelse folkband met Richard Thompson en Sandy Denny. En dit was de B-kant van de single Meet on the Ledge. Fairport Convention, Throwaway Street Puzzle.

Fairport Convention, Throwaway Street Puzzle. Tommy James en de Shondells, die hadden al grote hits gehad met Money Money en Hanky Panky. En toen hadden ze met een eigen compositie een nummer 1 hit in Amerika. En die nummer 1 werd later ook nog gecoverd door Dolly Parton, Prince en Joan Jett. Tommy James en de Shondells, Crimson and Clover.

Tommy James en de Shondells, Crimson and Clover. De Birds hadden vooral hits met nummers van Bob Dylan, maar op het album Younger Than Yesterday stonden eigen composities van Chris Hillman en Roger McGuinn, en dat was helemaal niet slecht. De Birds, So You Want to Be a Rock'n'Roll Star.

The Birds, So You Want To Be A Rock'n'Roll Star. De Spencer Davis Groep scoorde de zoveelste hit met een nummer van zanger Steve Winwood. Het werd een top 10 hit in Engeland en in Amerika. Maar Steve Winwood vond het wel genoeg zo en hij ging verder met Traffic. De Spencer Davis Groep, I'm a Man.

Spencer Davis Groep, I'm a Man. The Attack, dat was een band uit Londen rond zanger Richard Sherman. En ze noemden hem in Engeland de nieuwe Mick Jagger. Maar dat was wel erg optimistisch. Het werd geen hit, maar de Amerikaanse Stan Dels die scoorde wel een hit met een cover van dit nummer. The Attack.

The Attack and Try It. The Action, dat was ook een band uit Londen rond zanger Reggie King. En de verwachtingen waren hoog gespannen, want producer George Martin, de man achter de Beatles, die werd zelfs ingeschakeld om deze band te produceren. Het leverde geen hits op en de band was alleen populair in Londen. The Action, Never Ever.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Tribute to Chuck Berry van Mike Cito is het album van deze week. En Mike Cito is al redelijk succesvol als gitarist, als zanger, als componist. Maar hij timmert nu ook aan de weg als producer. En dat doet hij vanuit de March Studios in Nederland. Een 16.000 inwoners tellende stad in Texas. Dit is Mike Cito met Tommy Castro, Wheelin' and Rockin'.

Mike Cito en Tommy Castro, Reelin' and Rockin'. The Move uit Birmingham, dat was een band met een songwriter in hun midden. En dat is heel belangrijk, want deze Roy Wood schreef hit na hit. En ook dit was weer een top 5 hit in Engeland. The Move, I Can Hear the Grass Grow.

The move I can hear the grass grow. De Searchers veroverden in het kielzog van de Beatles vanuit Liverpool de wereld. Maar de hits behoorden al tot het verleden toen de band een nummer van de Amerikaanse formatie The Five Americans coverde. Het was een prima single, maar het werd geen hit meer. De magie was duidelijk voorbij. De Searchers, Western Union.

The Searchers, Western Union. Aretha Franklin zat heel goed in haar vel, want bij Atlantic Records mocht ze zelf bepalen wat ze opnam. En dat leverde meteen een nummer 1 hit op in Amerika, met een cover van Otis Redding. Aretha Franklin, Respect.

Aretha Franklin, Respect. Terry Reed, dat was de 17-jarige zanger van Peter J's Jaywalkers. Hij werd gezien als het grootste talent van Engeland. Hij weigerde zanger te worden van Led Zeppelin en werd uiteindelijk een cultartiest. Terry Reed, The Hand Don't Fit the Glove.

Terry Reid, The Hand Don't Fit the Glove. James Brown schreef het nummer met zijn orkestleider Pee Wee Ellis en ze plande een klassieke saxofoonsolo in het nummer van Maceo Parker. En Amerika kreeg er geen genoeg van. Het was de zoveelste nummer 1 hit voor James Brown. Cold Sweat.

James Brown, Cold Sweat. Alle hits van de Fortunes uit Birmingham werden aangeleverd door min of meer bekende songwriters. En toen probeerden de bandleden het zelf met een nummer van zanger Rod Allen en gitarist Barry Pritchard. Maar het was geen succes. Het werd geen hit. De Fortunes, The Idol.

The Fortunes, The Idol. Het was een bescheiden hit voor de Sand Pebbles uit New York, maar de band werd wel heel succesvol in Engeland, waar men in de ban raakte van Amerikaanse soul. The Sand Pebbles, Love Power.

The Sand Pebbles, Love Power. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. De Marmalade uit Schotland nam een compositie op van de vorig jaar overleden zanger William Campbell. Dat nummer was bijna 4 minuten. En dan zeggen ze al snel in Engeland vooral, dat is te lang voor een single. Maar het werd toch een hit. The Marmalade. I See the Rain.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars bij de 14e aflevering van The Way Up North. En we maken de reis van de Mississippi Delta, van Clarksdale, naar Memphis, naar St. Louis. En nu komen we uit in Chicago. Dat is ja, de grote stad in het noorden van Amerika. Ik denk voor veel zwarte mensen in de 20, 30, 40 jaren het eindpunt van hun bestemming, of niet?
2: Ja, ik denk dat Chicago, dat daar de meesten ben blijven hangen.
1: Ja.
2: Sommigen zijn nog doorgaan naar de auto-industrie in Detroit. Maar de meesten kwamen toch in Chicago uit.
1: Ja, en de ene die kwam met de auto. De ander die kwam met de boot. Met de trein, zoals in de vorige aflevering. Nou, wij kwamen gewoon met de auto over de grote weg, zeg maar.
2: Ja, ja, ja.
1: Over de highway.
2: Een enorme rondweg.
1: 500 kilometer hebben we gereden,
2: denk ik. Ja, ja, ja.
1: En dan
2: ja.
1: Kon je u altijd op een rondweg, op een beltway.
2: Ja, op die grote beltweg, ja. Daar kwam je uit.
1: Zuid-Holland, daar kwam je terecht.
2: Ja, en dat lag ook nog op een raar punt, geloof ik. Drie staten of zo. Ongeveer.
1: Ja, want Zuid-Holland, dat lag in een andere staat. Dat lag in Michigan trouwens.
2: Ja,
1: in Michigan. Dat lag dus niet in Illinois, waar Chicago in ligt. Maar dat lag net over de grens door van. En hij dan naar het centrum van Chicago won. Hè, naar downtown Chicago. Dan moest hij. Ja, dan hadden we helemaal niet in de gaten eigenlijk. Want ja, wie komt maar gewoon uit Drenthe.
2: Ja.
1: En dan denk je van, nou ja, aan de rand van de stad ben je beter zo. Nou, maar, dat hebben wij weten. Hè?
3: We rijden hier op een hele lange weg. Die heet Helstedt. 200 kruispunten moeten we ongeveer voorbij om in de city te komen. In waar de downtown, zou ik maar zeggen, waar die prachtige grote skyscrapers allemaal staan. Onder andere de Sears Towers. Dat zijn ongeveer de hoogste van de wereld. Ik geloof dat de hoogste waren tot voor kort. Hebben ze geloof ik in Singapore 1 neerzet die hoger is. Chicago, waar komt die naam vandaan? Die komt uiteraard weer uit de Indiaanse taal. Dit was eigenlijk oorspronkelijk Chicago. En dat betekent de plaats van de wilde uien. Of de wilde siepels, zoals wij in Drenthe zeggen. Het is een vreselijk grote stad. 3 miljoen mensen in de stad zelf. En die area, dat is 6 miljoen mensen. Dus ik zal maar zeggen, een bijna de helft van Nederland. De bevolking.
1: Een hele zwarte bevolking hier, hè?
3: De bevolking, ja. Daar hebben we het over. 39% zwart. Dat is een heleboel. Daarna komen de Caucasians, dat noemen ze dan de blanke mensen hier. 38%. Spaanse mensen, dus zeg maar zeggen uit Mexico, Spaanstalig. 19%. En Aziaten, 4%. En dan heb je nog een redelijk grote kolonie van Polen, Grieken en Duitsers. Dus een zeer gemêleerde bevolking dus. Chicago is eigenlijk ook bekend geworden, in eerste instantie ook door de auto-industrie, maar die is later toch in zijn geheel bijna in handen gekomen van de mensen in Detroit, General Motors, Ford enzovoort. Motor City heet dat ook. Maar wat misschien wel leuk is te weten dat ook Hertz, de grote verhuurder van auto's, dat die eigenlijk vroeger auto's bouwde heb. En wat ook misschien nog wel leuk is om te weten, dat de Yellow Cab als eerste gebruikt werd in Chicago. Nou, we rijden nu over Helstedt en we gaan over kruising 157. En dan praten we over Helstedt South. Want er is ook nog een Helstedt North. Deze buurt die ziet er nog redelijk fris uit. De huizen hier en de grasveldjes die zijn nog mooi kort geknipt. Maar zo gauw we straks links afslaan, dan komen we in de zwarte buurten. En daar ziet het er allemaal toch een heel stuk minder welvarend uit. Je kunt wel hard zeggen dat sommige stukken eigenlijk liggen op een beetje derde wereldland.
1: Is dat nou de streek waar als de mensen uit het zuiden, uit Mississippi, waar die in de 20, 30, 40 jaar neergestreken bent?
3: Ja, South Side Chicago is van oorsprong de plek waar de mensen, de immigranten, zou ik maar zeggen, terecht gekomen ben. En het lag vlak aan tegen de Joodse wijk. Joden, vooral uit Oost-Europa. En dat is dan iets meer naar de stad toe, zou ik maar zeggen. En daar lag de Joodse wijk tegenaan. En wij zijn ook van plan om de oude Chess-studio's te bezoeken. Van de gebroeders Chess, Leonard en Phil. Die eigenlijk uit Polen kwamen en die Chess heten, C-H-E-Z. Een vrij arme Poolse familie. We hebben het er straks nog wel over. Hun zoon Marshall nam het later over. Maar dat is eigenlijk, dat is een major company in de, zal ik maar zeggen, in de 40, 50 jaren tot in het begin van de 60 jaren. Grote mensen hebben er allemaal opgenomen, zoals Howlin' Wolf, Muddy Waters, Chuck Berry, Little Walter. Te veel om op te noemen, maar daar komen wij straks op terug.
1: Want die mensen hier in Chicago, de Negers en de Joden en de Polen en de Grieken en zo, woont het allemaal door elkaar heen of is dat wat indeeld?
3: Nou, als je hier Helsted afriet, dan zie je heel duidelijk dat het indeeld is. Eerst kreeg je dus waar wij vandaan kwamen, dat is van een soort van Beltway, 294. Dat is dan nog redelijk blank, zou ik zeggen, maar we zijn al bijna bij de buurt waar de zwarte bevolking begint. Daarna krijg je eigenlijk het Joodse gedeelte en dan krijg je een stukje Grieks, of een stukje Pools en dan krijg je een stukje Grieks op een gegeven moment. En ja, daarna krijg je weer een zwart gedeelte. En dan kom je uiteindelijk in downtown huizen.

0: Jimmy Rogers, die erover zingt dat hij East St. Louis verloor en dat hij richting Chicago gaat. Chicago Bound van de CD Feeling Good uit 1994. Ja, en hij illustreert eigenlijk het verhaal van The Way Up North, hè?
1: Ja, helemaal perfect. West Memphis naar East St. Louis en van naar Chicago. En ja, dat was dan zijn start. Jimmy Rogers, overigens altijd tweede gitarist bij Muddy Waters. Zonder Jimmy Rogers was die sound ook volgens mij niet helemaal West wat het moest wezen. Want hij speelde altijd die lage riffs onder de slide van Muddy. En eigenlijk prachtig, prachtig gedaan. Man, Jimmy Rogers is onlangs ook overleden, jammer genoeg. Chicago Bound, helemaal verteld, The Way Up North in ongeveer 2 minuten en 28.
0: Precies.
2: Nou, tot nu toe is het hier heel rustig. 138th Street, crossen we net. Maar zo gauw als we straks bij de splitsing komen, daarna begint eigenlijk het echte zwarte gedeelte. Hier is nog een beetje industrie en dergelijke, zie je hier overal.
3: Het is hier ook nog een vierbaansweg, gescheiden wegen. Mooie verkeersweg nog. Groot station weer, een rangeerterrein.
2: Helemaal in de verte zie je net over de boomtop die Sears Towers. Dat zijn er twee en dat zijn enorme hoge gebouwen. Als je daar ook rondloopt in het Chicago downtown, dan ben je zelf eigenlijk helemaal niets, want het is echt heel...
3: We kunnen wel hem opgaan, 102 verdiepingen hoger.
2: 102 verdiepingen, ja. Nou, degene die wil, die gaat er maar heen, maar ik niet.
3: Je kunt geweldig aan de kieken, hè?
2: Ja, nou ja. Nogmaals, degene die dat leuk vindt, die kan dat doen. De blues, daar zullen wij dus ongetwijfeld achter komen of dat hier nog leeft. Misschien kunnen we straks een paar mensen op straat aanholen en eens vragen of ze weten wie Buddy Guy is. En of ze weten wie Muddy Waters is. En als je dan... heb je misschien toch wel... En of de blues hier nog leeft, dat zullen we natuurlijk ongetwijfeld zien. Er bent hier wel een aantal bluesclubs. Buddy Guy's Legend is hier ook. Dat is iets gestroomlijnder allemaal. Dat is een club waar behoorlijk wat mensen in kunnen. Waar je ook kunt eten. Waar ze wat grotere acts hebben. En je hebt een aantal... Ja, je hebt een aantal bluesclubs die toch variëren van een klein café. Tot dan, hoe heet die keten nog maar weer?
3: House of Blues of...
2: House of Blues, wat dan heel luxe is en waar ook niet alleen maar blues gespeeld wordt, maar toch ook muziek die in rock'n'roll en dergelijke, die zijdelings met blues te maken heeft. Kerken, die zie je hier ook heel veel. Ik denk dat als je Helstedt afriet, dat je er wel 40 hard hebt. En in die arme buurt speelt de kerk natuurlijk nog steeds een verschrikkelijk grote rol. Want ik denk toch dat de werkloosheid, als je daar nog eens kijkt, zo naar al die buurten hier, toch wel redelijk hoog zal wezen. Chicago die heeft weer een burgemeester die heet Daley. Dat is een zoon van de man die in de 60 jaren hier burgemeester was toen je die riot zat. Won't you please go to Chicago for a riot? Dat zong Crosby, Stills, Nash & Young toen al. And I almost cut my hair. Weet je wel, allemaal van die dingen die daarmee te maken hadden. Deze Daley die doet het geloof ik wel redelijk. Zijn vader die heeft wel een aantal goede dingen gedaan. Heeft onder andere ook mede Kennedy nog in het zadel geholpen, zegt men. Maar aan de andere kant verdacht men hem ook van contacten met de mob, dus met de georganiseerde misdaad, zeg maar zeggen.
3: Een enorm lange straat, hè?
2: Ja, ik denk dat die straat toch wel zeker zo'n 10 kilometer lang is. Misschien wel langer.
3: Ik denk wel... hij was 15 mijl stond op de Corrie, dus reken maar uit.
2: Dat is al 24 kilometer. Ja. Nou, wij hebben inmiddels misschien net een kilometer of... wij zijn op de helft ongeveer, van 115th Street zijn we nou. En overal zie je zo om de paar blokken een McDonald's, die zit overal.
3: Ja, maar de allereerste McDonald's, die was hier in Chicago, hè?
2: Ja, dus zou die meneer McDonald dan ook een Schotse Chicagoan zijn?
3: Meneer Kroc, dat was de oorspronkelijke uitvinder van de formule. Die heeft hier zijn allereerste open. Die is er ook nog hier zo.
2: Woont die man hier nog?
3: Nou, de man, dat betwijfel ik maar. De allereerste McDonald's die hier nog wel.
2: Nou, het is ook wel heel goed te zien, want het staat er hier vol mee.

0: Hele goede harmonica speelde door William Clark van de CD Groove Time Chicago Blues. Maar ja, helaas niet meer in ons midden.
1: Nee, hè? William Clark, vrij jong overleden ook aan een hartaanval.
0: Hij was van 51 jaar.
1: Ja, is ook nog een keer op het Blues Estafette geweest. Ik heb nog heel de morgen ontbijt lang met hem zitten praten.
0: Ja, ja.
1: Maar helaas niet meer. Een van de betere jongen, moderne jongens eigenlijk hoor. Jammer dat hij er niet meer is. William Clark. Op het Alligator label was dat. Chicago Blues, William Clark.
0: Wij vervolgden de reis over die hele lange straat die van het zuiden van Chicago, eigenlijk vanuit Michigan, over de state line giet naar Illinois. En dan zit hij in Chicago, in South Holland. En dan hij die weg volgt, 25 kilometer ongeveer. Uiteindelijk kon je dan terecht in downtown Chicago, maar zover binnen we nog niet.
2: We zitten hier nu redelijk in de zwart, in de black area. Maar het wordt straks nog een beetje armer. Dit valt hier nog wel weer mee. En wij moeten straks ergens af. Michigan Drive of Michigan Avenue. En daar ergens in de buurt moet het oude gebouw zijn van Chess. De 30 jaar, dat is Chicago ook nog wel even belangrijk. Dat was eigenlijk het begin van de Chicago Blues. En toen speelden hier mensen als Big Bill Brunzy, Sonny Boy Williamson, John Lee Williamson wilde staan, de eerste. Het was Tampa Red, dat was heel bekend. Big Maceo, Mary Water, dat waren, en Memphis Minnie, dat waren eigenlijk de bekendste. Dat waren de toppers in die tijd. En het is nog wel leuk om te vertellen dat Tampa Red en Big Maceo vaak in van die kleine clubjes speelde. En als het publiek dan eigenlijk wat rumoerig werd, dan ging Tampa Red, die bemoeide zich ermee en het ontaarde vaak in een vuistgevecht met hem. Zij speelden dan een hele avond voor $3, die twee mensen, Big Maceo op de piano. Overigens leermeester van Otis Penn. En Tampa Red voor $3.
0: Ja, dat stinkt wel anders, hè?
2: Ja, ik weet niet waar die mensen hiervoor speelden. Het zal nog steeds niet veel wezen, denk ik.
0: Nou, afwoord is hiervoor speelt.
2: Ja, maar dat heeft niks met deze scene te maken. Dat is het vaste land van Europa. Ik denk dat deze mensen, wat ik van George Hughes zou horen, dat die met een hele band zoiets als $300 verdienen, dus $600. Dus dat is bijzonder weinig. Big Bill Brunzy, dat was een man, een hele hulpvaardige man, een hele grote man. Die ook geen enkele probleem had met nieuwkomers. Want het was wel vaak zo dat nieuwkomers door een aantal mensen niet gewenst werden. En die dan maar niet in contact werden gebracht met belangrijke mensen. Omdat dat toch een beetje een soort van concurrentie was. Big Bill, die werd door heel veel mensen, een soort van vaderfiguur was dat. Die hielp iedereen. Zag geen probleem in mensen te helpen, omdat anders een concurrent zouden worden. En dat was natuurlijk wel een hulp.
0: Was bij Memphis Minnie daar ook een beetje zo? Ik las dat hij ook wel mensen ook in begon financieel ondersteunen om op de kloeten te komen hier zo.
2: Ja, Memphis Minnie is ook iemand geweest die heel erg belangrijk geweest is. Met Kansas Joe McCoy als sideman. En dat waren de grootheden van de 30e jaren. Hè. Daarna kwam steeds meer mensen nu die Delta. En die trek die zal toch enorm groot geweest hebben, want als wij er dan aan denken dat er nou 39% zwarte mensen wonen, dan is er natuurlijk een enorme stroom vanuit het zuiden hier naartoe gegaan. Het is wel zo dat deze buurt er ook behalve dan de huizen waar men in woont, het ziet er allemaal wat slordiger uit. Als je in de downtown komt, dan glimt alles. Zelfs de ruiten die Daar mag geen spatje op zitten. Maar ja, het is natuurlijk ook grotendeels de grote firma's die daar zitten. En de hele grote banken. En grote gemeentelijke overheid die daar in die skyscrapers zitten.
3: Hoe werken die mensen nou vroeger? Voor welk werk gingen ze hier naartoe?
2: Nou, in eerste instantie de auto-industrie, maar ook de slachterij. Maar vooral, wat ik begrepen heb, ook de in de constructie en de verpakkingsindustrie heel veel. De spin-off, zou ik maar zeggen, van die grote fabriek. Daar, en ook een heleboel mensen werkten als chauffeur en zo voor fabrieken, op auto's. Dus dat toch allemaal, zeker de zware bevolking, in dienst van of van de grote, hele grote firma's. En allemaal baantjes waar je nou niet te veel opleiding voor mocht hebben, natuurlijk, moest hebben. Dus, maar een heleboel mensen in de verpakkingsindustrie van de vleeswarenindustrie.

0: klassieke nummer van Howlin' Wolf, Chester Burnett, The Killing Floor Blues. Oftewel het werken in de vleesfabrieken. En dan met name op het gedeelte worden als het vee doodweer.
1: Ja,
0: want dat hoorde er ook allemaal bij.
1: Ja, dat is
0: En dat was het meest rudimentaire werk wat er zo'n beetje was.
1: Ja,
0: en dat was dan voor de zwarte mensen uiteraard.
1: Ja. En ook heel veel mensen die chauffeurden ook. Hè.
0: Ook ja.
1: Muddy is ook wel toen hij eraan kwam, was hij chauffeur.
0: Ja.
1: Toen heb
0: ja, maar dan was je al volgens mij een beetje aan de betere kant.
1: Ja,
0: maar,
1: ja, precies. Ja,
0: net al een beetje voor elkaar.
1: Ja.
0: Want dat was natuurlijk wat jij zo straks ook al zei, dat meesten hadden die verwachting als ze naar Chicago toegingen, dat toch een beetje het beloofde land was. Hè? Want ze hoorden daarvan van de dikkere salaris die doorbetaald werden. En er werd niet bij verteld van dat leven daar ook
1: duurder was. Ja.
0: Duur was maar.
1: Ja, in een van onze vorige uitzendingen vertelde Willy Foster dat al precies. Van, hier was altijd wat te eten en het leven was hier veel goedkoper. Maar Chicago, daar verdiende je dan wel meer. Maar je was ook veel sneller geneigd om het uit te geven en alles was duurder natuurlijk.
0: Ja, en die moesten een huis huren, hè?
1: Ja, absoluut.
0: En door worden de huiseigenaren, die worden er vooral beter van door zo. We gaan weer de straat weer op, we gaan de weg weer op. We gaan weer op Helster.
1: Op Helster, en Helster is long.
2: Helster, 76. Dan moeten we straks bij een soort van splitsing komen. Als je dan erom toe gaat, kun je op Helster helemaal downtown komen. Dan denk je daar gewoon Helster op, maar dit is Helster South. En dan krijg je dan weer Helster North.
3: Ja, je moet hier groot denken.
2: Ja, daar hebben die Amerikanen ook echt de ruimte voor, want ze kunnen hier alle kanten opbouwen. Want wij in Nederland, wij zijn natuurlijk heel beperkt. Zeker wat onze ruimte betreft. En hier in dit grote land is dat no problem. Wat je hier ook heel veel ziet zijn laundromats. Dat zijn, daar kun je je kleren laten wassen, weet je wel. Een soort van palten, maar dan moet je het allemaal zelf doen. Dus van die kleine wasserijtjes, waar je ook kunt drogen natuurlijk. Wie kent niet Laundromat Blues van Albert King?
3: En kappers.
2: En kappers, ja, ook veel. Men is dus, men laat zich dus nog knippen en scheren hier. Vind ik ook wel een beetje jammer dat dat in Nederland eruit is, want het was altijd wel gezellig. Het was een punt zo, waar mensen elkaar ontmoeten. Zo herinner ik mij nog Kappen Lameres op de rand van het rode dorp waar, in Assen, waar ik ook nog een jaar of zes woonde heb. En als je naar de kapper ging, dan zat daar toch al die 10 man in de buurt. Er stonden 2 man te knippen en je hoorde dus alle nieuwtjes uit de buurt. En er werd veel gelachen. En dat was ook trouwens de eerste keer dat ik De Lach zag, het blad De Lach. Misschien kunnen de oude luisteraars dat nog herinneren.
3: Pikant, hè?
2: Ja, dat was toen al, daar zag je helemaal bijna niks bloos in een paar blote benen, maar dat was toen al heel wat. Maar ik kan me zo voorstellen dat die kapperszaken hier eenzelfde functie had. Van deze buurten ook een sociale een soort van functie waar men elkaar treft en waar men elkaar de laatste nieuwtjes vertelt uit de buurt.
3: Wat me ook opvalt dat bijna alle zakenpannen hier zo dat die tralies of wat dan ook voor de route hebt hier.
2: Ja, een heleboel bent ook verlaten. En dat zal natuurlijk wel te maken hebben met de crime rate. En dat het percentage aan diefstallen. En het is natuurlijk een buurt met een sociale achterstand. En daar is hij toch meestal wat meer trammeland als in die villa-wijk natuurlijk.
3: Een drank wordt hier echt in aparte zaken verkocht, hè?
2: Ja, liquor stores.
3: Daar zie ik altijd volk rondhangen.
2: Ja, dat... de drank speelde een grote rol in heel hun dof bestaan. Dat was dan van Jan Boezeroen, geloof ik. De drank speelde een grote rol in heel zijn dof bestaan. Nou, dat is hier ook een beetje aan de orde.

0: Eigenlijk zou dit het lijflied moeten wezen voor Little Walter, hè?
1: Ja.
0: You better watch yourself.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, hij deed het niet zwaar.
1: Nee, absoluut niet. Het was een redelijk moeilijke figuur.
0: Ja, een opgewonden standje.
1: Ja.
0: Vulle drank altijd erbij. En hij is ook niet ouder worden dan.
1: Nee, he? Nee.
0: In een street quarrel.
1: Ja, street brawl. Dus.
0: Brawl, ja.
1: Ja. Ja, Walter die... Ik kon wel mooi Moldenburg gespeeld trouwens, maar... Poel van die mensen die wint apart terechtkomt, Moldenburg gespeeld.
0: Beetje tragische figuur.
1: Ja, Butterfield, een overdosis en Henry Strong, dus die vrouw neerstoken.
0: Ja.
1: James Cotton toch ook. Little Walter dus.
0: Tot John,
1: William Clark.
0: Tot John LeGrand.
1: Ja, allemaal een beetje...
0: Wij kwamen uiteindelijk, Harry, met onze reis op Halstead. Kwamen wij terecht op, en dat was ook de bedoeling, kwamen wij terecht in de buurt van downtown. Kwamen wij terecht op Michigan Avenue. Want wij wilden naar de studio van...
1: Van Chess.
0: Van Chess.
1: De broeders Chess, waar ze dus op laatst altijd opnomen hebben. Nu was dat een museum, zou ik zeggen. Een stichting. Willie Dixon's Blues Heaven Foundation. En ja.
0: En dat was het einddoel van onze zoektocht.
1: Ja, van daar worden wij naartoe om onze eerste reportage over die bluesmuziek en over die Chess-familie te maken. Ja.
0: Op Halstead. Ja,
2: dit is de oude Chess-studio, of de ingang van de oude Chess-studio. Dit is een gebouw op Michigan 2120. Nu is daarin gevestigd Willie Dixon's Blue Heaven Foundation Incorporated. En we zien hier een houtsnede, het silhouet van Willie Dixon. Die leefde van 1 juli 1915 tot januari de 20e 1992. Willie Dixon komt oorspronkelijk ook uit Mississippi. Is al vroeg van huis weglopen en is... Zoals het zo mooi... Het verhaal is natuurlijk prachtig. Hij is op een freight train gesprongen en is in Chicago terechtgekomen. Nou, hij heeft daar verschillende baantjes gehad. Hij is onder andere ook nog even bokser geweest. Hij heeft nog 4 partijen gebokst om de Golden Glove. En die heeft hij ook winnend afgesloten. Maar kreeg al snel ruzie met de promotors en is toen opgestaapt. Een mooie foto van hem hier. Willie Dixon werd later eigenlijk een beetje een manager van alles. Maar ook vooral... bassist en songwriter bij Chess. En op laatst bekleedde hij een hele belangrijke functie daar. Hij was de man van die heel veel nummers geschreven heeft voor Howlin' Wolf en voor Muddy Waters en noem maar op. Dus als songwriter was hij heel belangrijk. Als bassist deed hij op heel veel sessies mee, samen met Freddie Below. Staat hij op de meeste platen die er gemaakt zijn. Een soort van studiomuzikant van Chess eigenlijk. Nou, we staan hier voor het pand en wil eens kijken of er... het is geopend van maandags tot vrijdags van 9:30 tot 4:00. Dus eens kijken wat we kunnen doen. Zullen we al moeten vragen of we weer wat mogen filmen of zo. Maar... We
3: kunnen in ieder geval de studio niet in.
2: Work in progress. Studio 2 is temporarily suspended, ja.
3: Yeah. Nou, laat eens binnen gaan.
2: We apologize for any inconvenience.
3: Oh, zelfs de deur is dicht. Dat is natuurlijk wel jammer, dat als het tot de 19e dicht is.
2: Ja, misschien dat er iemand voor was dat die hem iets kan vertellen.
3: Ja.
2: Dat is helemaal niks gebeuren.
3: Maar ik denk, de studio tours, maar ja, dat zal wel alles wezen of zo zeker dan. Oh, dat is een mevrouw. Ja, nog kan erin. Oké. Hi. Hallo. Hello, we are a Dutch radio and television crew from Europe, and we are traveling around in the States.
4: You know what? There's no filming in the building without permission from the Dixons.
3: Uh-huh.
4: So I don't know if he's filming right now, but...
3: Yeah.
5: I'm filming it there.
4: Oh, yeah.
3: But we can with a mic in,
4: you know,
3: that's no problem.
4: You'll have to talk to my boss.
3: Yeah, okay.
6: Hi.
3: Okay. Hi.
6: Hi.
5: Harry
6: from Europe, Holland.
7: Hi, Amsterdam. How are you? Nice to see you.
3: Hi, I'm Al.
7: Hi, Al.
3: And he's Willem.
7: Hi.
3: We're from Holland, from Europe. We are making a tour in the States for making a radio documentary about blues music from the Mississippi to Chicago.
7: Okay.
3: And that's the reason why
7: we
3: are here.
7: We have to get a release with you first in order to determine exactly how you want to use the film.
3: Mm-hmm.
7: And then I'll have to, you know, figure out how to help you because our tours are suspended. The facility is we're doing some redecorating right now.
3: Uh-huh.
7: So because we don't really have the facility up, you know, like it would normally be, it would be kind of difficult. We might have to makeshift, you know, an area or something for you to talk to us in.
3: Mm-hmm.
7: Okay. But if you hang on 1 second, then I can talk to you and let you know how we can proceed. Okay.
3: Yeah. Okay.
6: Can I film something here?
7: You know, if you could hold on a minute, we don't have an understanding of how you want to use
6: perfect.
7: It. We'll work with you. I just need to figure out. Okay. Let me finish my call. Have a seat.
3: Okay.
6: Okay.

0: De man van de Willie Dixon Foundation, Willie Dixon himself, Moon Ketting van de LP What Happened to My Blues uit 1976. Ja, en dat was het op Michigan Avenue, waaras de zaak, een beetje het museum van de Willie Dixon Foundation op dat moment gesleurden was. Maar wij geven de moed nog niet op.
1: Want wij hebben toch nog ergens een afspraak makkelijk met die lui.
0: Wij komen nog weer terug hier.
1: Ja.
0: Wij komen nog weer terug. B. Willie Dixon. Chicago, dat is natuurlijk de plek van Muddy Waters. Ook al kom je uit Clarksdale, eigenlijk vlakbij Clarksdale op de Stovel Plantation. Maar als je het over Muddy Waters hebt en over de elektrische blues, de Big City Blues, dan is het ook voor Muddy Waters is het Chicago. En ik kan me ook zo voorstellen dat hij, dat hij waarschijnlijk door op Maxwell Street, dat hij door als eerste terecht te komen is aan de South Side van Chicago.
1: Ja, dat liep me wel, want iedereen die daar nee aankwam, die ging daar eigenlijk naartoe, want daar waren altijd bekenden. En je moet rekenen, het waren toch allemaal families. Het was veel familie van elkaar ook.
0: Ja.
1: Dus daar waren vast wel mensen uit die familie die daar op een gegeven moment hem wegwies konden maken in die wirwaar van handel en wandel en zo.
0: En ook optredens wat er achteraan kwam natuurlijk.
1: Ja.
0: En de eerste opnames die je in Chicago gemaakt bent bij Chess. Je hebt er al die verloren schieren woont. Als ik zo een paar dingen in het boek lees, dan heb je daar niet een armoedig bestaan leid in Chicago.
1: Nou, in het begin natuurlijk had het wel wat moeite meer. Want het was ook niet zo dat ze hem direct een contact aanboden hebben. Dus hij moest er nogal wat voor doen. Hij was even allerlei baantjes had. Een daarvan was vrachtwagenchauffeur. Maar later is hij natuurlijk toch wel heel beroemd geworden en hebben niet echt slechte huizen had. Er was zelfs nog ruimte onder het huis om Little Walter op te bergen.
0: Een basement.
1: En een beetje controle op te holen.
0: Dat was ik wel nuttig bij Little Walter.
1: Ja, precies.
0: Dat was niet de makkelijkste man. En Muddy moest natuurlijk toch ook wel een beetje gelegenheid hebben met zijn familie en je zijn vriendin even niet zo bij me nu zat, hè?
1: Nee.
0: Wel in de buurt?
1: Ja, wel in de buurt. En dat is nou eigenlijk ook een beetje, als je de boek van Ray Charles neemt, The Man and the Music, ook een biografie, dan zit er veel vergelijkbare materiaal in wat vrouwen betreft.
0: Zijn er niet vrouw niet genoeg?
1: Nee, het zal wel u de tit van Afrika stammen of zoiets, maar hier koppelt hij dat. Ik bedoel, maar dat. Ach.
0: Maar Muddy was ook zo'n man trouwens. Hè? U dit hele boek komt ook naar voren dat het een. Het was een womanizer.
1: Ja, Robert Johnson, ze konden er allemaal.
0: Ja, hij had aantrekkingskracht op de vrouw.
1: Ray Charles, dat boek, als je dat leest, dan bent dat wel. Dit leek wel als in haren, maar.
0: Ja. Nou, zo aardig was met Muddy niet. Maar zoals hij zelf zegt en zoals hij zelf zingt, hij was wel a born lover.

0: lekkere hoekige opname uit 1958. Born Lover, Muddy Waters met Pat Hare op gitaar. Little Walter uiteraard op de mondharmonica. Otis Penn op piano. En Francis Clay op slagwerk.
1: Ja, Pat Hare, dat is
0: ja. Dat was het ene.
1: Ja. De man die op iedereen schoorde op een gegeven moment.
0: Ja, zoals op de politie. Ja. Komt van de LP Muddy Waters, Rare and Unissued. Het is dus weer zo'n zeldzame opname. Misschien is die wel een maakt in bij Chess. En gewoon een outtrack die nooit op een LP terecht te komen is toen.
1: Dat zou best eens kunnen, want er is natuurlijk altijd wel materiaal wat ze niet goed genoeg van. Yeah. Wat later op een gegeven moment toch ergens terecht komt via license deals of weet ik veel.
0: Ja, misschien bij de uitverkoop van Chess. Ja. Want dat was de maatschappij waar Muddy bij begund is, of eigenlijk bij Aristocrat, maar ja, dat was de veurloper.
1: Ja, dat was de veurloper van Chess, ja.
0: Van de twee Poolse broers die dat deden.
1: Ja.
0: En ik heb nog een opname van juli 1951, Muddy Waters, met het nummer See Moves Me. Daar speelt Leonard Chess nog op mee.
1: Ja, Leonard Chess op bassdrum zie ik staan.
0: Ja.
1: Nou ja, dat kan als je een beetje in de maat blijft, dan moet dat toch niet te moeilijk wezen voor Leonard. Hoewel Leonard toch niet zo gek viel. Die afficheerde zich altijd wel als de man die er verstaan van had. Maar hij was ontzettend bang om Muddy wat eerder los te laten en Jimmy Rogers in te brengen en Little Walter. Waardoor Muddy eigenlijk heel veel plaat gemaakt heeft die nog in de volksfeer leek, weet je wel. In de akoestische sfeer. Dus Leonard, ja, hij durfde niet echt. Maar een bassdrum, misschien kan hij net al.

0: Ja, je hoort de vierkante voet van Leonard.
1: Ja, hij tikt rustig door.
0: Tja.
1: En als je dan even syncopeert, dan wordt het al moeilijk.
0: Hoe zeg je, Harry, syncopeert?
1: Ja, het accentueert van zwakke maatdeel. Dus dat, maar dat is een term in de muziek. Dat zou de Lustra niet echt met lasten valt.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De plek waar als mensen die 1200 kilometer gereisd hadden elkaar ontmoeten in Chicago, dat was Maxwell Street.
1: Ja, en Maxwell Street, dat is nog een beetje van overluisteraars. Het is een plek waar heel veel zwarte mensen bij elkaar komen en die daar op de hoek wat eet. En de universiteit die wil graag een stuk van Maxwell Street hebben, want die ziet daar nog wel brood in. Maar De Chicago's die wil graag een stukje holen.
0: Wij waren er nog net op tijd, want het was nog niet helemaal verdwenen. Dus de volgende week wat dat betreft naar Harry's Blues. Bovendien, wij proberen nog een keer een nieuwe poging om bij Chess, de studio van Leonard Chess, om door naar binnen toe te komen. En of dat lukt, volgende week in Harry's Blues in The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Regel Meijer, samenstelling en presentatie Harry Muske en Albert Haar. Bedankt aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en aan VPRO Radio. Wat ons betreft, Harry's Blues is de volgende week weer. Tot dan.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Harry Musquet introduceerde de blues in Nederland. Hij was een gepassioneerd Drenthe-promotor. Hij schonk Grollo landelijke bekendheid. En hij verloste Assen van het saaie imago als ambtenarenstad. QB and the Blizzards, I'm So Restless.

QB and the Blizzards, I'm So Restless. Coco Taylor ging als meisje vanuit Memphis met de Greyhound-bus naar Chicago om daar succes te hebben en beroemd te worden. Maar ze werkte jarenlang als schoonmaakster en 's avonds trad ze op in het clubcircuit. Totdat ze ontdekt werd door Willie Dixon. En toen werd ze alsnog de Queen of the Blues, Coco Taylor, I'm a Woman. Oh!

Coco Taylor, I'm a Woman. Roy Bird uit New Orleans werd beroemd als professor Longhair. Hij stond op het Newport Jazz Festival, het Montreux Jazz Festival, altijd met Dr. John als gitarist. Hij overleed in 1980 op 61-jarige leeftijd. Professor Longhair, it's my fault, darling.

Professor Longhair, it's my own fault, darling. Son Shields was al 31 jaar toen hij vanuit Arkansas naar Chicago ging om daar een baan aan te nemen als huisband in de Expressway Lounge, een bekende bluesclub in die dagen. En dat leverde weer een contract op bij Alligator Records. En vervolgens werd hij een bluesfenomeen in Amerika. Son Shields, Telephone Angel.

John Seals, Telephone Angel. Albert Collins uit Houston maakte daar met Johnny Copeland de blues populair. Maar Johnny Copeland verhuisde naar New York en Albert Collins koos voor Los Angeles, waar producer Dick Sherman een ster van hem maakte. Albert Collins, Blue Monday Hangover.

Albert Collins, Blue Monday, Hangover. James Cotton was jarenlang de mondharmonica-speler van de Muddy Waters Band en later ging hij solo verder en toen maakte hij het schitterende album Harp Attack met drie andere mondharmonica-spelers uit Chicago, namelijk Junior Wells, Billy Brands en Carrie Bell. James Cotton, Little Car Blues.

James Cotton, Little Car Blues. Robert Gray was een fan van Albert Collins en Johnny Copeland en hij maakte met zijn twee helden het album Showdown en dat leverde een Grammy Award op. Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland, The Dream.

Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland, The Dream. Elton John was in alles een tegenpool van Harry Musquet, maar Harry waardeerde hem zeer als zanger, pianist en vooral als componist, want zijn melodieën spraken hem aan. Elton John, Crocodile Rock.

Elton John, Crocodile Rock. William Clark, dat was een mondharmonica-speler uit Los Angeles. Hij werkte als treinmachinist en 's avonds trad hij op in de bluesclubs in Watts, de zwarte wijk van Los Angeles. Hij overleed na een optreden in 1996 op 45-jarige leeftijd. William Clark, Pawn Shop Bound.

William Clark, Pawn Shop Bound. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana werd volop gekopieerd door de Texaanse bluesgitaristen. In de jaren 70 toerde hij voortdurend door Europa en daarna speelde hij eigenlijk door tot zijn dood in 2005. Clarence Gatemouth Brown, Got My Mojo Working.

Clarence Kate Maud Brown, Got My Mojo Working. Sapphire, dat is een band uit Virginia. En die band bestaat louter uit vrouwen, onder leiding van zangeres Anne Repson. En de dames stonden op alle grote bluesfestivals in Amerika. Daar kwam een eind aan toen Anne Repson getroffen werd door een vervelende ziekte. Sapphire, Sloppy Drunk.

Sapphire, Sloppy Drunk. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Roy Buchanan, dat was een goede gitarist uit Washington D.C., maar de man kon totaal niet zingen en daarom moest hij altijd een gastzanger inhuren voor zijn albums. Op het album Hot Wires is dat soul- en blueszanger Johnny Sales uit Chicago. Roy Buchanan, That Did It.

Daarom begonnen wij met Sess Jordan. Uitstekende zangeres die van oorsprong uit Australië komt, maar al heel veel in Nederland opgetreden heeft. En zij treedt op bij Rips and Blues. Hier is ze met Still the World Goes Around.

Female Power Blues, zo wordt ook wel het noemd. Dit is een muziek van Sess Jordan van hun nieuwe cd The Bitches Blues. En zij is te zien op Rips and Blues op 4, 5 en 6 juni in Ralte. We gaan naar een groep met een heel rare naam. Marky Blue and Rick Latina Project. Dat stiet eigenlijk voor twee personen. Jeanette Markey, zij is de zangeres van het duo, zou je kunnen zeggen. Ooit begon als een showgirl in Las Vegas. En op gitaar is dat Rick Latina. En dat is een man die een beetje speelt in de sfeer van Robin Ford, B.B. King, Larry Carlton en dat soort mensen. Hij zat trouwens ook een hele tijd in de begeleidingsband van Waylon Jennings. In 2015 debuteerden ze en dit is een nummer van hun nieuwe cd, Jumping the Broom, Bad for Real.

Marky Blue en Rick Latina Project, Bad for Real. Van de cd Jumping the Broom. Het is allemaal een beetje van dit soort muziek. Stevige muziek waar hij lekker in de auto met op rieden kunt. De volgende is een hele aparte naam. Ik had er nog nooit van gehoord. Seizoezoe. Seizoezoe. Ik denk van ja, wat zal dat nou voor een band wezen? Het is van een duo van John en James Nolan. Ze komt uit New Hampshire, Amerika dus, de oostkusten van Amerika. Al een hele tijd bij elkaar. In 1994 brachten ze het eerste album uit. En het laatste album, dat is in 2002, denk ik, uitgekomen. Dus er zit een hele pauze tussen. Every Mile was dat. En nu is er weer een nieuwe cd uitgekomen. Ze bent eigenlijk weer bij elkaar gekomen. Ze ben in Titi uit elkaar geweest. Here Again, Retrospective 2022. Seizoezoe met Better Days.

0: Ja, gek dat je soms door een titel op het verkeerde benen zet kunt worden. Want ik dacht in eerste instantie, misschien zou dat het nummer van Bruce Springsteen kunnen wezen. Maar dat is het niet. Say Zuzu, dat is de naam van de band. Komt van de CD Here Again. Maar als je dan nog een nummer lustert en je hoort die mondharmonica en zo dan. Dan zullen dat best Better Days van Bruce Springsteen kunnen wezen van de LP Lucky Town uit 1992. Maar nogmaals, Say Zuzu, dat was het. Wilco, dat is een bandje wat al jaren bestaat, vanaf 2006 zo ongeveer. Jeff Tweedy, dat is de grote man van Wilco. Hij brengt daarnaast ook wel solo dingen uit. Maar er is een nieuwe cd uitgekomen van Wilco. En deze keer heeft hij toch wel tamelijk duidelijke keuze voor de country kant. De Amerikanen hebben alles weer met country te maken. Soms ook wel een beetje blues erbij. Maar dit is duidelijk de country kant van Wilco, de cd. Tired of taking it out on you, falling apart.
1: 2, 3, 4...

Wilco met Val in de Paten. Klinkt inderdaad lekker country-achtig. Een beetje rockabilly-achtig. Een beetje de sound van Bakersfield. Van Dwight Joachim en Buck Owens en dat soort mensen. Het komt van de nieuwe CD van Wilco. En die heet Cruel Country. Cruel Country. Joshua Hadley, dat is de volgende. Een man die ooit op zijn 19e-jarige leeftijd naar Nashville is gegaan. Want hij wil per se in de muziek aan het werk. Nou, gelukkig is hem dat uiteindelijk ook lukt. Dit is zijn debuut-cd, de cd Neon Blue. En het nummer wat ik draai, dat is wel een beetje een bijzonder nummer. River in the Rain. Dat is een nummer van Roger Miller. En Roger Miller, dat is een tamelijk bekende componist in Amerika. Bijvoorbeeld van het nummer King of the Road. De meesten die kent dat wel. River in the Rain is ook opgenomen door Alison Krauss. En het is onderdeel van de musical The Big River. Van het verhaal van Mark Twain over Huckleberry Finn. En dan wordt het gezongen door Lady Gaga. Maar nou in de oorspronkelijke uitvoering van de componist Joshua Hadley, River in the Rain. River.

0: Voor de liefhebbers van een mooie ballad, Joshua Hadley, River in the Rain, van zijn album Neon Blue. Dat hoor je allemaal in Harris Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer recht is scheepsrecht, drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En op de nieuwe cd van Seth Jordan, de cd Bitches Blues, daar tref ik het nummer Sailing Shoes aan. En ik denk, hey, dat klinkt me heel bekend in de oren. Nou, het origineel is inderdaad van Little Feat, geschreven door Lowell George. En de uitvoering die hij als eerste hoort, die is dus van Seth Jordan.
1: There's a lady in a chair bomb.

2022. Seth Jordan met haar versie van Sailing Shoes. Precies 50 jaar geleden, want in 1972 werd het origineel opgenomen door de Amerikaanse band Little Feat. De band van Bill Payne en van de man die dit nummer schreef heeft. Dat is Lowell George, uiteraard. De tweede cd van Little Feat, de eerste cd, die was door een twee jaar ervoor. En de derde cd was Dixie Chicken. Dat zijn de meest bekende cd's eigenlijk. Het was ook de cd, of de LP was het toen nog, waarop Roy Ostrada voor de laatste keer de bas opspeelde door nog vertrokken hij bij Little Feat. U 1972, de Sailing Shoes van Little Feat. Lady.

Het origineel, u denkt die 172 van Little Feat, het origineel van Sailing Shoes. Nou, we hadden een versie uit Canada van Seth Jordans en de Champagne Hookers, zo heet hun begeleidingsband. Een versie uit Amerika en we hebben nog een versie uit Australië, namelijk van Annie Piper. Annie Piper is een goede zangeres, maar tegelijkertijd ook een uitstekende bassiste, die al een stuk of 8 cd's uitgebracht heeft. En dit is uit 2020 van de cd Blow Up Doll. Daar zijn een aantal nummers op covered. Onder andere Pink Cadillac van Bruce Springsteen en Built for Comfort van Willie Dixon. Met een hele goede gitarist erbij. Luister maar eens naar Paul Schumacher. Uitstekende gitarist. Annie Piper. Haar versie van The Sailing Shoes.

De derde aflevering of de derde versie van The Sail in Shoes. Het verhaal over cocaïne en hash, over cocaïne en pot. Van Annie Piper, dat was de les uit 2020. De eerste was uit 2022 van Seth Jordan. En het origineel uit 1972, eigenlijk onovertreffend natuurlijk, was van Little Feat. We draaien nog een stuk van die cd van Mikey Blue Rick Latina Project. De cd Jump in the Broom, het nummer Little Betty.

Best een hele aardige cd, hoor. Deze cd van Marky Blue Rick Latina Project. Een lange naam. Cd Jumping the Broom. En de zangeres in dit nummer was Jeanette Markey, Marky Blue. En de gitarist Rick Latina. Little Betty was dat. Ik moet even wat rechtzetten. Want het volgende nummer dat is For the Birds van Aaron Rattier. En dat is een nummer wat in een musical zit. Een musical die in 2018 in Utrecht komt, Star is Born. En dat wordt gezongen door Lady Gaga. En ik heb eerder gezegd van dat Lady Gaga een nummer zong in de musical Big River in 1984, maar dat was dus verkeerd. Dat hoort A Star is Born to Win. Dat nummer dat is mede gecomponeerd door die Aaron Rattier. En ik draai een nummer van zijn debuut-cd, de Single White Dreamer, net dit jaar uitgekomen. Aaron Rattier met For the Birds.

Tidlitidi. Aaron Retier. Retier. Ja, hoe heet het? Maar spreek ik niet precies of het een Fransman is. Het is geen Canadees volgens mij. Een Amerikaan, Aaron Retier. For the Birds, dat was het nummer van de CD Single White Dreamer. Nou, de volgende, die weet ik zeker dat dat een Engelsman is. Paul Carrack. Man die al jaren actief is, misschien wel. Nou, hij is van 1951, dus hij is toch al dikke 70 jaar is hij. En daarvan ook vast wel 50 jaar actief in de muziek. Eerder speelde hij bij de band Ace en later bij Mike and the Mechanics. En een van zijn bekendste nummers, dat is The Living Years. Ik zag hem ooit bij, in Berlijn bij de uitvoering van The Wall van Pink Floyd. Daar speelde hij ook in mid. En wij hadden toen een tijd backstage passes. En we mogen achter het toneel en we mogen met die man praten. En ook met Paul Carrack. Dus ik heb er hele goede herinneringen aan Paul Carrack. Hij treedt op het Rips and Blues Festival in Rolte. En misschien zingt hij dit nummer ook wel van zijn cd. Uit 2021, de cd One on One. Het nummer A Long Way to Go.

Lekkere groove in dit nummer van Paul Kerbrick, A Long Way To Go van zijn nieuwe cd One On One. Dit om nog een nummer te draaien van die cd van Marky Blue Rick Latina Project, Where Are You?

Mikey Blue, Rick Latina Project met Where Are You? Ben je gehad besluiten met een nummer van Muske? Maar ik zeg eerst nog even dat Harry's Blue samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in de hand van Martin Fuller. En we draaien een nummer van Muske. Ja, hoe kan het ook eigenlijk ook anders in Harry's Blues? Van The Legend in 1983, Geronimo Weeps.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Reverend Billy C. Weirs uit South Carolina is een vriend van bluespianist Sunnyland Slim, die hem naar Chicago haalde. En daar werkt hij nu als Weirs. Uit South Carolina is een vriend van bluespianist Sunnyland Slim, die hem naar Chicago haalde. En daar werkt hij.

0: Reverend Billy C. Weirds, Teeny Weeny Meeny, Billy Lee Riley. Dat is een oude rocker die een bluesalbum maakte, Blue Collar Blues. En dat deed hij met de beste muzikanten uit Memphis. Roland James, Travis Wemmack, Steve Potts en Ace Cannon. Billy Lee Riley, Calhoun City.
1: I'm gonna tell y'all a story about something what happened to me way down south in Calhoun City.

Billy Lee Riley, Calhoun City. Chris Gaffney groeide op in allerlei country rock bands en later had hij zijn eigen Chris Gaffney band. Maar op het moment dat hij verder ging met de Hacienda Brothers, leek hij voor het eerst door te breken. Maar na 3 sterke albums overleed hij plotseling. Chris Gaffney, Quiet Desperation.

Chris Gaffney, Quiet Desperation. Charlie Musselwhite uit Memphis ging naar Chicago en er werd hij de mondharmonica-speler van John Hammond. Hij reisde door naar San Francisco en daar werkte hij als mondharmonica-speler bij Bonnie Raitt en Tom Waits. In 1990 ging hij verder als soloartiest en in 2000 zat hij in de film The Blues Breakers als mondharmonica-speler van de Louisiana Gator Boys. Daarna werkte hij nog met Hot Tuna, Cyndi Lauper, Ben Harper en Elton Bishop. Charlie Musselwhite. The blues overtook me.

Charlie Musselwhite, The Blues Overtook Me. Laverne Baker uit Chicago scoorde 31 hits in Amerika en ze toerde in een ver verleden al met Bill Haley en The Comets door Amerika en Australië. Ze zong duetten met Jackie Wilson. Ze stond op Broadway met de musical Black and Blue en dit was een top 10 hit voor haar in Amerika. Laverne Baker, CC Rider.

Laverne Baker, C.C. Ryder. Morris John Vaughan uit Chicago was saxofonist bij The Chosen Few, Phil Guy, Luther Allison, Son Seals en Junior Wells. In 1984 ging hij solo verder, maar hij bleef wel in de begeleidingsband spelen van Detroit Junior. Dit komt van zijn soloalbum Dangerous Road. Morris John Vaughan, Watching Your Watch.

Morris Jonathan, Watching Your Watch. Het was een Italiaans nummer uit 1961 en de tekst werd vertaald door Jerry Lieber en Mike Stoller. Het werd vervolgens een top 20 hit in Amerika voor een voormalige zanger van de Drifters en toen verschenen er covers van Shirley Bassey, The Righteous Brothers, Tom Jones, Blue Mink, Manfred Mann's Earl Band, Lee Towers, Karen Bloemen, René Vroeger en Joe Cocker. Ben E. King, I Who Have Nothing.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Electra Acoustic van Julian Sass is het album van deze week. En Julian Sass is een bluesgitarist uit Beneden Leeuwen. Hij liet zich inspireren door Johnny Winter, Walter Trout, Jimi Hendrix, John Lee Hooker, Freddie King en Willie Dixon. Maar zijn ultieme held was de in 1995 overleden Ierse gitaarheld Rory Gallagher. Julian Sass, Devil at the Door.

Julian Sass, Devil at the Door. A.C. Reed kwam vanuit Missouri naar Chicago en daar werd hij de saxofonist van Earl Hooker, Willie Maben, Buddy Guy, Junior Wells, Son Seals en Albert Collins. In 1980 begon hij een eigen band en dat was tevens enige tijd de achtergrondband voor Steve Ray Vaughan en later voor Bonnie Raitt. Dit komt van zijn soloalbum I Got Money. A.C. Reed, My Buddy Buddy Friends.

A.C. Reid, My Buddy, Buddy Friends. Het is een nummer van Wilson Pickett uit 1963... en er verschenen covers van de Rolling Stones, Tom Jones, Katie MacDonald, Warren Storm, Colin James en Barbara Lewis. Niet Wilson Pickett, maar een zanger uit Philadelphia had de grootste hit met dit nummer in Amerika. Solomon Burke, If You Need Me.

Solomon Burke, If You Need Me. Son Seals kwam in 1971 vanuit Arkansas naar Chicago en hij toerde jaren met de James Solberg Band als begeleidingsband, maar James Solberg stapte over naar Luther Allison en toen ging Son Seals verder met de Jimmy Vivino Band. Hij overleed in 2004 op 62-jarige leeftijd en hij liet 14 kinderen achter. Son Seals, Gentleman from the Windy City.

Sunseals, Gentlemen from the Windy City. Doris Troy uit New York werd op 16-jarige leeftijd ontdekt door James Brown in het Apollo Theater in Harlem. Ze werd achtergrondzangeres bij Atlantic Records en als lid van de suite Inspirations zong ze achtergrondvocalen bij Solomon Burke, The Drifters en Van Morrison. Ze had slechts één hit, maar die hit werd wel gecoverd door de Hollies, Linda Ronstadt, Brian Ferry, Anne Murray en Harry Nilsson. Doris Troy, Just One Look.

Destroy, Just One Look. Lonnie Brooks uit Louisiana begon als gitarist bij Clifton Sunier. Hij ging daarna solo verder als guitar junior en hij ging naar Chicago, maar daar was al een guitar junior en toen nam hij een andere artiestennaam, Lonnie Brooks, terwijl hij eigenlijk Lee Baker heette. Hij werd heel succesvol, maar hij overleed in 2017 op 83-jarige leeftijd. Lonnie Brooks, A Man's Got To Do What A Man's Got To Do.

0: then you pull up close to your lay on his shoulder and you kind of burp a little bit, you know what I mean? Then you give her pacify. That's how you babysit a grown-up baby.
1: Lonnie Brooks, A Man's Got To Do What A Man's Got To Do. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stede Techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Rufus Thomas, dat was een blues- en soulzanger uit Memphis. De vader van Carla Thomas en hij was ook nog een beroemd discjockey daar. Hij had alle geluk van de wereld dat de Rolling Stones zijn compositie coverde. Want dat maakte hem wereldberoemd. Rufus Thomas, Walk in the Dark.

0: Ik geloof helemaal niet dat het een, wat je zegt, dat het wat te maken heeft met de zeven plagen. Kom je bij die dominee in Stabos terecht, hè? Die ja. In de kranten schreef van er is een straf van God. Ik geloof er helemaal niks van. Die zieken, die bent er gewoon in gehad met levend materiaal, veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor ziektes.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijven we deze keer dicht bij huis, in Drenthe. In Alteveer, onder de rook van Hogeveen. Daar loop je op een winderige dag op het land van Wesselbakker. Die is toch boer. Boer in spannende tien.
2: We loopt hier met Wesselbakker. En... die is boer hier vlakbij Hogeveen in Alteveer. En we zagen zo net een bordje op de deur staan, of een plakkaat op de deur. Dat ging over de MKZ. Ik bedoel, je moet ontsmetten, moet je hier. En ik wou hem eigenlijk even confronteren met een gedicht van Aart van der Leeuw. En dat heet De Dieren. De landman gaat u daarvan valt voor het laatst zijn hoeven rond. Hij keurt het werk der knechts in schuur en stal en als een schaduw volgt hem trouw zijn hond. Hij toeft bij het vee en luistert hoe de adem rondschoft en hoorn hangt een warme damp die met een geur van zomer hem bewademt en een nimbus nevelt om de lamp. Ik doe niet tilliger dicht, maar dat is een beetje een romantische kiek van Aart van der Leeuw op het boer zijn. Ja. Wat is daar van overbleven?
0: Het gevoel van die boer, denk ik, het gevoel wat als die Aart van der Leeuw in het gedicht beschrijft, denk ik dat die boer dat inzet nog wel in hem heeft. Daar ben ik van overtuigd. Alleen nog, die warme dame in die stal, die zal hier niet tegenkomen.
2: Nee.
0: Want die koeien, die loopt een hele lochtige en luchtige stal. Het haalt op de schoflengte, kunt u nog, want dat was dus toen nog in de slechte tijd van de koen, dat die koeien dus 6 maanden lang met de kop in de stad was te staan. Nou, die tijd al had. De koen die loopt nog los. En de bandmensen die beweren dat de boer nog vast zit, maar ik geloof dat niet.
2: Peren, heb je die nog?
0: Nee.
2: Die, want de volgende zei, hij gaat dan naar de stal van de paarden, verwelkomd door een dreunend hoefgeklap.
0: Ja.
2: Nou, die heb jij niet.
0: Nee.
2: Dit is alleen veeteelt, hè?
0: Ja.
2: Maar ik zeg dat je daar ook nog een beetje... wat aans deed. Of wat,
0: ja,
2: wat is dat?
0: Wat is dat? Er staat wat boom. Ik heb een zeunen. Ik heb mijn zonen, die willen wel graag buiten werken, maar die heeft de pest aan de koeien. En die is dus nu bezig een boomkwekerij op te zetten. Nou, we hebben wat ruimte, we hebben wat grond. En er is in wat opzetten. Al een paar jaar trouwens. Hij werkt nog 3 dagen in de week en 3 dagen in de week. We werken 6 dagen, hè?
2: Ja, ja.
0: 3 dagen in de week is hij voor hemzelf bezig.
2: Maar hij wil dus geen boer worden?
0: Hij wil boer worden, maar niet meer koeien.
2: He, dus,
0: geen veeboer.
2: Dus hij volgt je niet op daar als,
0: nee.
2: als veeboer?
0: Als veeboer niet.
2: Op dat bedrijf niet?
0: Nee.
2: Maar misschien wel?
0: Als boomkweker.
2: Als boomkweker, ja.
0: Dan ben je grond nodig, ben je ruimte nodig, lucht en water.
2: Je bent ook nog voorzitter hier van de LTO.
0: En LTO.
2: En LTO. Ja. En is dat hier bij Hogeveen in de buurt?
0: Ja, Hogeveen, Zuidwolde, Runne, Pessen, Nieuwlanden.
2: Waar houdt het nou, even voor de luisteraars, waar houdt het nou precies in, die NLTO?
0: En het staat voor de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie, dat was duidelijk, denk ik.
2: Ja.
0: Nou, wat wij proberen is de belangbehartiging van de boeren, in de breedste zin van het woord, hier in het gebied. En ja, dat vertalen wij dan ook naar de regio toe, de regionale NLTO-organisatie. En die moet dan ons belang ook bij LTO inbrengen en dus hoort het dan bij de minister terecht te komen.
2: Ja.
0: Dat is hem kort, hè?
2: Ja, ja.
0: Wij doen het er normaal wat langer over.
2: Ja, goed, maar ik bedoel dat als je dat helemaal uit wil spitten, dan ben je nog wel even bezig.
0: Ja.
2: Hoe zit dat met de boeren? Ik bedoel, ik kom bijvoorbeeld, ik heb jaren in Grol woon, in Grollo,
0: ja.
2: Vlakbij bij Rolde. Daar bent bijna geen boeren meer, daar bent nog 3 in Grol. Terwijl dat, toen ik er woonde, waren er wel een stuk of 30.
0: Ja, dat is hier net zo.
2: Ja?
0: Ja. Als je vanaf hier, vanaf de, zeg maar, vanaf Hogeveen en naar Alteveer riet, dan is aan de rechterkade, neer in de linkerkade dan, daar zitten nog wat meer. Er zitten nu denk ik nog een stuk of 10, waar als de vroeger denk ik een stuk of 40 staat. En aan de andere kade, er zitten nu nog een stuk of 6 die melkt. Nou, en dan waren de vroeger waren er dat 20. En dan praat ik al vroeger een jaar of 10, 12 terug.
2: Is dat nou een gevolg van Mansel, van dat spul toen in die tijd? Of?
0: Een gevolg van de tijd. Ik bedoel, het Perine. Ja. Perine opvolgers die hebben vullen bij keuze natuurlijk.
2: Ja, ja
0: dat is Perine. En het is zo dat de traditie dat. Je bent
2: van vader op zoon.
0: Van vader op zoon, dat is natuurlijk achterhaald.
2: Ja.
0: Je wilt het of je wilt het niet.
2: Nee, precies.
0: En zo moet het ook weer. Nee. Ik denk dat hij met dit werk begon. Dat moet je gewoon hart en zalig, ziel en zaligheid moet erin leggen. En hij dat niet van plan bent om te gaan doen. Dan word je gegarandeerd een slaaf van een eigen bedrijf. Aan de andere kant, als hij het graag doet, dan is het natuurlijk een schitterend beroep.
2: Ja, want ik heb...
0: En dat is het.
2: Ik heb ook altijd nog met veel plezier, denk ik, terug aan de tijd dat Rolf Jansen ting over mij ook nog boer was. En dat ik dan s'avonds wel eens met die op daar met eerappels sorteerde en zo. Dat was eigenlijk altijd, denk ik, terug aan de tijd dat Rolf Jansen ting over mij ook nog boer was. En dat ik dan s'avonds wel eens met die op daar met eerappels sorteerde en zo.

0: ik vond het ook een prachtig beroep.
1: Maar ja, kijk, we zien het over dat het waren gezellig, hè?
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een BDVB.
2: Het is de lucht achter Oudhoer. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster. En de Westpoor langs de diek. Het ben de meulens en de moeren. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoerzen, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de meulens, ben de moer, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Het ben de meulens, het ben de beun. Het is een doel vertillende stroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomplootsen, van waar we mosken zo naar mij. Het is de waait, het is de hover, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milaans.

direct in het geluid. Ik heb voor het eerst de moe verkeer en vuil de vorm van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoofd.

0: Kijk, toen was ik nog pak een beetje 20 jaar was, of 15, en de buurman die was aan het heulen, dan hoefde hij dus niet te vragen aan de buren of ze hem helpen wilden.
1: Nee,
0: dat deden ze.
1: Ja, ja, ja, absoluut.
0: En als, zo was dat. Ik bedoel, er wordt het niet te vragen. Als er een koemer schalden, dan keken ze er achter het lik. Dat redden we alleen niet en dan worden de buurman erbij gehaald. Ik weet zeker dat in 8 van de 10 gevallen hadden ze het wel alleen gered. Maar toch hebben die buurman erbij, want ja, dan spreken die man die hem drinken, borrel en we gaan
1: doen. Ja, ja, ja, precies. Ja, dat ken ik ook, ja. De, maar nou is het zo dat die boer is die, of het boerenleven, dat staat wel onder druk natuurlijk nou.
0: Ja.
1: Want we zitten nu in een tijd dat je denkt, van wat moet er heen? Eerst krijg je dan die varkenspest. Je hebt ook al die legionella rommel met die kippen en zo. Ja. Nou, de varkenspest, BSE. Nou, die mond en klauw zit en ik las. Pseudo-vogelpest, waar moet dat heen eigenlijk, zou ik zeggen. Ik bedoel, is dat ook niet een beetje een... Je kunt natuurlijk de zeep plagen, hè? Als je de Bijbel nog een beetje... Kijk, ik ben niet echt gelovig opgevoed, hoor. Maar daar denk ik dan wel eens over na, over dat soort dingen.
0: Ja.
1: Of de Ark van Noach.
0: Ja.
1: Dat je zegt van... Nou ja, die mensen waren toch allemaal fout. En Noach die was de enige die nog wel luisterde. En die kon dan met spullen opnieuw inladen.
0: Ja.
1: Zeg maar zeggen. En zodat er misschien dat allemaal misschien beter werd.
0: Ja.
1: Is dat ook niet een beetje de mensen hun eigen schuld?
0: Daar geloof ik niks van.
1: Nee?
0: Nee, ik denk dat die ziekte die je opneemt. Daar worden we nu mee geconfronteerd. Daar worden we voor 50 jaar terug mee geconfronteerd. En ik denk dat als ze er voor 100 jaar terug ook met geconfronteerd worden. Ik bedoel, er zal ook tien in de West hebben dat er overal mond en klauw was. Dat kon de oudere mensen nog veel beter vertellen dan zeggen. Maar de geschiedenis die zegt ook dat was veepesten geweest. Dat is door de mensen die kiepen, maar dan die wussen wat hij dus wat voor soorten kiepenziekten zij kunnen kriegen. Mensen die varkens hadden, die wussen wat voor soorten varkensziekten zij kunnen kriegen. Je zult er nu nog veel komen, maar die waren er toen en die ben er nu ook. Ik geloof helemaal niet dat het een... Maar je zegt dat het wat te maken heeft met de zeven plagen, kom je bij die dominee in Stabos terecht, hè? Die in de kranten schreef van er is een straf van God. Ik geloof er allemaal niks van. Wij moeten, die zieken, die bent er gewoon in God met levend materiaal, veeboeren, akkerbouwers ook. En dat die bent vatbaar voor

0: Ziektes.
1: Ja. Aan de andere kant.
0: Meestal een keer griep.
1: Ja, ja. Ja, ik ben bijna zo wiet, maar ik heb me inlaten net. Dus.
0: Waar het ziet.
1: Ik kreeg het waarschijnlijk net niet.
0: Ja, denk ik.
1: Nee. Maar goed, kijk, als ik die industrie zie, zoals die varkensindustrie,
0: ja.
1: Daar in Brabant en zo,
0: ja.
1: Dat vind ik eigenlijk toch, eigenlijk op een gegeven moment, die mensen hebben toch weinig binding met die, met dat spullen zo weer voort, ja. Ik kan me voorstellen, je hebt dan een bedrijf liggen, hè, met melkvee en zo, daar ben je jaren ben je daarmee bezig. Daar ja. kun je enigszins met, die ken je op een gegeven moment. Ja. Maar dat andere, dat is toch echt een industrie. Ik bedoel, ja. Ik heb wel eens het idee dat het ook allemaal om geld giet en zo natuurlijk, hè. Ik bedoel, ze stappen maar rotzooi zoals die BSE, er staat nog rotzooi in die rommel en zo. Ik weet wel dat de boer, die krijgt bijna niks meer, dus die moet wel goedkoop. Maar ik denk dan ook altijd, waarom gaat het altijd over geld en zo? Het giet altijd over geld. En alles wordt opgeofferd aan de dans om gouden kalf, zou ik maar zeggen, zo ongeveer.
0: Ja, kijk, mijn zus, wij mensen. We hebben net zoals muzikant. Je kies voor een beroep.
1: Ja, ja.
0: Wat hij mooi vindt.
1: Ja.
0: En je wilt ook leven.
1: Ja, ja.
0: Je wilt genieten van datgene wat de wereld ons bad. Toch? Je wilt eten, je wilt drinken en je wilt graag nog wel met vakantie, je wilt uit. Al dat soort dingen willen wij ook. Wat dat betreft zijn wij gewoon normale mensen van de wereld.
1: Ja, nou, ik heb niet specifiek op mensen van zoals die mensen die dan met het melkvee bezig zijn, maar dat ik ik zit een beetje te denken aan het andere sfeertje en zo. En wat, kijk, je hoeft natuurlijk niet altijd meer te hebben, maar het gaat hier vaak over meer. Steeds ja. maar meer, is meer,
0: het,
1: meer.
0: Is het zo?
1: Nou ja, die varkens, die, dat, dit,
0: ja,
1: dat
0: ik bedoel,
1: gaat toch steeds over meer.
0: Je moet dus op een gegeven moment, als je met een bedrijf bezig bent, dan moet je dus een kostprijs moet bewaken ten opzichte van datgene wat opbrengt.
1: Ja.
0: En dat is iets. Nou, de kosten van een heleboel zaken die gaat. Met de inflatie gaat naar boven. En de opbrengstprijs ben je marktafhankelijk. Dus dat kun je niet bekijken hoe was dat zich ontwikkelt. Hij heeft ook weinig aan te regelen. Dus het enige wat zo'n boer, zo'n varkensboer met name ook, maar even een koeboer ook, het enige wat hij dus daadwerkelijk wil aan doen kan, dat is zo'n kostprijs. En dat kan dus, een productieverhoging kan dus per product, per eenheid product wat je aflevert, een neerwaartse druk op een kostprijs geven. Ik bedoel, hij 300.000 liter melk levert, die heeft een kostprijs zeg maar, van nou pak een beetje 30 cent. Terwijl hun vaste kosten, die hij aan rente en onderhoud en dat soort zaken betalen moet, opbrengen moet, die blijft gelijk wanneer hij bijvoorbeeld 400.000 liter melk aflevert. Ja, dus die ja. extra productiekosten met medrekening en die vaste kosten, die blijft vlak.
1: Die blijft heel.
0: Dus wat dat betreft zit er altijd wel een drang achter om meer te produceren.
1: Ja, ja, ja. ja. Maar
0: die moet wel zorgen dat de markt dat verdragen kan.

0: wat vind jij er nou van als die mensen dus wat je dan, ik weet niet of het waar is hoor, wat we pas geleden lezen hebben, dat die berging 110 gulden kosten en dat ze dan met naar België gaan en dat voor 60 gulden voortgaan en zo.
1: Ja, dat is een noord, als dat zo is,
0: ja.
1: Stel dat ze zo weer, dan denk ik dat ze het niet naast doet. En maar lennig, ze zit met vol hang. Ze, ja. ze kunt niet afleveren. Die bing, elke die bedrijf die produceert misschien in de weken 100 of 200 bing. En dan aan de morgen op slot zitten, dan zei die antenne van de morgen met 800 bing, waar je geen kader met op kunt. En die moet daar nog naartoe. Dat is een keuze. Of je moet ze buiten laten jagen, dat kan niet, dan gaat ze door. Of je zegt van ik probeer ze de kosten van alles, probeer ik ze af te zetten. Maar ik denk dat gerucht ben, want ze hebben dus het paasweekend hebben ze dus weekend hebben ze gecontroleerd.
0: Ja.
1: En ze hebben nooit een van die bing nodig of in elkaar had.
0: Wat zal er nou van het gerucht waar wezen dat het virus via Chinees voedsel of weet ik veel in dat Engeland terechtkomen is? Ik bedoel.
1: Maar dat kan heel goed.
0: Ja?
1: Ja, als de mensen door dus Monteclaus heeft dat virus, dat kan heel goed met voedselresten verspreid worden. Ook met alle organisch. Ik denk overal kan wat het virus zich op enige manier aan vast kan hechten, kunt verspreiden. Nou, en de verplaatsing op deze wereld, die is zo enorm groot.
0: Zal ze dat ook niet wat beter in de hand moeten houden? Ik bedoel, Nederland kan toch produceren ongeveer wat Nederland nodig heeft?
1: Ja.
0: En dat gaat, maar er wordt dus natuurlijk veel van overgeproduceerd, of niet?
1: Ja, er wordt veel geëxporteerd.
0: Ja, geëxporteerd.
1: 70-80%.
0: En dat mag dus nou, en daar giet het natuurlijk in feite over. In verband met die MKZ. Ik bedoel, nou kunnen ze dat niet meer kwijt naar Amerika.
1: Naar links naartoe,
0: kijk.
1: Kijk, en daarom.
0: En die produceren gewoon hun eigen markten.
1: Ja. Ja, ik bedoel, Amerika, ik denk dat Amerika nog steeds vlees naar Europa exporteert. Kijk, Duitsland mag natuurlijk wel overal naartoe exporteren, omdat er nog iemand in Kloon
0: is. Dat is er nog niet.
1: Dat is niet vastgesteld. Nee. Er zijn veel landen in Europa.
0: Ja, Ierland, Engeland, Frankrijk en Nederland.
1: Ja, dus die land die mag dus op dit moment niet exporteren. Nou, Engeland komt voor eerst niet weer aan exporteren toe.
0: Nee, want dat is een chaos ook daar.
1: En Ierland, denk ik, als Ierland niks meer mag exporteren, is door een ramp.
0: Ja.
1: Dat is tenminste voor de veelders, voor de melkveelders, is door een regelrechte ramp. Nou, en voor Nederland, als wij hier niet mag exporteren, dan is het in ieder geval voor de vleesvarkens. Voor het vlees in het algemeen is het hier ook een ramp, zeg maar. Er ligt een beetje aan met de zuivel. De zuivel die wordt nogal wat bewarkt.
0: Mooi.
1: Zodat het dus door ook vrij hard kunt maken. Dat hij door met het virus niet meer exporteert, hij het al gaat exporteren. Dus, ja. Maar verder, kijk, de stap is enorm in 90 dat hij zegt, je gaat niet meer vaccineren.
0: Ja.
1: En het is al die goede gaan.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de Nederlanders die brullen nog wel heel hard. En dat weet ik wel in om te gaan vaccineren.
0: En.
1: Maar toen als Engeland volmondig close is dat. En een week voordat het in Nederland een uitbraak vastgesteld is, een besmetting vastgesteld is, denk ik dat hij 80% van de boeren de vreugde van morgen in Nederland ook en dat ze 80% zijn van nee. Maar nu word je ermee geconfronteerd, eigenlijk bijna aan de leven. Ja, ik kan me goed voorstellen, ik bedoel, dat is ook zo, maar no, is het een hot item van om wel te gaan vaccineren. De bent mensen die zegt, dan alleen maar in Nederland.
0: Maar voor, wat vind je er eigenlijk van? Hadden ze dat besluit moeten nemen dan toen in die tijd? Of zeg je nou...
1: Ik denk dat het toen in die tijd wel een goed besluit was, is. Maar ik denk niet dat het de revenue afgewerkt heeft, dat het overbracht heeft, datgene wat ze van verwachten.
0: Ze
1: verwachten toen een exportstijging van, ik meen zoiets van 80 miljoen per jaar. En dat is er niet doorgekomen, volgens mij, als ik goed in de licht ben.
0: Hoe lang denk je dat zoiets nog kan duren?
1: Geen idee.
0: Want de incubatietijd is ongeveer 6 weken of zo, hè?
1: Ja, de eerste, toen in het begin was het een incubatietijd van een week, dan is het duidelijk.
0: Ja.
1: Nou, hebben we het al met gevallen constateerd dat het dus minimaal 14 dagen duurt. En kijk maar naar wanneer het in Oene geconstateerd is, vastgesteld is. 14 dagen later was het in Dokkum. En wanneer is het door terecht gekomen, dat weten we dus niet.
0: Nee.
1: En dat is het gevolg van het virus. We weten niet waar het zit.
0: Nee.
1: En we weten niet waar het heen. Want je kunt hem niet zien. Er is net iemand die zo in de rug aanvalt.
0: Ja, dat is wel duidelijk. Je hebt natuurlijk ook nou, je hebt natuurlijk geen weet van hoe lang zoiets kan gaan duren.
1: Nee. Je moet in ieder geval rekenen, een maand na de laatste uitbraak, na de laatste besmetting, leg alles naar stullen.
0: Ja. En daar hangt natuurlijk heel veel aan vast, want ik bedoel, het is eigenlijk wel raar en zo. Hè? Want ik bedoel, of niet raar natuurlijk, ik bedoel, zo werkt het natuurlijk wel. Maar aan dat hele gebeurt, dan hangt veel meer aan vast natuurlijk. Die spin-off is natuurlijk enorm groot.
1: Ja.
0: Ik bedoel, neem alleen maar mijn vriendin, die moest een examen doen in Barneveld. Nou, dat giet niet door.
1: Nee.
0: Zo bent het natuurlijk, keur net in Breda, heel grote festiviteiten, met
1: Peert.
0: Ook.
1: Allemaal,
0: gaat ook niet door. Nee. Dus het heeft nogal wat consequenties ook voor de andere sectoren natuurlijk.
1: Ja. Je moet maar in juni nog een uurbraak krijgen bij nog pak een beetje bij Grollo.
0: Ja.
1: We moeten met de TT doen.
0: Ja, dan is het beurt.
1: Al een probleem.
0: Dat is beurt. Dan is het beurt. Ja.

0: boer is toch eigenlijk een hartstikke mooi beroep. Het is toch heel jammer dat het zo mag gaan natuurlijk. Hè?
1: Ja, hoe?
0: Hè?
1: Wat is jammer?
0: Nou ja, dat zoiets gebeurt.
1: Ja, ja, zoals iemand de kloos zit.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is met elke tegenslag natuurlijk zo. Kijk, even vooruit kijkt, dan zie je dikke plaats in het water staan.
0: Ja.
1: Daar komen dus niks met. Op dit moment. Dat is een dikke tegenslag. Eigenlijk, het is nu 17 april.
0: Het is te laat.
1: We hadden de mest en de kunstmest. Ja. En
0: je kunt land niet op.
1: De akkerbouwers, de bouwboeren die al royaal aan het eerder besporen moeten weer.
0: Je kunt land niet op.
1: Je kunt het vergeten. Ja. Dat is ook een tegenslag. Daar heb je dus hij mee te maken. En dan weer vooruit. Je weet ook dat hij ziekte kunt krijgen. Je calculeert niet in dat hij dus een epidemie heeft zoals nu hebt. Dat geef ik direct toe. Maar je weet dus wel dat hij dus... Hij aan het vak begon, of aan die roeping, of wat zo het nu.
0: Ja, nou ja, je kan me wel. Het is in ieder geval je hobby ook,
1: je
0: geeft, denk ik.
1: Ja, je geeft ook een stuk weg, hè. Ja. Ik bedoel, hij domme meis gaat zijn, dan stap je voor 3-4 onder gewoon zorg in de grond. Iemand maar afwachten, hij het werk kreeg.
0: Ja.
1: Hè? Ik bedoel, een boer heeft natuurlijk altijd iets met grond.
0: Ja.
1: En dan moet je, ik heb eens gehoord eens een keer iemand ermee zeggen, die boeren die vastelen net zo lang in de grond tot ze erin terecht komen.
0: Ja, dat is het al.
1: En zo is het ook wel bij.
0: Sipoor Oeslader ook.
1: Ja.
0: Dat zegt zijn rol altijd, hè. Ze hebben gisteren poor.
1: Ja.
0: Weet je wel, achter de beuken.
1: Ik heb hier nog niet zo bar ervaren. Nee. Maar in ieder geval, ja, dat is gewoon zo. Maar, ja, dat is, de kies je voor. En de grond heeft natuurlijk ook wel wat.
0: Absoluut.
1: He? Ik bedoel, mensen die loopt er 40, 50, 60, 70, 80 jaar over.
0: Dit is de.
1: En dan giet er weer nee over en dan stap je er weer af en die grond die blijft gewoon liggen. Die dacht gewoon.
0: Ja,
1: want,
0: ja, dit is de derde generatie, zei je.
1: Van mijn familie wel, ja. Mijn vader hier komt, was hij 6 geloof ik. Immigreerde uit Friesland, naar Drenthe.
0: Hij de Noordendaagse dan immigreren?
1: Jazeker. Ja, zeker, absoluut. Dat is nog een jaar of 12 dat in de leden. Toen nakte hij de spullen staan te koop, maar toen vonden we naar Nieuw-Zeeland toe. En dat is toen overgegaan. Omdat A, het duurde eigenlijk te lang die hele handel, en B, mijn gezin, mijn kinderen, die kregen zo'n beetje het gevoel van, ja, wat zal er nog gebeuren? Zullen mijn vader moet nog wel doorheen gaan dan met me? Of wat blijf je toch?
0: Wat was daar de motivatie daarvan? Zeg je die niet meer zitten vanwege allerlei regeltjes of wat ook, wat ook dan?
1: Kijk, we zaten toen net 4 jaar in de superheffing.
0: Ja. Oh ja, dat was toen ook, ja.
1: En toen waren er dus die productie en ik was zelf toen ook 15 jaar jonger, hè?
0: Ja.
1: Dat spreek ook
0: mee. Ja, dan spreek ik je natuurlijk wat meer aan. Nee, ja. Je had nog wel zin in.
1: Dus hij denkt van, ik kan veel meer produceren dan vaak. Mijn productiemogelijkheden hier die waren toen veel groter. Of ik toen in principe kon, dus je moet dan twee dingen af. Je moet hier gigantisch investeren in melk en toestand, dat zou ook wel doen. Of je zegt, ga je daar eens kijken, ik kan nog wat familie in Nieuw-Zeeland zitten. En die lui die komt hier aan en die vertelt hoe verhaal nog toch is. Ik denk, daar wil ik toch eens meer van weten. Nog eens kijken. En denk, ja, ze hebben hier ruimte. Het klimaat is goed. En ik bedoel, want ze hebben een subtropisch klimaat. Ze hebben verschrikkelijk weinig regels. Dat doe. Nou, dan kom je weer en dan denk je er eens wat over na. En dan in het lange rechter zeg je, ja, wie doet? Nou, dan moet je keurd worden. Moet je een vieze man vragen, omdat je dat alleen mag. Dat vraagt allemaal een hele tijd. Dat ging toch net zo met ambtenaren als hier. En toen waren we ongeveer een jaar weer, toen hadden we de toestemming. Een dikke jaar waren we toen verder. Daar hadden we erin ook. En toen op een gegeven moment, zet hij de boel te koop. Dus de makelaar belt, die zaak bekeken. Die zegt, nou, zoveel kan ik het ongeveer opbrengen. Zoveel belasting gaat eraf, zoveel olie over. En dan kun je daarmee beginnen. En dat was goed te doen. Maar dan moet je wel een koper hebben.
0: Ja, ja.
1: Nou, die bent er, kiekers bent er zat west. En we hebben hier één probleem. We zijn net bij het natuurgebied langs lopen. Dat ligt 250 meter bij mij de staldeuren.
0: Ja, dat is hier achterhoek.
1: Ja. En daar word je dus met een milieuwetgeving word door op afgerekend. Dat is ook weer een regelgeving. Waar je met geconfronteerd wordt,
0: ja,
1: dat
0: ja.
1: Je niet hebben. Kijk, maar er zijn die aspirant kopers, die zagen dat natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Die kwamen en die gingen inlichtingsvrouw bij gemeentehuis, bij de gemeente Zuidwolde toen nog. Wat voor mogelijkheden bent daar aan de Oosterveldweg? Nou, die bent zoals ze bent en dat is het wel ongeveer. Maar dat wist ik natuurlijk ook wel.
0: Ja, ja.
1: Dus toen ging dat over. Ik heb hem Ik heb hem verkocht had, of wij hebben hem verkocht had, Pierenspul. En dat is bij de notaris aan de tafel toen nog weer overgegaan. En dan kreeg je ook een krap. Maar ze hebben altijd mee, toen willen waarschouwen, die met een goede rekening met Olden. Je kunt vullen maken en een stuk grond kopen en een boerderij verkopen. En dat is, ik wil het niet geloven, maar het is wel zo.

0: Nou, dat is door de tijd en doordat het zo lang duurde en dat het niet opscheurt, is het eigenlijk overgegaan. Alleen het doorrummen.
1: Dus dat de ja, trage ambtelijke molens enzovoort.
0: Ja, maar ook met het verkoop,
1: ook met
0: dat scheurt niet op.
1: Ja.
0: Het was te klein voor een uitkoper bij Schiphol,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: En het was, de beperking die als er dus worden in, met geconfronteerd wordt, die hier wel verder zullen willen, die waren gelijkers voor mij ook. Dus dat is toen overgegaan. Nou, dat doen we toen nou de bodem van afzien. En ik heb het ook niet weer geprobeerd.
1: Nee, nou, je bent ook wel een ander die terugkomt, zoals je even van bent, die is alweer terug. Die heb nog net een boerderij bij Ogaal hebben gekocht daar. Of was al van hem, of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Dat heb ik gehoord. Dus,
0: daar gelukt niks van, want ja, ik heb mijn zolderham nog op de radio hoor. Op de televisie hoor. Voor die, kun je meer worden
1: die vrouw kunnen niet tegen, heb ik gehoord.
0: Oh?
1: Dat die, ik hoor het verhaal in Grollo.
0: Maar toen zei hij door nog dat hij dat hem door best bevond. Dat is nog niet zo lang alleen nodig omdat op de radio zijn.
1: Ja, nou, ik heb voor de anderhalve week geleden in Grollo gehoord dat het terug was.
0: Huh?
1: Maar ja.
0: Maar goed, Nieuw-Zeeland is net ervoor.
1: Ja, dat is helemaal aan de andere kant. Dat zijn onze antipoden. En
0: dat kunt niet weer.
1: Nee, dat kun je. Je bent gelukkig 24 uur bij onderweg of zo.
0: 33 uur.
1: Ja, nog meer. Kijk eens aan.
0: Ja.
1: Dat is echt een einde voor, hè.
0: Ja, maar je kunt zitten doen, hè.
1: Ja, maar ik weet er alles van. Ik ben net naar Curaçao geweest, maar 11 uur dan ben je ook helemaal stief, hè.
0: Ja.
1: Maar ja, dan kun je nog een paar keer uit, denk ik. Je moet een paar keer pitstop maken.
0: Ja.
1: Wat zal de toekomst bieden met deze MKZ? We moeten nog hopen, maar dat het gauw overgiet, hè. We kunnen hier verder ook niks aan doen, dacht ik.
0: Nee, op het moment niet.
1: Ik zei zo straks al, het giet zoals giet. En jij zei het al heel toepasselijk skik.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk een visuut, een cliché eigenlijk, maar eigenlijk komt het daar wel op neer.
0: Ja, komt.
1: We moeten maar kijken hoe het afloopt, hè.
0: Komt voor kom.
1: Ja. Ja, wat is dit? Je hebt dit er ook nog met te maken.
0: Je wilt niet geloven, maar dat is een matras die in twee stukken is neer en die zit vol smeringsmiddel. En dan ruwen we met de wielen van de auto over. Dan doen we drie keer niet meer.
1: En dat moet je iedere keer doen.
0: En dan doen we niet meer met de rugspuiten erover.
1: Nee, want er was gisteren in Roldaartse die Amerikaanse markt. En toen vroeg ik me, toen hadden ze ook aan alle kanten van Rolde, alle ingang had ze voor de auto's zelfs.
0: Ja, ontsmettingsmaat.
1: Ja, van zo'n stuk van hier naar dat waar het stukje is ongeveer. Dat je daar overheen was.
0: Ja.
1: Ja, de lustra kan het niet zien. Ik wies even een stukje aan, dat weet je wel kunt zien natuurlijk.
0: En past hem een paar meer eruit.
1: Maar en daar kwam ook een heel koppel volk op af natuurlijk. En,
0: ja.
1: Dat moeten die...
0: Dat is ook een evenement naar deur gehad vandaag aan de dag, hè?
1: Ja. Voor mij hoeft het niet, hoor. We hebben er ook nog spul.
0: Hoeveel volk komt er op zo'n rol de markt? 20.000 man?
1: Ja, die Amerikaanse markt, daar komt een boel volk.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat daar komt wel 15.000 mensen komt daar wel, ja.
0: Dat moet zijn die burgemeester van, wat is Rolde?
1: A. en Hunze.
0: A. en Hunze, dat die burgemeester nog geen stokje voor zeggen.
1: Ja, Munningsma is dat.
0: Ja.
1: Nou, dat kun jij dan mooi even vertellen, ja.
0: Dat soort dingen in het buitengebied van Rolde is toch een plattelandsgebied of niet?
1: Ja, zeker weten.
0: Plattelandsdorp, dat ze door zo'n soort dingen, in deze tijd, deur nog maar, dat begrijp ik niet hoor.
1: Nee, dat begrijp ik eigenlijk ook niet. Ik vind dat je dat niet moet doen.
0: Nee.
1: Nee. Maar ja, we hebben straks even de TT.
0: Ja.
1: Hé?
0: Ja.
1: Denk er eens aan.
0: Ja.
1: Wat er zal kunnen gebeuren.
0: In Dam, voor die tijd.
1: Ja. Dan hebben we het nog even.
0: Ja.
1: Maar zo lang heb je het ook niet meer.
0: Nee.
1: Nou Wessel, ik wil je bedanken voor het gesprek. En ik hoop van ganse harte. En dat zeg ik niet namens mezelf, maar natuurlijk ook vanuit Radio Drenthe en de VPRO, dat dit hele gebeuren maar snel over mag gaan.
0: Dat hoop ik.
1: Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Wessel Bakker, boer in Alteveer, die was van Ede Staal, Het Hoge Laand, Fitz Domino, I'm Walking, Down South van Rob Hoeken, en Happy Birthday Fitz Domino van Bobby Charles. Wij gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar zijn werkkamer om weer een nummer uit het repertoire van Harry Musquet bij de kop te pakken.
1: We zitten hier weer voor de computer. Maar we kijken naar een scherm en we kijken weer naar een liedje. En we zullen daar weer een korte verklaring bij geven. Ik word analyse gewoon maar niet gebruikt, maar dat doet mij meer denken aan Hans Kraai en Ronald Spelbos, die eigenlijk niks zeggen. Maar goed, dit liedje staat op de CD Dancing Bears. En de titel, het gaat in dit geval over twee titels, maar we behandelen eerst de eerste maar. Dat is The Big Sleep. En de titel die is eigenlijk afgeleid van een film naar een boek van Raymond Chandler. Dat was een echte hardboiled detective in de 40 en 50 jaren. En dat is diverse malen verfilmd. Onder andere Robert Mitchum, geloof ik. In ieder geval dat soort mensen en zo. In dit geval is het de lange slaap en het gaat natuurlijk over moord. En dit is eigenlijk een beetje indirect een moord, zou je kunnen zeggen. En het gaat hoe de mensen omgaan met hun omgeving en met de wereld en met de grondstoffen die erin zitten. En dat allemaal opofferen aan geld. En je ziet ook de laatste jaren ook niks anders meer als reclame en op de televisie aan de wegen. Daar word je dus echt stronziek van. Ik bedoel, iedereen die wil maar alleen maar verdienen en die wil iets aan je kwijt. Nou, hier gaat dat eigenlijk ook over. En een klein stukje van deze tekst staat onder andere ook op de trap van in Sellingen ergens op een soort van gebeeldhouwde trap die de wolk in moet. En waar onder andere ook andere dichters aan meegewerkt hebben. Jean-Pierre Ravi en Rudy van der Hoofdakte, zou ik maar zeggen. Rutger Koblenz. Maar er staat een stukje van deze tekst op. Het gaat erover dat de dingen gaan veranderen. En ik geef het maar aan iedereen recht in hun gezicht. Dat je beter uit kan kijken. Want the time is running out at last. De tijd raakt bijna op, kun je wel zeggen. Natural sources beginning to fade. De natuurlijke grondstoffen worden steeds minder. En ze kunnen nooit meer opgewaardeerd worden. Dus er komt niks nijs voor in de plaats. Maar ze blijven maar in de grond vroeten. Tot ze niks meer kunnen vinden. En dan is het refreintje eigenlijk van, of de chorus zou ik maar zeggen, is I wish you well in your big sleep. Ik wens jullie allemaal eigenlijk wel goede nacht. Ik wens je het goede, al het goede in de lange slaap die je hebt. Where you may dream, daar mag je geloven, daar mag je dromen wat je belooft, of waar je in gelooft. En ik wish you well in your big sleep. En misschien ben je gelukkig. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, dromen lekker door. Jullie zien het gewoon niet en zo. Dus dat is eigenlijk waar dit over gaat. En ik ga verder. Je zit daar mooi op het strand, zou ik maar zeggen. Hè? Iedereen gaat maar met vakantie. De sun is shining bright. En je hebt een koude bier bij de hand. Dat wil toch ook iedereen vinden. Mensen leuk. Nee, er zijn geen wolken in de lucht. Je zaken die gaan goed. En de winst die is helemaal perfect. Je hebt een mooie vrouw bij je naast je liggen. En je toekomst die ziet er fantastisch uit. Maar I wish you well in your big sleep. Where you may dream what you believe. I wish you well in your big sleep and maybe you're happy. Dus je weet eigenlijk niet wat je boven het hoofd had. Nou komt eigenlijk de apotheose. Nou is er plotseling, alles is op, zou ik maar zeggen. Nou is er niks meer te verkopen. En er is niemand die het goede wenst. Want er is niks meer te wensen. Want er is alleen nog maar stilte. Je kunt met al je geld kun je niet uit de situatie komen. Je kunt wel proberen te kopen, maar je kunt niks meer kopen. En je krijgt geen rondje meer van het huis. Maar desondanks denk je dat het nog steeds niet te laat is, want je gelooft niet in het noodlot. Dus dat is eigenlijk de big sleep. Dus Men neemt maar stappen de verkeerde kant op en men droomt maar door. En ik zeg dan in feite, nou jongens, droom maar lekker door. Maar voor mij, ik heb het eigenlijk wel gezien. Dus dat is een beetje cynisch van mijn kant misschien. Maar ik ben geen optimist. Alhoewel, ik moet zeggen dat ik niet op zou houden te zingen of zo. Ik zal dat allerlaatste doorgaan. Luther heeft ooit een keer gezegd van... Als morgen de dag des oordeels is, dan plant ik vandaag nog een boompje.

Ja, het volgende liedje heeft er ook iets mee te maken. Dat is een variant hierop. En dat liedje dat komt ook van die Dancing Bear CD. Dat gaat over een ontworpen mens eigenlijk. Je hebt met die DNA, weet je wel, dat ze kunnen klonen en zo. Dat eigenlijk gaat daar een beetje over. En, ik zal even kijken waar ik hem heb staan. Het liedje heet een designer baby. Dus een ontworpen kind. Een ontworpen baby, zou ik maar zeggen. Hè? Dus designer baby. Dus direct vanuit het laboratorium nam ze de controle over. Ze had weliswaar geen vader en geen moeder. En ze got no family, zo. The angel of death was right after all. We mengelen was de angel of death. Hè? Dus die man in, daar in NS-Duitsland, in het Nazi-Duitsland, die was al bezig om mensen om een bepaald ras te kweken. Hè? Dus the angel of death was right after all. Science has given us a Trojan horse, a modern dawn. Dus we weten niet waar we binnenhalen. Het Trojaanse paard, kon je bijna zeggen. Een modern dawn. Een moderne zonsondergang, zou ik maar zeggen. Dan krijg je het coupletje. Dat gaat van, zij is een ontworpen baby. Zomaar uit het niets kwam, zo out of the blue. She can't tell a lie from it. Maar ze weet niet wat goed of wat slecht is. She is a designer baby, straight from the tube, uit het reageerwijs bezig. En boy, she ain't got no clue. Ze weet nergens van. Dan gaat het liedje gaat verder. Zij zei van, nou, ik ben ontworpen en ik heb het eeuwige leven. Ze wordt niet ouder. En ze is altijd in, weet je wel. Maar als je haar vraagt waar ze vandaan kwam, dan weet ze het niet te vertellen en schudt ze haar hoofd en begint te huilen. En dan krijg je weer het coupletje, zou ik maar zeggen. Designer baby, out of the blue. She can't tell a lie from the truth. She's a designer baby, straight from the tube. Boys, we ain't got no clue. Nou, dat is in het kort. Het is een beetje aansluitend op het vorige stuk, wat eigenlijk ging over de uitverkoop van de wereld. En dit is natuurlijk ook een soort van tendens die men tegenwoordig heeft van DNA-onderzoek, klonen. De stier Herman hebben we al gehad. Straks kreeg de of Johan, de stier Herman was het, hè? En straks krijg je de geit Herman of de bok Herman. En dan krijg je straks misschien een mens of zoiets. De designer baby. Ja, daar gaat het eigenlijk over.

0: En dat was hem weer vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Coco Montoya uit Santa Monica, Californië, was ruim 10 jaar de gitarist bij John Mayall's Bluesbreakers. Vervolgens keerde hij terug naar Amerika en hij nam met de Cade Brothers het album Radioland op. En hij werkte mee aan een tribute album voor Bo Diddley. En daarna maakte hij achter elkaar 10 geweldige soloalbums. Coco Montoya, Seven Desires.

Coco Montoya, Seven Desires. Jan Akkerman staat deze week centraal in Muziek voor Volwassenen. Hij loopt als een rode draad door het programma. En nadat hij als gitarist was ingehuurd om de onbekende zanger Cas Lux te begeleiden op zijn eerste single, wist Jan Akkerman meteen vanaf de eerste minuut dat hij met deze zanger een band zou beginnen. Zelfs het door Cas Lux geschreven nummer was uitermate geschikt voor een single. En dat betekende de geboorte van Brainbox, Down Man.

Brainbox, Down Man. Tim O'Brien uit West Virginia was 12 jaar oud toen zijn oudere zus met een album van Bob Dylan thuis kwam. En toen was hij verloren. Hij werd bezeten, geobsedeerd. Hij leerde zichzelf gitaar, viool en mandoline spelen. En intussen heeft hij al 10 albums gemaakt. En in Colorado is hij een ster in de Americana scene. Tim O'Brien, On the Outside, Looking In.

Tim O'Brien, On the Outside, Looking In. Naast zanger Cas Lux en gitarist Jan Akkerman bestond Brainbox uit basgitarist André Rijnen en drummer Pierre van der Linden, een boezemvriend van Jan Akkerman uit Amsterdam, maar vooral een goede drummer. Hij was ook al de drummer van Johnny and the Cellar Rockets en van The Hunters, en nu dus van Brainbox, Sea of Delight.

Brainbox, Sea of Delight. Dolly Parton is intussen 72 jaar, maar nog steeds een geweldige zangeres. Je kunt van haar houden of niet, maar haar kwaliteiten staan eigenlijk nooit ter discussie. Ze schreef meer dan 3000 nummers, dat kun je haast niet voorstellen. En ze heeft intussen 64 albums opgenomen. Dolly Parton, Little Sparrow.

Dolly Parton, Little Sparrow. Cas Lux kon alles zingen, ook deze grijsgedraaide klassieker van George Gershwin. En dat kwam goed uit, van Jan Akkerman kon alles spelen. En samen maakten ze er een echt Brainbox-nummer van. Het nummer stond 8 weken in de top 40 met 16 als hoogste positie. Brainbox, Summertime.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Half Mile Harvest van de Teskey Brothers is het album van deze week. En het draait allemaal rond die twee broers, John en Sam Teskey. En basgitarist Brendan Love is ook niet onbelangrijk, want hij was de producer van het album, terwijl Sam Teskey de studiotechnicus was. Want de heren hebben het helemaal zelf thuis helemaal opgenomen. En gitarist-zanger John Teskey die schaart zich met dit album meteen onder de topzangers uit de blues- en soul-scene. Wat een talent, de Teskey Brothers. Say you'll do.

De Teskey Brothers, Say You'll Do. Jan Akkerman was een moeilijke en dominante man in een band. Uiteindelijk wordt hij door de andere bandleden uit Brainbox gezet en hij werd vervangen door John Schuursma. Maar intussen had Jan Akkerman al samengewerkt met het Thijs van Leer trio. Hij sloot zich daarbij aan en toen heette het niet meer het Thijs van Leer trio, maar Focus. En in 1971 begon Focus meteen met een top 10 hit in Nederland. Focus, Hocus Pocus.

Focus, Hocus Pocus. De Ducks die komen uit Winnipeg in Canada. Het is de band rond zangeres Sarah Douglas en haar broer Christian Douglas. En er zijn nogal wat wisselingen geweest in de bezetting. Zo is Jesse Harvey, de originele oprichter, is inmiddels terug. En ze hebben een drummer uit Amerika in hun midden en een violiste uit Zweden. Maar het blijven gewoon de Ducks. That came a knockin'.

The Dukes That Came a Knockin'. Focus bestond uit Jan Akkerman op gitaar, Thijs van Leer zang, fluit en toetsen, Bert Ruiter basgitaar en de trouwe drummer Pierre van der Linden, die Jan Akkerman gedurende zijn hele carrière volgde. En in 1972 had de band opnieuw een top 10 hit, Focus met Sylvia.

Focus met Sylvia. Scott Miller komt uit Virginia. Hij was de zanger van de V-Rays en later had hij een andere band, Scott Miller en de Commonwealth. En sinds 2015 toert hij met drie dames, de Commonwealth Ladies. En intussen heeft Scott Miller al 9 albums gemaakt. Hier is hij met Daddy Raised a Boy.

Scott Miller, Daddy Raised a Boy. In 1973 werd Jan Akkerman door de lezers van het Engelse muziekblad Melody Maker gekozen tot beste gitarist ter wereld voor Jimmy Page, Eric Clapton en Carlos Santana. En een jaar later, in 1974, had hij alweer een hit al. Kwam het nummer deze keer niet verder dan plaats 17 in de nationale top 40. Focus

Focus, House of the King. Sonny Landreth komt uit Mississippi, maar hij woont al jaren in Louisiana. En daar noemen ze hem de King of Slidico, omdat hij zo geweldig slidegitaar kan spelen. En dat deed hij al bij Clifton Chenier, John Hyatt, John Mayall's Bluesbreakers, de Duitse zanger Peter Maffay, die kennen we nog van die wereldhit Do, en bij Cap Mo, Sonny Landreth, All About You.

Sonny Landreth, All About You. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. En Jan Akkerman is en blijft een moeilijke man. Zijn carrière is werkelijk een aaneenschakeling van conflicten. En daarom heeft hij tegenwoordig zijn eigen band Brainbox. En dat heet My Brainbox. En dat doet hij met ex-Vandenberg-zanger Bert Hering. Maar de samenwerking met Cas Luc zal toch nooit overtroffen worden. Jan Akkerman en Cas Luc. There he still goes.

0: Terrence Simeon Loveland. En uiteraard in dit geval ook weer met de Meters in de begeleiding. George Porter, Leo Nocatelli, Russell Batiste. En wat Norman Scott ook vertelde, dat ze door vaker met dezelfde band werkt wat begeleiding betreft. Hè?
1: Ja, en dat is hetzelfde als wat ze vroeger bij Stax en zo altijd deden. Hè? Altijd
0: ja, dezelfde.
1: Ja, en hier in Nederland ook heel veel gebeurd is vroeger.
0: Vrij zakelijke aanpak van Blacktop, wat hij ook vertelde. De luxe dat mensen een jaar de studio in kunnen, gewoon die tijd is voorbij. Maar toch wel de artistieke kant er ook van, die hij ook zeer waardeert, dat mensen makkelijk ideeën op kunnen pakken en met ideeën komt en zo.
1: Ja, en het voordeel van die vaste muzikantenclub is dat ze natuurlijk elkaar allemaal kennen en snel kunnen werken en zo. Ja, goed spel.
0: Goed ingespeeld op elkaar. Ja. Goed, dat was hem voor vandaag. Uitgebreid gesprek met Norman Scott van Blacktop Records. Een zuidelijke man met veel temperament. Als hij een keer los is, dan is hij niet meer te stuiten. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Muske. Tot volgende week.
1: Hoi.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Op weg naar het noorden, naar Mississippi. Meridian is de geboorteplaats van country blueszanger Jimmy Rogers, The Singing Brakeman. The White Man's Blues in de persoon van Jimmy Rogers. Een museum, een festival en een raar blank sfeertje.
4: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Muske. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Het is een compositie van Harry Muske en Ilko Gelling. En het nummer stond altijd op de playlist bij live optredens. Het was namelijk een van Harry's favoriete nummers. Hij speelde het met de Muske Gang, met de Harry Muske Band, Muske en met QB and the Blizzards. Too Blind to See. All right.

Hughie and the Blizzards, Too Blind to See. Coco Montoya, dat was de drummer in de begeleidingsband van Albert Collins. En Albert Collins leerde hem gitaar spelen. En toen werd hij ontdekt door John Mayle als gitarist. Hij speelde 10 jaar in John Mayle's Bluesbreakers en ging vervolgens solo verder. Coco Montoya, Monkey See, Monkey Do.

Coco Montoya, Monkey See, Monkey Do. Jimmy Thackeray uit Pittsburgh was jarenlang de gitarist bij de Nighthawks in Washington D.C. Hij ging verder met een eigen band, Jimmy Thackeray and the Drivers. En daartussendoor maakte hij ook nog albums met de Cade Brothers in Arkansas en met John Mooney in Louisiana. Jimmy Thackeray and the Drivers. Drive to Survive.

Jimmy Thackeray en The Drivers, Drive to Survive. Debbie Davis was jaren de tweede gitarist in de band van Albert Collins. Intussen runt ze haar eigen band en ze neemt nog regelmatig deel aan projecten, onder andere met Coco Montoya en met Tab Benoit. Dit komt van haar album I Got That Feeling, Debbie Davis, Howlin' at the Moon.

Debbie Davis, Howlin' at the Moon. Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit San Francisco, en hij onderscheidt zich door oude Memphis soul in zijn nummers te verwerken. Hij runt een band die altijd het hele jaar op reis is, want ze werken minimaal 250 optredens per jaar af. Dit komt van het album Exception to the Rule. Tommy Castro, Had Enough.

Tommy Castro, Had Enough. James Cotton was het grootste deel van zijn carrière mondharmonica-speler in de band van Muddy Waters. Hij speelde ook op albums van Otis Spann en Howlin' Wolf. En hij begon zijn eigen band met muzikanten die hij kende uit de band van Muddy Waters, zoals pianist Pinetop Perkins, gitarist Sammy Lawhorn en drummer Sam Lay. James Cotton, Take Me Back.

James Cotton, Take Me Back. Luther Allison was de publiekslieveling in het clubcircuit van Chicago, maar hij ergde zich dood, want het stoorde hem dat bluesartiesten in Amerika nooit op de grote festivals stonden. En tijdens een trip door Frankrijk bleef hij in Parijs hangen en daar bleef hij maar liefst 20 jaar. In die periode stond hij onder contract bij het Duitse blueslabel Roof Records. En tijdens die periode in Parijs was Roel Spanjers uit Rotterdam zijn toetsenist. Luther Allison, Should I Wait?

door de stad. En hij heette weliswaar John Grimaldi, maar heel Chicago kende hem als Studebaker John. En dat nam hij toen maar als artiestennaam aan. Studebaker John and the Hawks. Two times boogie.

Studie Baker John en de Hawks, Two-Time Boogie. Deborah Coleman is een van de weinige vrouwen die zich al jaren weet te handhaven in de Amerikaanse blues scene. En dat komt omdat ze een natuurtalent is als zangeres, songwriter en gitarist. Het komt van het album I Can't Lose, Deborah Coleman, My Heart Bleeds Blue.

Deborah Coleman, My Heart Bleeds Blue. Johnny Shines, dat is een klassieke blues-shouter. Hij toerde als kwajongen al met de legendarische Robert Johnson door Amerika. En dit komt van zijn album Back to the Country. En dat nam hij op met mondharmonica-speler Snooky Pryor en gitarist John Nicholas. Johnny Shines, Blues Come to Texas.

Johnny Shines, Blues Come to Texas. Smokey Wilson was gitarist bij Elmore James, Jimmy Reed, Howlin' Wolf en B.B. King. Hij begon een bluesclub in de zwarte wijk van Los Angeles, Watts. En dit komt van het album 88 Street Blues. Het album werd opgenomen met de band Rod Piazza en de Mighty Flyers. Smokey Wilson, I Got Something on You, Baby.

Smokey Wilson, I Got Something on You Baby. Sarah Brown, dat is een zangeres en basgitarist. Ze speelde bij Albert Collins, Buddy Guy, Otis Rush, James Cotton, Dr. John, Bonnie Raitt en Nick Lowe. En dit komt van haar album Saying What I'm Thinking. Sarah Brown, Bad Thing.

Sarah Brown, Bad Thing. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Snooky Pryor, dat was de eerste grote mondharmonica-speler in Chicago. Hij was al actief en een fenomeen voordat Little Walter, Carrie Bell en James Cotton zich profileerden. Dit komt van het album Snooky. Snooky Pryor, Crazy About My Baby.

0: Kijk, iedereen heeft zwakke momenten. Denk je wel van, ik gooi het belt bij neer. Maar ja, de liefde voor de muziek die kwam toch altijd weer naar boven. En ik heb daar ook altijd veel, ik heb er veel aan gehad in die muziek. Dus dit was ook een healer, zou ik maar zeggen. So many roads to travel. So many ways to go. Ik ben wel een free spirit en ik vind het fijn dat het... Ik ben eigenlijk wel blij dat het zo gelopen is. Ik bedoel, ik hoef niks meer. Ik hoef ook eigenlijk niet meer... Ja, ik bedoel, je moet je altijd bewijzen met zo'n band. Want je bent net zo goed als je laatste concert, zeg ik alleen maar. Maar...
1: Had je ook niet als een Clapton willen leven bijvoorbeeld? Veel meer rijkdom?
0: Nee hoor, ja, het had ook anders af kunnen lopen. Ik bedoel, zie je brood of Gelling, weet je wel. Die brood is dan wel beroemd geworden. Maar zo, het was toch op laatst toch een wrak en zo. En ik zou mijn leven toch niet zo hebben willen leven als hij dat gedaan heeft. En ja, goed, hoeveel mensen in deze muziek kunnen nou zeggen dat ze ervan kunnen leven? Ik bedoel, in Amerika zijn het er maar heel weinig geweest. Muddy, Howlin' Wolf, de grote naam, John Lee. BB, nou, die moet ook, heeft ook heel hard moeten werken om als een onechte kinderen en die dat huwelijk. En dus, ik bedoel, zo slecht heb ik het ook niet, weet je wel. Ik heb een redelijk huis hier, ik woon op een mooie plek. Nou ja, dat soort dingen.

0: Ja, ik ben eigenlijk... Ik ben wel tevreden met wat ik gedaan heb. En, ik ben nog steeds bezig. En ik vind het... je mag toch niet klagen dat die zaal dan nog vol zit en zo. En dat jij... En het is toch wel mooi dat je dus... Ik heb eigenlijk nooit een baas gehad. Ik hoefde nooit ja te knikken als ik nee bedoelde. Of enzovoort, enzovoort. En... het is nu gewoon een bedrijf, weet je wel. Dat had het toen eigenlijk ook moeten worden. En dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde. En dat is er nooit van gekomen.
1: Dan hadden jullie beroemder geweest.
0: Ja, absoluut. Ja, daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik probeerde daar dan wel... En er waren natuurlijk ook mensen die de belang... Kijk, als het mensen goed gaat... Dan... Dat is net zoals met die documentaire. Dan willen direct anderen dat ook gaan doen. En er komen mensen op je af die voordeel van je willen hebben. En om die club dan... daarvoor heb ik altijd bewondering gehad voor de I-ring. Die hebben wel eens een probleem gehad... maar is nooit naar buiten gekomen. Die hebben dat altijd binnenshuis gehouden. De dijk hoor je dat soort dingen ook niet van. Ik bedoel, dat blijft allemaal... Die doen ook geen programma's waar ze niet in willen zitten. En ook niet omdat ze met een kop toevallig een keer wel op de televisie kunnen en dat niet willen. Ik zou bijvoorbeeld ook niet in programma's gaan staan waar ik niet thuis hoor. En dat soort dingen. Maar dat had bij ons waren de bandleden, iedereen die lulde maar wat. En iedereen gaf een quoteje en het kwam in de krant en zo. En er was helemaal niemand die dat op een gegeven moment, zoals Kees Jansma, nou bij het Nederlands Elftal de boel afschermt.

0: 72 was het eind. Maar het was ook een vrij abrupt eind. Waarvan ik dan ook zeg en zo. Dat als het toen GSM toestelletjes waren geweest, dat dan niet gebeurd was. Want
1: dat had te maken met miscommunicatie, een buitenlandse trip?
0: Nee, we moesten in Münster spelen. En in de zaal bij de dierentuin. En we hadden al een keer eerder gespeeld. Maar wij hadden toen Ieder de Jong als manager. En die stuurde dan iemand, een chauffeur met ons mee naar Assen. En die andere jongens zouden met de auto gewoon naar Münster toe rijden. En
1: Gelling en Musquet, die gingen apart.
0: Nee, wij zouden met die bus meegaan. En die jongen die kwam op een gegeven moment hier aan. Ten eerste was hij al een uur te laat. En ten tweede had hij een groene kaart nodig om die grens over te kunnen. En die had hij niet bij zich. Dus hij moest helemaal terug naar Utrecht om dat ding op te halen. Dus tegen die tijd dat hij hier was, was het concert al afgelopen. Dus toen hebben wij gezegd, ja, ik bedoel, het heeft geen zin om erheen te gaan. Nou, en wij konden die jongens niet bereiken. En die stonden bij de grens op ons te wachten. En die dachten dat wij de boel verneukt hadden en zo. En die gozer, die Ieder de Jong, die probeerde toch al een beetje die club uit Zwolle uit te spelen tegen ons. En
1: de manager.
0: Ja.
1: En de jongens uit Zwolle, Hans Lafaye.
0: Ja, Hans Lafaye, Helming van der Vecht en Herman Dijnen. Die nu ook spelen met mij. Die konden we niet bereiken. En toen viel die boel uit elkaar. Dus

0: Maar ik woonde toen destijds in Assen. En er kwam op een gegeven moment een man met een leren tas aan mijn deur. En die zei van, ja, ik kom even je auto opschrijven, je vleugel, je dit en dat en dat. Ik zeg, ja, waar gaat dit over? Ja, hij zegt, die meneer, ieder jong die laat de conservator beslag leggen op je spullen. En je mag het niet eerder verkopen als dat dat een uitspraak van een rechter is en zoiets. Want wij gaan een proces. Dus toen ben ik heel erg kwaad geworden en heb die boel eens laten onderzoeken door Nico van Hout, mijn toenmalige advocaat. En er is een rapport gemaakt door Jan Hofstegen. Jan Snor noemen ze hem hier. In die had het accountantsbureau, dat was onze accountant. Die toevallig dit huis ook nog heeft laten zetten. Dat is heel apart.
1: Waar je nu woont in Rolde.
0: Ja, waar ik nu woon, ja. En toen bleek dus dat er een gat was van 30.000 gulden wat weg was. En daar was die man voor verantwoordelijk. Dus toen hij mij dat proces wilde, toen moesten we voorkomen bij de rechter. En de rechter die stelde hem helemaal in het ongelijk. En mij en gelijk. Dus die hele zaak werd afgeblazen. Toen hebben Gelling en ik nog even gedacht om hem. Maar toen was die man al vertrokken naar België en zo. We wisten nog niet meer waar hij zat en zo. Dus daar woont hij nog steeds. Want hij had een hele slechte naam. Als je Akkerman erover vraagt, dan krijg je eenzelfde verhaal te horen.
1: Dus, hij was ook manager bij Focus.
0: Ja, precies. Ja. Dus zo is dat toen gegaan. Toen was het finito, zou ik maar zeggen.

0: Nou, het was wel abrupt. Net zo abrupt als het beroeps werd, was het ook weer afgelopen. En dan moet je zeggen dat ik toen ook, toen ook ineens voelde hoe moe ik eigenlijk was in al die jaren. We waren tropenjaren geweest en zo. En toen sliep ik soms wel bijna drie dagen achter elkaar. Dan merk je dus wat je lichaam wat je donder had gegaan. Ja, één keer in die dingen zit, dan ga je maar door. En toen hield het op. En toen hebben we tijd lang niks gedaan. Maar kreeg ik, toen was het op een gegeven moment een tijdje niks. Gel en ik liepen veel rond, een beetje blow en dat soort dingen. Maar dat ging op een gegeven moment verval je ook in een soort van lethargie. Dan zit je daar, maar dat heb je wel met een spul. Dan wil je alleen maar ijstaarten vreten en zo. En, of je krijgt er zin aan en dan ging er weer iemand de start weer om wat op te halen. En dat duurde dan tijd, tenminste dat dacht je, maar het was veel korter dan je dacht en zo. Maar het was wel weer een leuke periode om, ja. Maar dat, op een gegeven moment beviel me dat eigenlijk ook niet. En als ik erop terugkijk, denk ik van hoe. Ik denk wel vaak hoe heb ik dat allemaal kunnen doen en zo. Terwijl als ik nou over nadenk eigenlijk niks aan vond. Maar toen vond je het wel leuk en zo. Dat is heel vreemd.
1: Ja, hoe oud was je toen zo'n beetje?
0: Nou, achter in de 20. Dus,
1: Ja, en toen, waar denk je dan? Had je nog plannen toen van, nou, we gaan het weer proberen? Of?
0: Nee. Ja, we hebben toen even geprobeerd met een trio samen met Rob Hoeken wat te doen. Maar Rob die was toen al stevig aan de speed en zo. En die liet midden in de nacht vliegers op en zo. En begon zijn ontbijt met twee jenever en een glas melk. Dus dat is ook. En die was ook nog amateurzender. En dan zat hij dus 6 uur achter elkaar naar iemand in Italië te vissen. Of hij daar dan 5 minuten mee kon praten en zo. Dus dat schoot ook niet op.

0: Rap Hoeken en Ilko Gelling.
1: Nou, daartussen zitten nog een paar andere LP's met Musqué. Dus daar hebben we nog een singeltje wat ook nog een keer in de top 20 of top 30 heeft gestaan, Brother Booze. Daar hadden we een bandje met Erwin al en met Gino Jansen, Hannes Langkamp en Roy Couchel. En dat was een soort beetje funkachtige bluesband. Maar dat is op een gegeven moment, na een x-aantal jaren, was de rek eruit. En toen was er niks meer. En toen heb ik mijn ex-rolde naar Johan Derksen zo gebeld, een oude vriend. En gezegd, ja, ik wil eigenlijk zullen we doen en zo. Ik zeg, ik wil eigenlijk... Hij zegt, waarom al die oude jongens niet bij elkaar? En hij zegt, maar ik zeg, ja, ik wil toch... Want dat andere circuit, dat is helemaal niks meer. En dat stelt niks meer voor qua werk. Ik zeg, hoe kunnen we dat niet eens in... Ja, dan moet je theater in, dan moet je connecties hebben. Nou, Johan die is toen gaan informeren bij Jan Mulder en bij Remco Kampert. En toen zei Johan Derksen van... ja, Henk A. die sponsort Royce, maar dat doet hij niet meer. En hij is wel een QB-fan, zullen we daar eens even op afgaan? Nou, zijn we erheen gegaan. Toen zei Henk A. dat hij dat wel wilde doen. We hebben die andere jongens gevraagd die dat wel weer wilden doen. Nou, die zeiden van oké. Okay. En die zeiden, maar die drie uit Zwolle zeiden van ja, als Gelling komt, dan doen wij het niet. En toen, ja, Erwin had ik sowieso niet... die had ik sowieso niet opzij gezet, dus... En zo is het gegaan. 10 jaar geleden zijn we daaraan begonnen. Dus doen we alweer 10 jaar. En met toch wel behoorlijk wat succes.

0: is het team of one, toch?
1: Ter gelegenheid van 40 jaar QB is er nu een DVD-box met een 2 uur durende documentaire. Er zit een concert bij, concertregistratie van een 2-meter-sessie opgenomen in Grollo. En nog een cd van een concert uit 1970. Wat zijn dat voor opnamen?
2: Ja, die opnames die had Herman Dijnem nog op onze bassist nog op zolder liggen. En dat is een bootleg. Wij weten niet wat vandaan komt. Wij weten ook niet wie het opgenomen heeft. Het is natuurlijk in die tijd gewoon met een mono microfoontje en een recorder gewoon door iemand in de zaal opgenomen. Maar het geeft wel een goed beeld van hoe het toen gespeeld werd.

0: başında oldu. Shakedown.
1: En dan de muziek, de 2-meter sessie. In de oude boerderij, ja. Zullen we zeggen, in Grollo.
2: Ja, ja. Ja, dat was ook een idee van Jan Douwe, dat we dat daar op zouden nemen. En dat was toch wel een hele klus, want dat was met earphones op en niet altijd met monitors. Dus ze poesten ons om er zoveel mogelijk op te zetten. En de kwaliteit is, of het spelen is hier en daar niet helemaal wat het kan zijn en zo. Want, dan,
1: hoe bedoel je?
2: Nou, dat is dus, soms het... Is het wat minder van onze kant, wat minder gespeeld als we kunnen, vind ik. Dus.
1: In welke zin?
2: Nou, we kunnen gewoon beter, weet je wel. Maar het kwam ook door de omstandigheden. Je stond erg nauw op elkaar. Je had,
1: in aparte hokjes bijna.
2: Ja, en normaal zing ik over monitors. Die hadden ze er gewoon neer moeten zijn. En dus de bepaalde dingen gingen online. Dus je hoorde niet, zoals je op toneel staat, de hele band, weet je wel. Waardoor je toch een ander soort van ambiance kreeg. Maar ja, aan de andere kant zijn die beelden wel goed en ze hebben het goed opgenomen. John Sonneveld heeft dat gedaan en die heeft Hotel Grollo ook opgenomen. Dat is de technicus van de E-ring en zo. Een oude jongen die zorgvuldig is. En de beelden zijn wel weer mooi, dus dat is dus wel oké en zo.
1: Maar vind je het ook wat geforceerd dan? Begrijp ik dat?
2: Nou, we moesten kijken, iedereen kwam van vakantie terug. We hadden een tijd niet gespeeld. Dan moesten we direct 10 nummers erop zetten. Dus in één dag en zo. Dus hadden ze misschien even iets anders moeten plannen, denk ik. Maar ja, dan moet je die setup weer. En dat kost dan allemaal weer veel meer geld en zo. Want hier liep toch 4 cameramensen rond en zo. Dus,
1: en heb je dan op die plek ook nog iets van het gevoel van vroeger teruggekregen?
2: Nee. Kijk, die sfeer is eigenlijk nooit meer te achterhalen gewoon. Het is een compleet andere... Alleen al zo'n setup, dat is al zo ongelooflijk anders als het toen was met je kleine versterkertjes en hoe wij daar zaten te repeteren. Ja, dat is een wereld van verschillen. Hoeveel mensen hier wel niet om toeliepen. En vroeger zaten we er gewoon met z'n vijven en draaiden zelf een beetje aan wat knoppen van die versterkertjes en zo. En het huis, ik woonde er toen voor. En dat is nu ook anders. Daar zit het bureau in van mijn oude buren, de gebroeders Enting. Aannemers. En daar kon je dan toen nog af en toe heen lopen en even wat klaarmaken en zo. Die deel waar het op gedaan is, is nog wel, overigens nog wel precies hetzelfde. Ja, dat is wel leuk om te vermelden. Ja.

0: Blijft er nog iets te wensen, te dromen over eigenlijk? Bijna 65 jaar nu.
1: Ja, ja, dat is 10 juni. En dan, dan is er een steen onthuld met een gedeelte van de tekst van Window of My Eyes in het Staatsbos bij steen 100 in de buurt in Bergrollo. En dat is eigenlijk ook de plek waar ik een aantal regels geschreven heb. Nou, dat is een initiatief van de stichting met een lange naam, zeggen wij altijd. Ter behoud van het cultureel erfgoed Harry Mosquée. En dat is ook voor de pers en zo. En voor een van het cultureel erfgoed Harry Mosquée. En dat is ook voor de pers en zo. En voor een beperkt.

0: café doen, café sluiten. En jongens waar ik eerste klas lagere school zat, jongens waar ik mee gevoetbald heb, mensen waar ik mee te maken heb, een kleine groep mensen. En ik ga aan de bar zitten en ze geven me een hand en het is wel goed. Dus dat is het dan wel ongeveer. Ik had een heleboel muzikale vrienden waren ook wel komen, maar die moesten allemaal spelen nu van de Lubbe en zo. Nou, dus laat maar gewoon, weet je wel. Gewoon de mensen waar ik mee van doen heb gehad en die mij altijd eerlijk hebben behandeld en waar ik veel mee heb gelachen. En de mensen die ik altijd eerlijk heb behandeld en dat ik verder geen nitwits, geen fancy people come drifting by, laat maar zeggen.
1: Maar doet dat je ook nog wat, dat zo'n steen wordt onthuld met de tekst van dat nummer, toch een van de beroemdste nummers van QB en de Blizzard?
0: Dat vind ik wel mooi. Het is ook op de juiste plek namelijk. Ik bedoel, ik weet gewoon dat het daar gedeeltelijk geschreven is en dan, god ja, dat is toch wel mooi. Het is bijzonder dat het gebeurt en Ik ben blij dat er nog zoveel mensen zijn die om iets voor me betekenen en iets willen doen. En dat betekent ook gewoon dat je dus toch wel wat betekent gewoon.

0: is het gevaar aanwezig dat je uiteindelijk een parodie op jezelf wordt, zoals sommige artiesten die doorgaan tot je denkt van ja, dit kan dit nog wel eigenlijk?
1: Nee, ik denk dat ik dat wel heel snel door heb. Dat ik dan op een gegeven moment dat ik dan het beltje ben neergehoord. Nee, daar geloof ik niet in. Ik bedoel, en ik vind ook, kijk, bij ons gaat wel een boel energie vanuit van die band. Dus, en er wordt ook, we zijn geen rusthuisband of zoiets, weet je wel. We zijn wel wat ouder. Maar er wordt wel heel pittig gespeeld. Dus zo ver zal het met ons nog niet komen. Ja, het is natuurlijk wel zo dat als het mocht er iemand. Kijk, als er twee jongens afvallen of zo, door wat dan ook, dan is het ook gebeurd. Want ik wil niet gaan spelen met een vlag die de lading niet dekt. Dan is het voor mij ook. Want wij zijn, en dat moet je niet vergeten, dat is ook belangrijk, wij zijn wel vrienden. En Erwin en ik, die al in die auto door het hele land crossen, zijn we ook hele goede vrienden. En ja, wij bespreken de toestand in de wereld met z'n tweeën. En op het laatst zijn er nog maar twee goed. En dat zijn Erwin en ik. Maar zonder hem, ik bedoel, stel je voor dat je iemand te hard zit waar je niet mee overweg kon. Dan was het ook zo over, weet je wel. Dat, ook al was hij nog zo goed. Dus nee, dat houdt ons ook op het been. We hebben altijd lol. En nee, dat is prachtig dat allemaal kan.

0: Oké.
1: Ja, ik weet niet of je dat helemaal goed hoor.
2: Ja, volgens mij wel, man.
3: Tekst, nu ben ik weer met teksten bezig om ernaar eens even naar te kijken. Ik ben met Lois bezig om wat te organiseren, agenda's op elkaar leggen, wanneer we dat en dat kunnen doen. We moeten in de toekomst nog weer naar Curaçao, zeg ik. We moeten je show, of tenminste je programma moet je eens veranderen. Daar moeten we ook weer aan mee aan de gang, daar moeten we weer voor repeteren. Dus ja.
2: Niet meer plaat?
3: Nou ja, dat nieuwe CD.
2: CD.
3: Nieuwe CD, ja, daar ben ik dan met Daniel mee bezig. Omdat,
2: Daniel Logis.
3: Daniel Logis, omdat die wilde gaan produceren. En we hebben nou de eerste stappen gezet in de richting van dat het mogelijk kan worden gemaakt. Want dat is natuurlijk ook weer een kwestie van een financieel plaatje en zo. Maar dat ziet er allemaal wel aardig uit, dus. Dat gaat ook nog weer een keer gebeuren.
1: Dit is een 2 meter sessie, weet je wel.

0: En wat ik verder weet is dat we volgend jaar weer 50 à 60 keer aan de bak moeten. Dus ja.
1: Moeten, dat zeg je.
0: Nou ja, het staat wel vast, dus je moet er wel in, ja, natuurlijk. Ik kan niet even zeggen tegen Chris, streep ze maar door.
1: Geen valse piano-excuus meer.
0: Nee, want dat is ten ene onmogelijk met deze moderne toestanden.

Ja, we gaan gewoon door, weet je wel. Ik ben blij. Laten we zeggen dat het een mooi moment is als Erwin hier zaterdagmiddag om 14:15 weer staat. En ik stap bij hem in de auto en ik ga weer verder. En ik ga gewoon weer spelen. En dat is wat ik mooi vind. En het moment dat ik dat niet meer, dan is het ook over. Ja, met spelen vind ik nog altijd, dat vind ik eigenlijk het leukste van allemaal. Rijk word je er niet van, maar aan de andere kant, iemand moest het doen. En als zodanig ook de naam, de missie van het boek van Jeroen Wielaert en zo. Dus ik voelde me eigenlijk geroepen om dat te doen. Het is toch een soort van prediker geweest, of een missionaris eigenlijk.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Little Dave Thompson is een bluesgitarist uit Jackson, Mississippi. Zijn vader was ook bluesgitarist en leerde hem gitaar spelen. En kleine Dave had op 12-jarige leeftijd al een eigen band, de Delta Blues Band. In 2010 kwam hij om het leven toen zijn tourbus in South Carolina over de kop vloog. Little Dave Thompson, hij werd 40 jaar. Caught up in a crossfire.

Little Dave Thompson, Caught Up in a Crossfire. Het nummer werd in 1947 voor het eerst opgenomen door Roy Acuff en later werd het gecoverd door Hank Williams, Don Reynolds, Ferlin Husky, Slim Whitman, Gene Vincent, Bill Anderson, John D. Loudermilk en Conway Twitty. En desondanks nam Willie Nelson het nog een keer op voor zijn album Red-Headed Stranger. En de single werd de nummer 1 hit in Amerika. Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain.

Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain. Het was in 1962 de eerste wereldhit voor John Lee Hooker en in 1965 hadden de The Animals er weer een hit mee. John Lee Hooker nam het nummer op met studiomuzikanten in Detroit voor zijn album Burnin'. En in 1992 werd het nummer nog eens gebruikt voor een tv-commercial voor Lee Jeans. En toen werd het weer een hit. John Lee Hooker. Boom, boom.

John Lee Hooker en Boom Boom. Hank Snow die komt uit Nova Scotia in Canada. Als jongen van 12 jaar liep hij weg van huis en hij ging naar de grote stad, naar Halifax. En daar werd hij bekend als de Jodeling Cowboy. En uiteindelijk kreeg hij zelfs zijn eigen tv-show in Canada. Maar hij wilde graag doorbreken in Amerika, want hij was befaamd met zijn traveling songs. En hij brak door in Amerika. En dat deed zijn manager, Colonel Tom Parker. Die kennen we later als de grote man achter Elvis Presley, Hank Snow, I've been everywhere.

0: place you haven't been.
1: I've been everywhere.
2: Hank Snow, I've been everywhere. B.B. King werd de laatste jaren van zijn carrière geëxploiteerd door zijn management. Dat wilde geld verdienen ten koste van een zieke oude man die steeds slechter begon te spelen. Maar daardoor dreigen we bijna te vergeten dat hij een van de allergrootste bluesgitaristen was. B.B. King, get out of here.

B.B. King, Get Out of Here. Charley Pride kwam uit Mississippi en was de eerste zwarte zanger die country zong. En op de hoes van zijn debuutsingle Snakes Crawl at Night stond dan ook geen foto, want de platenmaatschappij was doodsbang dat het blanke publiek geen plaatje zou kopen van een zwarte artiest. Maar er zouden nog 54 singles volgen en slechts 3 haalde de hitparade niet. Ook dit werd een nummer 1 hit in Amerika. Charley Pride, She's Just an Old Love Turned Memory.

Charlie Pride, She Just an Old Love Turned Memory. Junior Wells uit Memphis leerde mondharmonica spelen van Little Junior Parker. En toen hij dat beheerste, ging hij naar Chicago. En daar sloot hij zich aan bij de band van Muddy Waters. Hij speelde later jaren bij Buddy Guy. En hij had ook nog tevens zijn eigen band. En hij toerde nog met Van Morrison en Rolling Stones door Amerika. Junior Wells, Cut That Out.

Junior Welsh, cut that out. Gary Stewart uit Kentucky was een hardcore honky-tonk-zanger, een beetje een buitenbeentje in Nashville. Hij speelde met Southern Rock-muzikanten, waardoor hij niet traditionele country sound produceerde. Hij werkte bijvoorbeeld heel veel in de studio met Greg Allman, Dickie Betts van de Allman Brothers en Bonnie Bramlett. En dit werd een nummer 1 hit in Amerika voor Gary Stewart. She's acting single.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Prophet Speaks van Van Morrison is het album van deze week. En Van Morrison blijft een bijzondere componist met eigenzinnige, poëtische teksten. In augustus wordt hij 75 jaar, maar hij mag zich nog steeds bij de topartiesten rekenen. Van Morrison, Ain't Gonna Moan No More.

0: Van Morrison, Ain't Gonna Moan No More. Guitar Slim uit Greenwood, Mississippi, ging naar Louisiana en daar raakte hij onder de indruk van het gitaarspel van Clarence Gatemouth Brown. Later werd hij zelf als gitarist een voorbeeld voor Buddy Guy, Earl King, Albert Collins en Chick Willis. Hij overleed in 1959 in New York. Guitar Slim, reap what you sow.
1: They say you got to reap, baby.

0: mistreating me no more.
1: Guitar Slim, Reap What You Sow. Alabama, dat is een band uit Fort Payne in, u raadt het al, Alabama. Onder leiding van twee neven, Randy Owen en Teddy Gentry. En die twee die zongen iedere zondag al in de kerk. En in 1972 begonnen ze een bandje, Wild Country. En later werd de naam veranderd in Alabama. En toen kregen ze heel veel succes. Want dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Alabama. You've Got the Touch.

Alabama, you've got the touch. Buddy Guy, dat is de laatste nog levende blueslegende. Hij reisde van Louisiana naar Chicago en daar werd hij studiogitarist bij Chess Records. Hij vormde een duo met Junior Wells, daarna een eigen band met zijn inmiddels ook vanuit Louisiana overgekomen broer Phil Guy als tweede gitarist. En hij runt nog steeds in Chicago zijn beroemde bluesclub Buddy Guy's Legends. Buddy Guy, this is the end.

Buddy Guy, This Is The End. Ronnie Millsap uit North Carolina werd blind geboren en daardoor ging hij naar een speciale school en daar ontdekten de leerkrachten unieke muzikale talenten. Hij begon als jeugdige pianist in de begeleidingsband van J.J. Cale. Hij werd sessiemuzikant in Memphis, maar daar speelde hij louter blues en soul. En op het moment dat hij overschakelde naar country werd hij een superster. Ook dat is een nummer 1 hit in Amerika. Ronnie Millsap, I'm Losing You.

Ronnie Millsap, I'm Losing You. De band maakte geniale albums, maar de bandleden deden ook solo prachtige dingen, zoals Rick Danko, Crying Heart Blues.

Rick Danko en Crying Heart Blues. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. George Jones, dat was een notoire alcoholist en een rokkenjager. En hij had een bijnaam, No Show Jones. En dat kwam omdat hij vaak niet kwam opdagen vanwege zijn alcoholprobleem. Maar het was aan de andere kant wel weer de meest succesvolle countryzanger aller tijden in Amerika. De man scoorde ruim 100 hits, dat kun je haast niet voorstellen. Ook dit was een nummer 1 hit in Amerika. George Jones, The Grand Tour. Step right.

0: Ik vind een heleboel dingen leuk om te doen. En in die tijd dat ik gedeputeerde was, kwam ik aan dat schrijven niet toe. Als jij zegt van wat heeft het betekend? Heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind, een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muske met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. Dit keer ging hij het vrije veld in. Op zoek naar water. En dat deed hij met Marga Kool.

0: Waar lopen we hier, Marga?
1: We lopen hier achter het kerkje van Averreest, Old Averreest. Echt een heel authentiek en mooi bewaard gebleven gehucht.
0: Lustraat, wij lopen hier met Marga Kool. Marga Kool is op dit moment dijkgraaf, hè?
1: Klopt.
0: Van het waterschap Reest en de Wieden. Zeg ik dat goed, Marga?
1: Reest en Wieden, ja. Ja.
0: Wij willen nou even naar de Reest toe. De Reest, dat is eigenlijk de scheiding, hè? Een beetje tussen de Overijssel en Drenthe.
1: Ja, klopt.
0: Maar het waterschap, dat beperkt zich niet alleen nog tot Drenthe, zeg.
1: Nee, niet meer. Vroeger was dat wel zo met waterschappen. Die hadden vaak een klein gebied. En wonderlijk genoeg loopt de grens tussen de waterschappen in Drenthe en Overijssel precies door de helft van de Reest. Nou, dat is natuurlijk heel belachelijk, want dan kun je nooit goed beheer voeren. En daarom is het ook beter dat die reorganisatie hier komen is, zodat het land aan beide kanten van de rivier, alles wat afwatert op de Reest, dat is nou in één hand van één waterschap.
0: Hoe word je dijkgraven, Marga?
1: Nou, dan moet je gewoon naar solliciteren.
0: Je moet solliciteren, ja. en dan word je dan benoemd?
1: En dan, dan krijg je gesprekken met een vertrouwenscommissie vanuit het waterschapsbestuur. Net zoals dat ook giet als een burgemeester benoemd wordt van een gemeente. Hè. Dan giet de gemeenteraad er met elkaar over in conclaaf. En die brengt dan advies uit aan het kabinet, zou je kunnen zeggen. En dan is het vervolgens een kroonbenoeming, heet dat. Dat betekent dat onder mijn benoeming zit de handtekening van de koningin. Maar ik ben bang dat de koningin er niet echt van op de hoogte is, hoor. Het is een zaak van de ministers dan, hè?
0: Een dijkgraaf, dat klinkt wel heel erg mannelijk. Hoe was dat eigenlijk grotendeels een positie die de man bekleed werd?
1: Absoluut. Ja, er zijn op dit moment 58 waterschappen in Nederland. 57 geloof ik zelfs. En daarvan ben er maar twee die een vrouw als voorzitter, als dijkgraaf hebt. En in het verdere verleden was het ondenkbaar dat een vrouw dijkgraaf zal wezen. Als je kijkt naar de vorige eeuw bijvoorbeeld, was het echt helemaal een mannenwereld. En ook in de besturen zaten bijna alleen maar man. En dat begint ietsje te veranderen. Maar een beetje mannenwereld is nog steeds wel, hoor.
0: Het is natuurlijk ook een echt een Nederlandse fenomeen, hè? Ik bedoel, de strijd tegen het water.
1: Jazeker. De wortels
0: van onze
1: Nederlandse cultuur.
0: Denk aan Holland, zie ik trage rivieren, hè? Marsman.
1: Ja. Wist jij dat de waterschap de oudste democratische bestuursvorm van Nederland is? Al in de middeleeuwen gingen mensen samenwerken en zo'n waterschap samen oprichten. En dat betekent dat vanaf zo'n 1200 de eerste waterschap in Nederland al bestaat. Veel ouder dan de gemeente, veel ouder dan de provincie. Ja. En inderdaad, in de gebieden waar het gevecht tegen het water voert moest worden, dat was het natuurlijk het eerste. Echt dijkzorg en dijkonderhoud. Later is dat natuurlijk veel meer ook geworden, inpoldering enzovoort.
0: Kijk eens, dit is hier wel een heel erg mooi gebied, hè?
1: Dat is het.
0: Als je zo door dit laadje in loopt. En daar rijdt een meul, die maalt volgens mij, of nee, was die toch? Ja. Ja. Dat waterschap, dat beheert het water. En ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Kun je dat eens even wat aan mij vertellen?
1: Ja, zeker. Doe ik dat trouwens in het Drents of doe ik dat in het Nederlands?
0: Nou, je mag het gewoon in het Nederlands doen, want het is ook voor de VBRO.
1: Ja, maar daar zit ik ineens over nadenken. Wij zijn zo heel natuurlijk in het Drents begonnen. Maar ben jij wel een Drents?
0: Ah, dat maakt allemaal niks uit. Ik bedoel, het is voor Drenthe en voor de rest van de natie.
1: Nou, zal ik het voor de rest van de natie dan in het Nederlands uitleggen. Ja. En Harry, hoe dat zit.
0: Maar met een beetje Drents accent
1: mag
0: wel.
1: Dat mag, ja. Ik kan wel wat vertellen over de taken van waterschap. Een waterschap die heeft een viertal taken. In sommige gebieden zorgen ze ook nog voor een deel voor de wegen. Maar dat is bij ons in ons deel van het land is dat niet zo. Viertal taken. In de eerste plaats zorg voor dijkonderhoud en waar nodig dijkverbetering. We zijn op dit moment bijvoorbeeld bij de dijken bij Zwartsluis bezig aan een dijkverbeteringsproject. In de tweede plaats zorg voor het goede peil van het water. Zorgen dat er op de juiste tijd, op de juiste plaats voldoende water is. Dat betekent soms water afvoeren, soms water aanvoeren. Heel vaak water vasthouden. In de derde plaats is het de zorg voor de kwaliteit van het water. Dus ook al het water wat de mensen wegspoelen uit hun gootstenen, toiletten, ja, wasmachines enzovoort. Dat wordt in onze zuiveringsinstallaties weer gezuiverd.
0: Ja.
1: Maar we geven ook vergunningen aan bedrijven die op de sloten of kanalen willen lozen.
0: Ja.
1: En we houden controle erop dat mensen geen dingen doen die niet mogen. En aan de vierde plaats hebben wij nog een klein deel van het gebied in Overijssel waar we de vaarwegenzorg hebben. Dat betekent dat we ook de grotere watergangen onderhouden. En dat is dan vooral in het Overijsselse, omdat je daar vroeger nog vaarboeren had. Hè? Die voor een hele bedrijf het nodig hadden om de melk, de koeien, het hooi via de waterwegen te vervoeren naar hun boerderijen. En daarom heeft het waterschap daar nog een stuk vaarwegenzorg. Er wordt op dit moment over gesproken of het waterschap ook van de provincies nog ook de zorg voor de grotere kanalen enzovoort zou moeten overnemen. Them that's got shall have.

0: guess he's got his own.
1: Water is natuurlijk wel iets wat in de belangstelling staat. De prins der Nederlanden, die houdt zich daarmee op.
2: Ja, zeker.
1: Maar ook een goede kennis van mij, dat is Willem van Kooten. Die is nogal begaan met het lot van het water en zo.
2: Ja.
1: Willem heeft altijd gezegd, het wordt gewoon op een gegeven moment schaars. Ja. Heb je daar ook wel eens... Ik bedoel, praat je dus nu niet alleen maar hier over het waterschap, maar iets over wat een globalere...
2: Ja, ik denk dat water, dat goed water schaars wordt. Want je hebt steeds meer verontreiniging van het water. En ook steeds meer schadelijke stoffen die doordringen tot het diepe ondergrond. En daar het water wat je voor drinkwater moet kunnen winnen, kunnen verontreinigen. Dus ik denk dat goed en bruikbaar water, ook in Nederland, maar zeker in de rest van de wereld, een schaars goed is of nog gaat worden.
1: En waarschijnlijk ook politieke belangen speelt mee. Ja. Zo, als je bijvoorbeeld in Turkije, dus die kunnen bijvoorbeeld van die bergen kunnen ze dus de Jordaan en al die dingen, die de Eufraat, Tigris, die daar uiteindelijk beginnen, kunnen ze natuurlijk afsluiten. Hè? Ja. Ze schijnen al op akkoord met Israël hebben gehoord, wat ik gehoord heb. Maar dat is natuurlijk ook nog een ook nog een politieke dwangmiddel worden op een gegeven moment.
2: Ja, en hoe schaarser, hoe eerder er oorlogen om water zullen kunnen ontstaan. Dan zal dat in onze deel van de wereld nog niet zo'n vaart lopen. Maar ik kan me voorstellen, in sommige delen van de wereld, waar water echt een bepaald of mensen kunnen blijven bestaan en ook of de welvaart kan doorzetten, ja of nee, dat daar dat een bron van strijd kan zijn.
1: Ja, en er komen natuurlijk steeds meer mensen die verbruiken. Dat is natuurlijk de wereldpopulatie die stijgt natuurlijk enorm.
2: Ja, zeker. En dan heb je het over drinkwater, maar sowieso kan water een groot probleem worden in de toekomst. Want mede door onze welvaart verandert ons klimaat.
1: Ja.
2: De zeespiegel die stijgt, de zee komt hoger op.
1: Ik heb net een liedje over geschreven, The Warning from the Ice.
2: Oh ja.
1: Een waarschuwing vanuit het ijs. Zodat de polar cap is melting en zo. Een soort van blues, maar dan kun je 12 maanden van maken. Maar dan niet meer alleen maar over de Mississippi Delta, want dat is er niet meer. Dus de teksten worden wat globaler ook.
2: Ja. Daar
1: kun je eigenlijk ook wel een blues over maken, want het is natuurlijk wordt een probleem waarschijnlijk.
2: Ja hoor. En dat is een nadenken op dit moment, ook in Nederland, ook in de waterwereld, van hoe ga je daarmee om? Ga je een toekomst tegemoet waarin het Westen helemaal ontruimd moet worden, omdat het weer onder water wordt gezet? Of zie je kans om de dijken zo hoog te krijgen in de toekomst, dat Nederland nog ook wat de laagste delen betreft leefbaar blijft?
1: Ja, want anders kriegen wij die mensen allemaal hier in Drenthe. Dat moeten we in ieder geval niet hebben.
2: Ja, dan zal er de eerste tijd zo vaak niet lopen.
1: Maar dat zal onze tijd wel duren, zoals mijn grootmoeder altijd zei. Maar het stijgt wel.
2: En ook verandering van het weer. Hè? Ja. Wat onderzoekers voorspellen, dat is dat in de toekomst de zomers droger zullen worden. En in de winter, en voorjaar bijvoorbeeld, de herfst, er in korte tijd heel veel regen tegelijk zal vallen.
1: Ja.
2: Nou, daar hebben we in 1998 een voorproefje van gehad. Ook in ons gebied, in het gebied van Reest en Wieden, is toen het hele deel daar bij Meppel en Noordwest-Overijssel onder water komen te staan. Kijk, en dan realiseren mensen zich ineens wat een waterschap is en wat een waterschap moet doen. Want normaal heeft de burger helemaal niet zoveel idee van wat een waterschap nou precies voor hem betekent. Maar dan realiseert men zich dat.

0: zat jij daar toen al? Want de luisteraar die weet natuurlijk niet dat jij ook nog gedeputeerde voor het milieu en cultuur geweest bent in de provincie Drenthe.
1: Ja, in 98 was ik dat nog, dus toen ging ik niet over het waterbeheer.
0: Nee. Zeg daar eens wat over die tijd. Ik ben 8 jaar gedeputeerde geweest. Hoe, voor D66?
1: Ja.
0: Hoe ging dat? Wat heeft die periode opgeleverd?
1: Ja, dat is natuurlijk... Voor Drenthe of voor mij?
0: Nou ja, nee, vertel maar gewoon. Vertel ja. Hoe je dat ervaren hebt, weet je ja. Wel. Want het is natuurlijk toch ook een belangrijk... Het sluit wel aan op het water natuurlijk. Milieu en ja. Cultuur eigenlijk toch ook wel.
1: Ja, ook wel.
0: Want water en cultuur, dat heeft toch wel sterk met elkaar te maken.
1: Ja.
0: Kijk naar die prachtige Nederlandse landschapsschilders met hun water en zo. Ruisdaal en zo, al die jongens.
1: Ja. Maar ook landschap. En landschap is ook een onderdeel van cultuur. Nou, het Nederlandse landschap is gevormd door het water en door de manier waarop we met ja. water omgaan. Ja, maar normaal gesproken gaat de gedeputeerde van cultuur meer over welke instelling krijgt wel subsidie ja. en wie niet en zo. Hè?
0: Ja.
1: Dus we zien het nou wel heel breed.
0: Maar ook zelf, daar had je zelf ook mee te maken. Want je bent niet alleen maar gedeputeerde geweest, maar je bent nog steeds... Je maakt nog steeds mooie gedichten. En je hebt toneelstukken geschreven en columns. En je bent daar al een redelijke duizendpoot op allerlei gebieden.
1: Nou, ik vind een heleboel dingen leuk om te doen. En in die tijd dat ik gedeputeerde was, kwam ik aan dat schrijven niet toe.
0: Nee.
1: Als jij zegt van wat heeft het betekend? Heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind, een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd. En dat lukt nu weer iets meer. Ik heb nu wat meer tijd, dus ik ben nu weer meer met schrijven bezig. Maar aan de andere kant had ik die tijd als gedeputeerde ook niet willen missen, want dat was een hele leerzame tijd en ik heb heel veel opgestoken van hoe het werkt in het bestuur en in de politiek. Dus...
0: Maar je bent oorspronkelijk geen Drentse. Je bent geboren in Beekbergen.
1: Ja.
0: En, hoewel dat natuurlijk ook een beetje... Dat is op de Veluwe, hè, bij Apeldoorn.
1: Ja, maar daar heb ik maar heel kort gewoond.
0: En toen naar de Zuid-Hollandse eilanden. Als ik goed...
1: Nou, mijn familie komt komt uit het westen. Mijn moeder komt inderdaad van de Zuid-Hollandse eilanden. Mijn vader uit het Utrechtse, hè, dus het rivierengebied. En die zijn na hun trouwen in het oosten van het land gaan wonen. Daar ben ik geboren. En met een korte onderbreking in Brabant. Eigenlijk toch vooral in Drenthe opgegroeid. Twente, Drenthe.
0: Ja, want jij hebt je ook eigenlijk toch redelijk voor de Drentse taal ingezet. Hè? Ik bedoel, dat gaat nou even over in Drenthe, ja. Dat kan. En jij hebt een aantal dichtbundels geschreven. Dus
1: ja.
0: Hoe... Ja, jij bent eigenlijk toch wel helemaal Drenthe.
1: Ik voel me Drents.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heb ik ook wel weer, als ik hoor over plaatsnamen in het Westen. En ik herinner mij hoe mijn vader daarover vertelde, of hoe mijn moeder daar nog steeds over vertelt. Dan heb ik daar ook wel wat mee. En als mensen iets vervelends zeggen over mensen uit het Westen, dan raakt mij dat ook. Omdat ik daar ook wel een verbondenheid mee heb. Aan de andere kant, zo gauw er ergens iets ten nadele van de rechter wordt gezegd, dan heb je ja. mij ook boven op de kast.
0: Ja, ja, maar dat zijn meestal ook, ik bedoel, dat ben altijd van die algemeenheden. Hè, van de, in het Westen woont alleen nog maar boeren en zo, weet je wel. En wij zeggen dan, dikke nek en zo en dat soort dingen, of Haagse bluff en zo.
1: Ja.
0: Maar ja, dat zijn toch...
1: veel gegeneraliseerd.
0: Ja, absoluut, ja. Ik bedoel,
1: maar wat ik in ieder geval belangrijk vind is dat je de verschillen die in Nederland bent, dat je die goed boven water houdt. Ik vind het heel jammer als alles egaal wordt en uniform wordt en gries.
0: Ja, dat,
1: hè? Daar vind ik niks aan. Ik vind je moet een beetje regionale herkenbaarheid houden. Ja, en in de taal ja. en in het landschap enzovoort.
0: Ja, daar hadden we het nog even over voordat we aan dit gesprek begonnen. Over de bouw in Drenthe, hè? Op die kleine dorpen, zo op de Hondsrug en richting Annen en zo. Daar heb je dan toch niet zoveel aan kunnen doen als... daar had je daar niks mee te maken in jouw positie toen?
1: Nou, ik ging niet over ruimtelijke orde.
0: Nee.
1: Ik heb natuurlijk wel invloed kunnen hebben als lid van het college van gedeputeerde staten.
0: Vond jij ook niet mooi zeker, waar ik het nou over heb?
1: Er zijn verschillende dingen gebeurd die je inderdaad niet tegen hebt kunnen houden. En het bouwen van nieuwe bestemmingsplannen. waarvan ik het vreselijk vind dat ze gekomen zijn. Aan de andere kant, in de sfeer van de monumentenzorg, in de sfeer van meer aandacht voor het landschap, denk ik dat er in die 8 jaar toch wel wat is bereikt. Maar dat je het in je eentje kunt keren als daar niet voldoende steun is, daar ben ik wat van overtuigd.

0: Ja, ik heb toen eens een keer met de commissaris, met de Rails de Big over gehad. Die zei, ja, die lijn Groningen, dat mag dan, naar Emmen en zo, weet je wel. Dat, die dorpen, die mogen dan wat meer bouwen. Gelukkig hebben ze op die kleine dorpjes, zoals Egehaar en Grollo, daar mag dus niks meer bij en zo. Dat vind ik wel goed.
1: Ja.
0: Maar ik, zoals Annen bijvoorbeeld, ja, dat vind ik dan toch... Schuilingsoord, dat is er bijvoorbeeld niet meer. Weet je wel. Het is één Zuid-Laan en ander, dat ligt al aan elkaar. Ja. En die hele mooie S, die aan de ene kant van Annen, die is helemaal weg en zo. Dat vind ik als Drent wel eens... doet me dat wel eens pijn. En ja. Ik denk wel eens dat men wat meer traditioneel zou kunnen bouwen, zoals bijvoorbeeld in Twente wordt gedaan of bepaalde plaatsen in de Achterhoek.
1: Ja, vind ik ook. Veel meer gebruik maken van de bouwstijl die er was, van materiaalsoorten en de kleurstelling die er vroeger waren. En veel meer doen met beplanting voordat je gaat bouwen, in plaats van eerst een hele woonwijk uit de grond stampen en dan nog eens wat bosjes eromheen zetten. Het zou echt veel verstandiger met de geschiedenis omgegaan kunnen worden. En dat is op dit moment wel leuk, vind ik, dat in de vijfde nota aan ruimtelijke ordening die er is, hè, die Pronk heeft uitgebracht, waarin het beleid voor de komende tijd wordt uiteengezet, daar schrijft men ook in van je zou nieuwe ontwikkelingen wat bouw betreft toch meer moeten laten geïnspireerd worden door de geschiedenis. Nou, dat is een mooie kreet en er staat helemaal niet bij hoe Pronk dat uit wil gaan voeren. Nee. Maar het is wel te hopen dat de gemeentebesturen dat idee oppakken en dat ook werkelijk nou eens ter harte gaan nemen. Want het is niet alleen in Drenthe hoor. Het is toch in veel delen van ons land dat men nieuwe wijken bouwt die allemaal op elkaar lijken. Totaal geen verschil of je nou in winkelcentrum in Gieten staat.
0: Allemaal met kruidvat.
1: Precies. Allemaal hetzelfde. Of je nou in Hogeveen in de Hoofdstraat loopt of in een dorp.
0: Kramen, kruisvaart enzovoort enzovoort.
1: Ja. Ja.
0: Dus gewoon onderling verwisselbaar.
1: Ja, en dat is jammer.
0: Ja, dus een grote eenheidsworst. Dat zie je ook een beetje terug in de kleding van de jeugd, vind ik tegenwoordig. Maar
1: nou, ik herinner me ook wel dat iedereen in de spiekerbroek en een blauwe trui liep. Maar...
0: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Maar toen hadden we nog niet allemaal merkkleding. Hè. Je moet nou een beetje... van die en die kleding aan hebben. En ik zit altijd maar te zoeken naar een broek waar geen merkje op staat. Maar helaas moest ik constateren dat hier dus echt ook nog één op staat. Maar hij is wel vrij redelijk weggemoggeld. Dus, je hebt dus verschillende activiteiten ontplooit. Dat is zowel naar de politieke kant, maar ook hier een aantal dichtbundels. Ja. Wat staat je eigenlijk? Wat is het dichtst bij je gewoon van al die dingen?
1: Oh, dichten, gedichten maken en soms ook sommige verhalen maken, dat staat het dichtste bij mij.
0: Ja.
1: Daarom vind ik dat ook het moeilijkste om over te hebben.
0: Ja.
1: Ik heb altijd de pest als iemand vraagt van wat heb je daar nou mee bedoeld?
0: Als je gaat tekst analyseren.
1: Dus ik hoop niet dat je gaat vragen van wat heb je ermee bedoeld?
0: Nou, zo wil ik niet gaan. Nee.
1: Dat is een stukje van jezelf wat je in werk neerlegt.
0: Hoe doe je dat? Ga je daarvoor zitten en rolt dat er ineens uit? Of is dat wat ik dan wel eens heb van... Ga je ervoor zitten en werk je eraan elke dag of zo? Nee. Ik ga 10 uur zitten en ik heb een schema en ik neem een kopje koffie en ik ga dan weer verder? Of...
1: Nee. Verschillende manieren. En soms ga ik er juist helemaal niet voor zitten, maar zit ik in de auto en zie ik iets of denk ik ergens aan. Of ik heb een bepaald gevoel en dan komt er ineens een regel die erbij hoort. En die schrijf ik dan onder het autorijden even op. Of na die tijd, als ik hem nog heb kunnen onthouden. En dan later dan denk ik over die regel door en dan komen er meer regels bij. En dan groeit zo'n gedicht soms in de loop van jaren. En op een bepaald moment dan vraagt iemand van... Hey, niet een gedicht, want ik moet nog een gedicht hebben voor dat of dat krantje... of voor die of die bundel. Nou, en dan denk ik van, dan moet ik die maar afmaken. En dan ga ik er wel eens voor zitten om iets af te maken.
0: Maar ik heb 20 versies.
1: Ja, de eerste regel zit in mijn hoofd, komt er ook heel gemakkelijk uit. Daarna er een mooi gedicht van maken, dat is wel wat werk. En veel meer werk vind ik nog om een verhaal te schrijven... of om een toneelstuk te gaan schrijven. Ja. Daar moet ik echt voor gaan zitten.
0: Ja.
1: Ja, dan heb ik iemand beloofd dat het zal komen voor 30
0: deadlines
1: mei of zo.
0: En, zo. Ja. Ja. En je bent geen Mozart die zegt van nou, dat mevrouw Dusek zei van het wordt nou tijd dat de Don Giovanni op papier komt. En hij zei van, maak je maar niet ongerust, want de score zit in mijn hoofd en zo.
1: Maar hoe heb jij dat dan met...
0: Ja, ik ben een beetje Tim Hardin-achtig. Als ik het hoopt zich een beetje op en ik schrijf wat, noteer wat flat. En ik heb altijd zo'n klein, ja nu niet, maar zo'n boekje bij me waar ik dan alleen notities in maak. En waar dan, waar je op een gegeven moment bepaalde dingen verbindt. Of quotes of zo, die je dan een beetje bij elkaar kunt zetten. En dan een verband inbrengt en zo. Maar het is niet zo dat ik ervoor kan gaan zitten of zo. Dat,
1: nee.
0: Dat,
1: kun je schrijven met mensen in de buurt?
0: Nee. Nee. Ik heb wel eens losse vlottes dat ik ergens iets opvang. Dat ik zeg van, nou dat is het dan, dat kan ik wel gebruiken.
1: Ja.
0: Ik meen dat Joep van het Hek mij een keer verteld heb onder, in de Spiegel in Groningen, dat hij het ook zo deed. Dat hij expres de stad in ging om dingen op te pikken en zo. Die leefden in, onder het genot van een borreltje natuurlijk. Maar ja, zo doe ik het eigenlijk ook een beetje. Alleen, ik ben niet zo verschrikkelijk productief moet ik zeggen. Ik ga er wel eens achter zitten en dan dwing ik mezelf wel eens. En dan ga ik, dan zit ik er 2 uur en als ik dan 2 regels heb, dan ben ik heel blij. Maar dan, dan zijn ook wel eens dagen dat het niet lukt. Maar er zijn ook, de mooiste ding heb ik eigenlijk in één keer zo opgeschreven.
1: Ja,
0: dat is heel raar, dat zat er ergens.
1: Bij mij zijn het vaak de laatste regels van een gedicht bijvoorbeeld. En dan moet het hele stuk er nog vooraf en dat is dan lastig.

0: Ik kan ook niet hebben dat iemand over mijn schouders mee zit te kijken.
1: Nee, dat vind ik
0: helemaal, vreselijk.
1: Maar ja. Ben je ook aan ik ben ook wel eens aan drie dingen tegelijk bezig.
0: Ja, ik ook. Ja.
1: En dat is dan maar ik ben zo'n slechte afmaker eigenlijk. Dat.
0: Ja. Ja. Jij hebt ook echt de stok achter de deur nodig.
1: Ja, dan kan ik het eigenlijk wel, ja. Dan kan ik het wel, ja. Dan, maar ik toch heb ik dat liever niet. Ik ben nou bijvoorbeeld, moet wel eens een keer weer eens een nieuwe cd maken of zo. En dan schrijf ik maar wat in het forum. En dan heb ik tenminste, dan heb ik iets substantieels. Dan hoef ik niet bang te wezen, net zoals vroeger op school, van ik heb mijn huiswerk niet gedaan of zo. Want ja, toch komt er op een gegeven moment het moment dat iemand tegen je zegt van, nou moet het gebeuren, weet je wel.
0: En dan moet het ook nog bij jou in een andere taal.
1: Ja, nou ja, daar ben ik wel aan gewend geraakt. Het Engels is een taal die eigenlijk in het kort heel makkelijk dingen kan uitdrukken waar je in Nederland veel moet omschrijven en zo.
0: Ja.
1: Dus dan is het vaak alleen maar een kwestie van, is het correct of niet? En je moet natuurlijk een beetje gevoel hebben voor modewoorden, zal ik maar zeggen. Ik heb zo'n heel mooi slangboek waar dan staat er gewoon, en er staat ook echt weg waar het wegkomt. Je dus booze hebt, dus drank, dat komt dan from distillers, GW booze from Philadelphia, weet je wel. Of marine talk of zoiets. Dus een bepaalde, net als wij, weet je wel, dingen hebben die uit de Navy komen, weet je wel, over de boeg gooien en zoiets. Dat soort, er staat ook precies achter waar het dan wegkomt. Ja, dus dat is wel leuk en zo. Ja. Marga, zou jij een gedicht willen voorlezen? Uit de kleine kathedraal.
0: Oh ja.
1: Want dan, dat is altijd mooi om een ik weet niet welke je wilt doen, dat moet je zelf.
0: Ja, ben jij een Drents gedicht of ben jij een Nederlands gedicht?
1: Nou, dat laat ik dan in dit geval helemaal aan jou over.
0: Even zien.
1: Ja, dat kunnen we weten, want ik had de bundel bij me. Ja. Een mooi gedicht over het landschap vind ik altijd mooi. Wij staan hier in het landschap en we hebben het over water gehad. En we hebben het over Zuid-Holland, over Beekbergen gehad. We staan hier, denk ik, in een van de mooiste landschappen van Nederland. Als je dit hier zo het pad afloopt.
0: Ja.
1: Dus dat lijkt me toepasselijk. Omdat
0: nou, ik heb hier een gedicht dat gaat over Zindrens.
1: Pad afloopt. Ja. Dus dat lijkt me toepasselijk. Omdat
0: nou, ik heb hier een gedicht dat gaat over Zindrens. Maar

0: Om alles in de lampen, de neonverlichting, neonreclame. Langs elk fietspad moeten van die witte lantaarns. Maar ook de mensen gaan hun hele territorium, als ze een stukje grond om het huis hebben, in de partylampen en de tuinlampen
1: en schuttings
0: zetten.
1: Van de gamma.
0: En schuttings van de gamma. Nou, daar gaat het ongeveer over. Het heet de Vredingsfut. Wij leeft verkaveld. Hebt op grote schaal de ruimte opperschoont. Het land egaliseert, zodat wij u te voeten kunt. De boel aan kant. De Vredingsfut. Geen kampie en geen tip, geen zandpad tussendeur. En niet het zachte soezen van vleermoezen in de avond. Het gedempte tikken van het wijde apparaat. S'nachts slingert wij witte linten van locht om alle huizen, tunen, langs alle straten. Het is nou alles goed te overzien, zo zonder struiken, zonder boom. Tot aan de stad aan toe, die gunder loert tot er kan komen.
1: Ja, heel mooi, heel mooi, heel mooi. Ja, het is ook een beetje zo. Hè. Nederland is, we hebben hier wel Madurodam, maar Nederland is eigenlijk Madurodam. Ja.
0: Ja. En we maken het ook wel een beetje zo. Want juist door dat ontbreken van, door het ontbreken van bijvoorbeeld het echt donker, wordt het land ook steeds kleiner.
1: Ja.
0: Heb jij dat ook niet? Als je vroeger als kind een eentje moest fietsen, dan dacht je van, oh, wat een afzienbare ongestrektheid, uitgestrektheid. Wat is het groot en wat moet je ver fietsen? Als je nou tegenwoordig fietst, dan zie je, oh, daar loopt een weggetje met lantaarns erlangs en daar loopt een weggetje. En het dorp of het stadje wat vroeger mijlen ver weg leek, dat lijkt heel dichtbij, want dan zie je nou meteen al een McDonald's paal in de hoogte. Hè? En afstand van 6, 7 kilometer wordt door licht zo overbrugd. En daardoor wordt het maar een klein landje. Alleen midden in Drenthe, vind ik. Daar bij Anlo en Annen, daar wordt het nog wel eens echt helemaal donker. Maar voor de rest zie je overal, oh, daar ligt Hogeveen en daar ligt
1: Assen. Daar kun je van ver af, als wij met de auto, hè, het is een beetje, en er is geen maan of zo, dan zie je dat echt.
0: Ja.
1: Maar het is gelukkig nog niet zo erg als in België, want daar hebben ze alle highways, dus alle autobaan hebben ze in het neonlicht staan.
0: Ja,
1: dus
0: maar dat hebben ze in Nederland ook al veel. Als je van Den Haag naar Utrecht rijdt, heb je de hele weg langs lantaarns in de middenberm. Wat een verspilling.
1: Ja.
0: En dan te bedenken dat een tijdje geleden, hoeveel jaar is dat nou geleden, dat heel Nederland werd opgeroepen om alle lampen uit te doen als het maar even kon.
1: Spaarlampen.
0: En de overheid die zet zo de hele snelweg in het licht. Ik vind het echt belachelijk.
1: Ja, nou ja, ik heb pas geleden ook mijn elektronische handtekening gezet onder de milieudefensie. Want ik zag een heleboel mensen, onder andere Jos Brink, dan ben ik niet zo gek van Jos. Maar hij bedoelt het goed. Ik bedoel, er wordt toch te veel gebouwd, vind ik. En er moet ergens toch wat groen overblijven.
0: Ja.
1: En zo. En dat moet ergens een keer gestopt worden. Dus dat ben ik wel met hem eens. En met hem een heleboel anderen natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Nou Marga, ik zou zeggen, namens de VPRO en Radio Drenthe, je wordt hartelijk bedankt voor dit gesprek in deze hele mooie omgeving. En ik denk dat er nog wel wat mooi werk van jouw hand zal verschijnen.
0: Graag gedaan, dank je.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Marga Kool, de dijkgraaf van het waterschap Rees ter Wieden, die was van Billie Holiday, God Bless the Child, Tom Waits, Georgia Lee, Eric Clapton, Blues Before Sunrise en Marianne Faithfull, Strange Weather. We gaan verder met Harry's historie, we gaan weer naar zijn werkkamer en pakt een tekst bij de kop.
1: Ja, voor mij een exemplaar van Noorderbreedte. En Noorderbreedte, dat is een blad wat is een tijdschrift over het landschap, de cultuurhistorie en de natuur en het milieu van Friesland, Groningen en Drenthe. En dat is een heel mooi blad. Het ziet er fantastisch mooi uit. En in het midden, of bijna in het midden, staat vaak Atelier Six. En dan praten we over Ger Six, een bekende noordelijke kunstenaar. Die dan samen met Trudy,

Trudy Kramer en met Herman van Hoogdaal vaak portretten van mensen schildert die in het noorden enige bekendheid genieten. En dat hebben ze dus in dit geval ook met mij gedaan. Een prachtige tekening van Ger. En een prachtige olieverf op paneel van Trudy en een aquarel van Herman. En dan moest ik er een tekst bij maken. En in dit geval vond ik het eigenlijk wel leuk om een tekst te... Want Ger die lust ook nog wel een borreltje. Om dus een bijpassende titel te maken. Of een bijpassend liedje. Niet speciaal voor Ger gemaakt hoor, maar meer voor mezelf. Dat heet Brother Booze. Nou, Booze, dat is brother, broer drank betekent het eigenlijk. En ja, Booze, hoe komt men daar nou aan? Dat was vroeger een eigen naam van Distillers from Philadelphia, of van Boston, daar wil ik even af. Ik dacht van Philadelphia. G.W. Booze. En de Amerikanen die hebben daar dan gewoon een eigen naam van gemaakt, of een neologisme, zoals men dat ook wel eens zegt. Een nieuw woord, zou ik maar zeggen. Maar het gaat dus eigenlijk over drank die mensen redelijk in de greep kan houden. En ongetwijfeld zijn er heel veel mensen die wel eens met dat probleem geworsteld hebben. Het is namelijk een probleem wat over het algemeen toch meer geaccepteerd wordt als het innemen van, het zij daar, cocaïne of heroïne of andere schadelijke chemische substanties. Maar ik heb het een keer geschreven toen ik zelf een borreltje op had. Dus het is eigenlijk ook nog wel levensecht. En het gaat eigenlijk over dat iemand aan de tafel zit. Ik zal het even voordragen eigenlijk. Sitting at a table with my almost empty glass. Dus iemand zit aan de tafel met zijn wat leeg glas. I'm looking through the hole. Je kijkt door het gat van de fles. En daarin zie je eigenlijk je verleden terugkomen. Hè? Je featuring my past. And in this lonely silence where the shadows reach the floor. En in deze eenzaamheid waar de schaduwen eigenlijk de vloer bereiken. Hè? I'm stuck with brother booze. Zit ik hier maar met. Of ben eigenlijk vastgelopen met broer drank. Die steeds maar meer wil. En dan krijg je dat herhaalt zich, het refreintje. Brother booze, unhappy vision. Dat is een ongelukkige visie eigenlijk. Out of the darkness. Je kwam zomaar aansluiten met het donker. En brother booze, zonder enige aarzeling, kroop je in dit liedje eigenlijk. Ja, het is eigenlijk heel plastisch, hè. Het is koud in deze oude stad. It's freezing at last. Het vriest. Maar ik kijk door de fles heen, maar er zit niks meer in. No deal, I guess. Maar goed geluimd als wij waren, let's call for drinks and kick away these blues. Laten we de blues nou eigenlijk maar eens wegschoppen. En de drank. Join the parade of time. There's nothing more to lose. Laten we maar achter iedereen aanlopen. Er is toch niks meer te verliezen. En dan krijg je dus het refreintje weer dat het een happy vision was. Out of the darkness you have come. Brother Booze, without hesitation, you're softly sneaking into this song. En dat staat in Noorderbreedte. Prachtig blad eigenlijk. Ik mag wel eens een keer reclame maken, hè, lijkt mij. Want dit is toch een blad wat de Noordeling eigenlijk onder ogen behoort te krijgen.

0: Brother Booze, de tekst die vandaag centraal stond in Harry's historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues dus. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Jesse Dayton, dat is een hele veelzijdige singer-songwriter. Hij zingt country, rockabilly, blues en rock. En vooral live is hij een sensatie. Maar die sfeer weet hij niet op zijn albums te evenaren. Jesse Dayton. Creek between heaven and hell.

Jesse Dayton, Creek Between Heaven and Hell. Penny Jo Pulis uit Canada verhuisde naar Austin, Texas, want ze wilde carrière maken in Amerika. En ze ging zingen bij de Trailer Trash Band, maar die kwam nooit van de grond. Toen probeerde ze het als singer-songwriter en ze werkte heel veel samen met Ian McLagan, dat is de voormalige organist van de Small Faces, totdat hij kwam te overlijden. Intussen heeft ze wel 4 soloalbums gemaakt, maar er zit niet echt schot in haar carrière. Penny Jo Pulis, Faithless Heart.

Penny Joe Pulis, Faithless Heart. Billy Joe Shaver, dat is een van de allergrootste Texaanse songwriters. Het was zelfs de favoriete songwriter van Johnny Cash. Maar na het overlijden van zijn zoon Eddie, en dat was tevens zijn gitarist, pakte hij de draad weer op als soloartiest en als singer-songwriter. Billy Joe Shaver, Freedom's Child.

Billy Joe Shaffer, Freedom's Child. Florence Dorr, die komt uit Nashville. En tijdens haar studie zong ze bij garagebands in Boston. Vervolgens verhuisde ze naar San Francisco en dan werd ze de zangeres van The Mudsills. New York was haar volgende post en daar studeerde ze af als professor in de Amerikaanse literatuur. En daarnaast is ook nog steeds singer-songwriter. Florence Dorr, Christmas.

Florence Door, Christmas. Beaver Nelson uit Texas is waanzinnig populair in Japan. Daar gaan zijn albums als warme broodjes over de toonbank en niemand begrijpt hoe dat komt, want de man heeft 8 albums gemaakt en in Amerika is niemand daarvan onder de indruk. In Austin, waar hij woont, komt hij nooit verder dan de Chicago House, Cactus Café en Hole in the Wall. 3 clubjes waar singer-songwriters optreden en buiten Texas kent niemand hem. Beaver Nelson. Mile markers.

Beaver Nelson, Mile Marcus, Bobby Bear Jr. was 5 jaar toen hij al met zijn vader, countrylegende Bobby Bear, een duet zong. En als soloartiest begon hij heel spectaculair aan zijn carrière, maar de laatste tijd is het angstig stil geworden rond Bobby Bear Jr., de monk at the disco.

0: Bobby Baird Jr., de Monk at Disco. Rod Pikett, die werkt graag samen met collega's. Hij deed al projecten met Slade Cleaves, Gurf Morlix, Fred Eaglesmith en Alison Krauss. Dit is een eigen compositie en komt van het soloalbum Stray Dogs. Rod Pikett, Angels and Acrobats.
1: 1, 2, 3.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Run Home Slow van de Teskey Brothers is het album van deze week. En het vorige album werd in eigen beheer uitgegeven en dat werd wereldwijd heel goed verkocht. Dit album wordt door Decca uitgegeven. Dat is een bedrijf met een hele goede distributie. Dus dit wordt ongetwijfeld een bestseller. De Teskey Brothers, San Francisco.

De Teskey Brothers, San Francisco. Kathleen Edwards komt uit Canada. Zij is een dochter van een diplomaat en ze schreef een nummer over een typisch Canadees onderwerp, namelijk ijshockey schaatsen. Intussen woont ze overigens in New York, maar daar doen ze ook aan ijshockey. Kathleen Edwards, Hockey Skates.

Kathleen Edwards, Hockey Skates. Laura Cantrell was een anonieme singer-songwriter, totdat Elvis Costello haar als voorprogramma meenam tijdens een tour dwars door Amerika. Laura Cantrell, Don't Break the Heart.

0: Laura Cantrell, Don't Break the Heart. Two Tons of Steel, dat is een band uit San Antonio, Texas. Het is eigenlijk een rockabilly trio met steelgitarist Danny Mathis. Het is een beetje een vreemde combinatie. Two Tons of Steel, One More Time.
1: Well, baby,

0: schreven ze eigen materiaal. Ook dit is een eigen compositie. En het komt van het album The Back of Your Mind. The Domino Kings. Either Way.
1: I heard you going on to friends about the ways.

0: De Domino Kings, Either Way. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Freek Medendorp coördineerde de playlist. Tom Russell uit El Paso. Hij steekt werkelijk met kop en schouders boven alle andere Amerikaanse singer-songwriters uit. Dit komt van zijn laatste album, October in the Railroad Earth. Tom Russell, T-Bone Steak en Spanish Wine.
1: I took a detour off a California run, searching for a joint I played back in 1981. Up a rugged canyon, there's that steakhouse, there's the bar, where I played three sets a night with my old Martin guitar.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Mooie muziek uit Amerika, mooie bluesmuziek, mooie Americana en muziek over de presidentsverkiezingen, want we kunnen er niet om toe. 3 november dan is het de verkiezing van de nieuwe president van Amerika. Een beetje de president van de wereld zou kunnen zeggen. Dan gaat het tussen Donald Trump en Joe Biden. En daar valt heel veel over te zeggen, ook in de muziek. En dat gaan we deze uitzending doen. Maar we begonnen lekker met blues van Joanna Shaw Taylor met Here Comes the Flood.

Stuk van haar nee CD Reckless Blues, Joanna Shaw Taylor, Here Comes the Flood. Ik herinner me de optreden nog van haar op het Holland International Blues Festival in Grollo, wat helaas dit jaar niet doorging. De volgende muziek is van Elvin Bishop. Een hele bijzondere man eigenlijk. Geboren in Iowa op een boerderij zonder stroom en stroomd water, zeg maar. Helemaal een blanke omgeving. Later verhuisde hij naar Oklahoma en vandoor uit naar Chicago in 1950. Man is van 1942. En ook kwam hij in aanraking met de Afro-Amerikaan, met Smokey Smothers onder andere. En ging hij spelen in de band van Paul Butterfield, de Paul Butterfield Blues Band. En ik denk dat hij door ontdekt ervan dat er Amerika meer is dan alleen de blanke bevolking. En dat de Afro-Americans dat die in niet al te beste omstandigheden doorleeft. Hij heeft nou een nummer uitgebracht samen met Charlie Musselwhite, de mondharmonica-speler. En dat nummer dat giet over de verkiezingen, dat giet over de president. Ik lees hem de laatste strofe van de tekst voor. He is the president but wants to be the king. Know what I like about the guy, not a goddamn thing. I want to know how can 4 years seem so long. Lord have mercy, what the hell is going on?

Ja, het is duidelijk waar als Elvin Bishop en Charlie Musselwhite, maar waar als die start ten aanzien van de presidentsverkiezingen van 3 november. What the Hell, een single die dit jaar uitgebracht is. Nou, iemand aan de andere kant van het spectrum, dat is Rhiannon Giddens. Elvin Bishop komt van een boerderij, een blanke omgeving in Iowa. Rhiannon Giddens die komt uit South Carolina. Dat is een Afro-American. Ze speelde in de Carolina Chocolate Drops. Hartstikke leuke band die rootsmuziek speelde. En ze zingt nou een nummer wat al heel oud is, al uit 1964 van de Staple Singers. Het was eigenlijk een beetje het volkslied van de Civil Rights Movement. En het is weer een beetje naar voren gekomen eigenlijk in 2017... toen die rellen in Charlottesville, toen die door waren. Dit is van de gelijknamige CD Freedom Highway.

De Freedom Highway. Het is een hele lange weg te gaan voor de Afro-Americans om de gelijkberechtiging met de blanke bevolking, maar dat echt voor elkaar. Ik denk dat er nog wel heel wat generaties overheen gaat. En de uitslag van de verkiezingen die hangt er denk ik nou met samen. Iemand die over die verkiezingen zong, dat was Ray Cooder in 2012. Hij heeft toen een cd gemaakt, dat was zijn 15e cd. Election Special. Allemaal liedjes die te maken hebben, die gaat over verkiezingen. Onder andere Disney, Cold Cold Feeling.

De Cold Cold Feeling van Ray Coede van zijn CD Election Special in 2012. De eigen compositie trouwens. Ik dacht eerst dat het misschien een compositie van of van Albert Collins of van T-Bone Walker zou wezen, maar het is gewoon een compositie van Ray Coede zelf. Nog een stuk wat te maken heeft met de verkiezingen in Amerika van 3 november, Election Day. Dit komt van de CD American Standard uit 2010 van de zangeres Dinah Kurtz. En ook dat gaat weer over die verkiezingen, over de verkiezingsdag.

0: Diana Kurz met de Election Day van de CD American Standard. En dat allemaal naar aanleiding van het feit dat op 3 november in Amerika een nieuwe president verkozen wordt. En hopelijk wordt het een andere. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Strange Fruit, een wereldbekend nummer wat met name de Billie Holiday bekend geworden is. Al opgenomen in 1939, maar in heel veel versies uitgevoerd is. En ik kwam het tegen als een single van Terry Blade. En Terry Blade is een singer-songwriter uit Chicago. Een man met een hele mooie stem, een hele goede stem. Een mooie bariton. En ja, dat hoorde hij niet zoveel. Een zwarte man die dus dit nummer, elementaire nummers, zou je bijna kunnen zeggen, tegen horen brengt. Met weinig begeleiding erbij, maar met een mooie stem erbij. En omdat dat 3 keer te horen is, lees ik even de Nederlandse vertaling voor van het nummer Strange Fruit. Zuidelijke bomen dragen vreemde vruchten. Bloed op de bladeren en bloed aan de wortels. Zwarte lichamen bungelen in de zuidenwind. Vreemd fruit hangend aan de populieren. Een pastoraal tafereel in het galante zuiden. De uitpuilende ogen en de verwrongen mond. De magnoliageur, zoet en fris. En dan de plotse geur van brandend vlees. Hier zijn de vruchten die de kraaien plukken. Die de regen oogst waar de wind aan zuigt. Die de zon laat rotten, die de bomen laat vallen. Hier is een vreemde en bittere oogst. Strange fruit.
1: Southern trees bear a strange

strange fruit hanging from the poplar tree.

Hele mooie, ingetogen versie van deze zanger uit Chicago, Terry Blade van Strange Fruit. Net dit jaar op single uitgekomen. Het origineel is uit 1939 van Billie Holiday, die even toen op de platen zit. Tekst is oorspronkelijk eigenlijk geschreven door een onderwijzer uit de Bronx in Amerika, Abel Meeropol, een Joodse man. Die hoorde van de verschrikkingen in het zuiden van Amerika, van het opknuppen van zwarte mensen door de blanke bevolking. En die heeft er deze tekst over gemaakt. Maar Billie Holiday, de zangeres die in 1959 aan drugsgebruik, overmatig drugsgebruik overleden is, die heeft het nummer legendarisch gemaakt.

Ja, dit is de meest doorleefde uitvoering die ik ken van dit nummer. Strange Fruit door Billie Holiday. Maar ook wel een mooie uitvoering is een wat recentere, uit 2013, van Joe Bonamassa samen met Beth Hart. Joe Bonamassa is de gitarist die doorgaans heel erg nadrukkelijk op de voorgrond aanwezig is, flink hard speelt. En Beth Hart is een zangeres die het gevoel ruim baan geeft in haar werk. En die combinatie van Joe Bonamassa en Beth Hart op de CD Seesaw, die leidde tot een hele mooie, ingetogen uitvoering van het nummer Strange Fruit.

Drie uitvoeringen van Strange Fruit, het gedicht over de rassendiscriminatie in het zuiden van Amerika. Het origineel van Billie Holiday uit 1939, ja. Joe Bonamassa en Beth Hart uit 2013. En de meest recente uitvoering van Terry Blade, 2020. Het staat over een ander soortige muziek, want die is er uiteraard ook. Blijf Amerikaanse muziek, Robin Ludwig. Robin Ludwig, die komt uit Texas en dat is een zuster van Charlie Robinson en Bruce Robinson. Een hele muzikale familie. In 2004 debuteerde zij en dit is haar nieuwe cd, de cd Lake Charles. En daarvan het nummer Greyhound.

Robin Ludwig uit de zeer muzikale familie Robinson van de cd Lake Charles Greyhounds. Vanessa Collier, een uitstekende saxofonist uit Amerika. Ze debuteerde in 2014 met het album Heart, Soul and Saxophone. Nou ja, dan weet je het wel. Een beetje de Amerikaanse Kenny Dulfer zou je kunnen zeggen. Dat is een nee cd van u te komen. De cd Heart on the Line. En een nummer wat ook wel ja, past in de muziek die ik in deze aflevering van Harry's Blues heb laten horen. Want de bloedhond werd vroeger heel vaak ingezet om me weggelopen slaven om die op te sporen. Vanessa Collier, Bloodhound.